Exodus, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. De Heer sprak tot Mozes: Ik breng u voor de farao als de God, en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet hem alles zeggen wat ik u opdraag. Dan zal uw broer Aaron het woord voeren bij de farao, zodat hij de Israëlieten uit zijn land laat vertrekken. Dan zal ik de farao halsstarrig maken en Egypte talrijke tekenen en wonderen verrichten. De farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal Egypte mijn kracht laten voelen en mijn legers, mijn volk van de Israëlieten, wegleiden uit Egypte, dat ik zwaar zal straffen. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben als ik mijn hand uitstrek naar Egypte en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Toen zij onderhandelden met de farao, was Mozes 80 en Aaron 83 jaar oud. De Heer richtte het woord tot Mozes en Aaron en sprak: Als de farao u uitdaagt om eerst maar eens een wonder te laten zien, dan moet u tegen Aaron zeggen: Neem uw staf en laat hem voor de farao op de grond vallen. Het zal een slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Aaron liet voor de ogen van de farao en van al zijn hovelingen zijn staf vallen, en het werd een slang. Maar de farao riep op zijn beurt de wijzen en tovenaars erbij. En ook zij, de magiërs van Egypte, deden met hun toverkunsten hetzelfde. Ze lieten allen hun staf vallen en het werden slangen. Maar de staf van Aaron verslond die van hen. Toch bleef de farao halsstarrig en hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De Heer sprak tot Mozes: Het hart van de farao is niet te vermurwen. Hij laat het volk niet gaan. Morgen vroeg moet u naar hem toe gaan, tegen de tijd dat hij naar de rivier gaat. Ga naar hem toe aan de oever van de Nijl, met de staf die in een slang verandert in uw hand. Zeg hem dan het volgende: De Heer, de God van de Hebreeën, zond mij naar u met het bevel: Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u daar niet naar geluisterd. Zo spreekt de Heer: Hierdoor zult u weten dat ik de Heer ben. Met deze staf zal ik op het water van de Nijl slaan, en het water zal in bloed veranderen. De vissen in de Nijl zullen sterven. De Nijl zal gaan stinken en de Egyptenaren zullen geen water uit de Nijl meer kunnen drinken. Vervolgens sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen Aaron: Neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren van Egypte, over de rivieren en stromen, over de moerassen en alle waterplassen, en zij zullen bloed worden. Bloed zal er zijn in heel Egypte, tot in de houten en stenen vaten toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Voor de ogen van de farao en al zijn hovelingen hief hij zijn staf op, sloeg het water van de Nijl, en al het water van de Nijl werd als bloed. De vissen in de Nijl stierven. De Nijl begon te stinken en de Egyptenaren konden het water uit de Nijl niet meer drinken. Bloed was er, overal in Egypte. Maar omdat de Egyptische magiërs door hun toverkunsten hetzelfde deden, bleef de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De farao keerde hun de rug toe en ging naar zijn paleis. Hij was ook deze keer niet gezwicht. Alle Egyptenaren gingen nu overal in de buurt van de Nijl naar drinkwater graven, want het water uit de Nijl was niet meer te drinken. 7 dagen verliepen nadat de Heer de Nijl geslagen had. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ga naar de farao en zeg tegen hem: Zo spreekt de Heer: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om hen te laten gaan, zal ik heel uw grondgebied teisteren door kikkers te sturen. De Nijl zal wemelen van kikkers.
Zij zullen eruit komen en binnendringen in uw paleis, in uw slaapvertrek en in uw bed, in de huizen van uw hovelingen en uw onderdanen, in de ovens en de bakkerstroggen. Zij zullen uzelf, uw onderdanen en uw hovelingen lastigvallen.

Exodus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 28. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron: strek uw staf uit over de rivieren, stromen en moerassen, en laat de kikkers over Egypte komen. Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte en er kwamen kikkers uit, die heel Egypte overstroomden. Maar door hun toverkunsten deden de magiërs hetzelfde. En ook zij lieten kikkers komen over Egypte. De farao ontbood Mozes en Aaron en sprak: smeek de Heer toch dat hij de kikkers weghaalt bij mij en mijn onderdanen. Dan zal ik het volk laten gaan om offers op te dragen aan de Heer. Mozes antwoordde de farao: zegt u het maar, ik ga bidden voor u, uw hovelingen en uw onderdanen. Wanneer moeten de kikkers uit uw omgeving en uit uw huizen verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven? Morgen, antwoordde de farao. Mozes verzekerde hem: het zal gebeuren zoals u zegt. Daardoor zult u beseffen dat de Heer onze God zijn gelijke niet heeft. De kikkers zullen verdwijnen uit uw omgeving en uit uw huizen, uit die van uw hovelingen en uw onderdanen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven. Mozes en Aaron gingen bij de farao weg. En Mozes bad luid tot de Heer en vroeg hem de kikkers weg te nemen waarmee hij de farao getroffen had. En de Heer verhoorde het gebed van Mozes. De kikkers stierven in de huizen, op de binnenplaatsen en buiten op het land. Men veegde ze bijeen, de ene hoop na de andere, zodat het land ervan stonk. Maar toen de farao zag dat er een oplossing gekomen was, werd hij weer onwillig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron, neem uw staf in de hand en sla in het stof op de grond. Het zal in heel Egypte in muggen veranderen. Dat deden zij. Aaron nam zijn staf in de hand en sloeg in het stof op de grond. Meteen kwamen mensen en dieren onder de muggen te zitten. Al het stof van de grond in heel Egypte was in muggen veranderd. Met hun toverkunsten probeerden ook de magiërs muggen tevoorschijn te brengen, maar zij slaagden er niet in. Mensen en dieren zaten onder de muggen. Daarop zeiden de magiërs tegen de farao: dit is de vinger van God. Maar de farao bleef halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. En de Heer sprak tot Mozes: ga morgen vroeg naar de farao, wanneer hij naar de rivier gaat, en zeg tegen hem:

Zo spreekt de Heer. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u mijn volk niet laat gaan, laat ik steekvliegen komen over u, over uw hovelingen en uw onderdanen. Uw huizen, de huizen van alle Egyptenaren, en de grond onder hun voeten zullen van de steekvliegen vergeven zijn. Maar voor het land van Goshen, waar mijn volk woont, zal ik op die dag een uitzondering maken. Daar zullen geen steekvliegen zijn. Zo zult u weten dat ik, de Heer, in uw land aanwezig ben. Want ik zal onderscheid maken tussen mijn volk en uw volk. Morgen zal dit teken zich voordoen. En zo deed de Heer. Zwermen steekvliegen drongen het paleis van de farao binnen, de huizen van zijn hovelingen en heel Egypte. Het land was van de steekvliegen vergeven. Weer ontbood de farao Mozes en Aaron en sprak: ga offers opdragen aan uw God, maar doe het hier in het land. Maar Mozes antwoordde: dat zou onmogelijk zijn. De offers die wij aan de Heer, onze God, opdragen, zijn voor de Egyptenaren een aanstoot. Als wij onder de ogen van de Egyptenaren offers brengen, die voor hen een aanstoot zijn, zullen zij ons stenigen. Dan kunnen we beter 3 dagreizen de woestijn ingaan en daar aan de Heer, onze God, de offers brengen die Hij van ons vraagt. Toen sprak de farao: dan laat ik u gaan om in de woestijn offers op te dragen aan de Heer, uw God, als u maar niet te ver weggaat. En bid ook voor mij. Mozes antwoordde: zodra ik van u weggegaan ben, zal ik voor u bidden tot de Heer. Morgen zullen de steekvliegen weggaan bij de farao, bij u, bij zijn hovelingen en bij zijn volk. Maar dan moet de farao niet doorgaan met zijn bedrog, door het volk weer niet te laten gaan om offers te brengen aan de Heer. Mozes ging weg van de farao en bad voor hem tot de Heer. En de Heer deed wat Mozes vroeg. De steekvliegen gingen weg van de farao, van zijn hovelingen en van zijn volk. Niet één bleef erover. Maar ook deze keer werd de farao weer onwillig. Hij liet het volk niet gaan.

Exodus, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 35. De Heer sprak tot Mozes: Ga naar de farao en zeg tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u weigert om hen te laten gaan en hen nog langer tegenhoudt, dan slaat de hand van de Heer uw vee dat buiten graast met een verschrikkelijke pest, de paarden en de ezels, de kamelen en de runderen, de schapen en de geiten. Daarbij zal de Heer onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte. Van de kudden van de Israëlieten zal geen dier verloren gaan. De Heer heeft ook het tijdstip vastgesteld. Morgen zal de Heer dit in het land laten gebeuren. De volgende dag deed de Heer dat ook. Al het vee van de Egyptenaren kwam om, maar bij de Israëlieten stierf geen enkel dier. De farao liet navraag doen. En inderdaad was er bij de Israëlieten geen enkel dier gestorven. Toch bleef de farao onwillig en hij liet het volk niet vertrekken. Weer sprak de Heer tot Mozes en Aaron: Neem een handvol roet uit een smeltoven. Mozes moet dat voor de ogen van de farao in de lucht werpen. Het zal over heel Egypte stuiven en overal bij mens en dier builen veroorzaken die openbarsten en gaan etteren. Ze namen dus roet uit een smeltoven en verschenen daarmee voor de farao. Mozes wierp het roet in de lucht en mensen en dieren kregen builen die openbarsten en gingen etteren. Door de builen konden zelfs de magiërs het niet meer bij Mozes uithouden, want ook zij zaten vol builen, net als de andere Egyptenaren. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ga morgen vroeg naar de farao en zeg hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk vertrekken om mij te vereren. Want deze keer zal ik mijn zwaarste plaag loslaten op u, op uw hovelingen en op uw onderdanen. Dan zult u weten dat er op de hele wereld niemand mijn gelijke is. Ik had al eerder mijn hand kunnen uitsteken en uw onderdanen kunnen slaan met de pest. Dan zou u van de aarde verdwenen zijn. Maar ik heb u in leven gelaten om u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Nog altijd verzet u zich tegen mijn volk en laat u het niet vertrekken. Morgen om deze tijd zal ik een zware hagelbui laten vallen, zo zwaar als er nog nooit geweest is in Egypte, vanaf zijn ontstaan tot nu toe. Haal uw kudden en alles wat u buiten hebt binnen. Op alle mensen en dieren die buiten zijn en niet onder dak zijn gebracht, zal de hagel neerslaan en zij zullen omkomen. De hovelingen van de farao die het woord van de Heer vreesden, brachten hun knechten en hun vee onder dak. Maar degenen die het woord van de Heer niet ter harte namen, lieten hun knechten en hun vee buiten. En de Heer sprak tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, en de hagel zal neerkomen over heel Egypte, op mensen en dieren, en op het veldgewas in heel Egypte. Mozes strekte zijn staf uit naar de hemel, en de Heer liet het donderen en hagelen, bliksemstralen schoten naar de aarde omlaag. De Heer liet de hagel neerkletteren op het Egyptisch grondgebied. Het hagelde en bliksemstralen schoten tussen de hagel door. Zo'n zware hagelbui was er in heel Egypte nog nooit geweest sinds het volk bestond. Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen en dieren. De hagel sloeg alle veldgewassen stuk en vernielde alle bomen van het land. Maar er viel geen hagel in het land Goshen, waar de Israëlieten woonden.
De farao bood Mozes en Aaron en sprak tot hen: deze keer beken ik mijn schuld. De Heer staat in zijn recht en ik en mijn volk zijn schuldig. Bid voor mij tot de Heer. Deze verschrikkelijke donder en hagel zijn al te erg. Ik laat u gaan. U hoeft niet langer te blijven. En Mozes antwoordde: zodra ik buiten de stad ben, spreid ik mijn handen naar de Heer. Dan zal de donder zwijgen en de hagel ophouden. Dan weet u dat heel de aarde de Heer toebehoort. En toch weet ik dat u en uw hovelingen de Heer God nog niet vrezen. Het vlas en de gerst waren verhageld, want de gerst stond al in de aar en het vlas bloeide. De tarwe en de spelt waren niet verhageld, want die zijn later in het seizoen. Mozes ging bij de farao weg en ging de stad uit. Hij spreidde zijn handen voor de Heer, en de donder en de hagel hielden op. Er stortte geen regen meer op het land. Toen de farao zag dat regen, hagel en donder opgehouden waren, herviel hij in zijn zonde. Hij werd zeer onwillig, hij en zijn hovelingen. De farao werd weer halsstarrig en liet de Israëlieten niet vertrekken, zoals de Heer door Mozes gezegd had.

Exodus, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 29. De Heer sprak tot Mozes: Ga naar de farao, want ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat ik mijn tekenen voor hen kan verrichten. Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen hoe ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke tekenen ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang nog blijft u weigeren om voor mij te buigen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om mijn volk te laten gaan, zal ik morgen springkanen over uw grondgebied laten komen. Ze zullen de oppervlakte van het land zo dicht bedekken dat er geen land meer te zien is. Wat na de hagel is overgebleven, zullen zij verslinden. Alle bomen buiten op het land zullen ze kaal vreten. Uw huizen, de huizen van al uw hovelingen en die van heel Egypte, zullen er vol van zijn. Uw vaders en uw verre voorvaderen hebben, zolang zij in het land wonen, nog nooit zoiets gezien, tot op de dag van vandaag. Mozes draaide zich om en ging bij de farao weg. Nu zeiden de hovelingen van de farao tegen hem: Hoe lang moet die man nog een struikelblok voor ons zijn? Laat die mensen toch gaan om de Heer hun God te vereren. Ziet u niet dat Egypte ten onder gaat? Hierop werden Mozes en Aaron opnieuw bij de farao ontboden. En deze sprak tot hen: U kunt vertrekken en de Heer, uw God, gaan vereren. Maar wie gaan er mee? Mozes antwoordde: Wij gaan met onze kinderen en grijsaards, met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen, want wij vieren een pelgrimsfeest ter ere van de Heer. En de farao antwoordde: Dat de Heer dan evenzeer met u mag zijn, als ik bereid ben om u met uw kinderen te laten vertrekken. Het is duidelijk dat u iets kwaads van plan bent. Daar komt niets van in. Alleen de volwassen mannen mogen de Heer gaan vereren. Dat hebben jullie toch altijd gevraagd? Daarop werden ze uit de tegenwoordigheid van de farao verwijderd. En de Heer sprak tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypte. Dan zullen de springkanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden. Mozes strekte zijn staf uit over Egypte. En de Heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak, had de oostenwind springkanen aangevoerd. Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel springkanen waren er nog nooit geweest en zullen er nooit meer komen. Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleven in heel Egypte geen groen meer over. Haastig liet de farao Mozes en Aaron weer ontbieten en sprak: Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. Ik smeek u, vergeef mij ook deze keer mijn zonde. Bid voor mij tot de Heer uw God, dat hij deze dood van mij wegneemt. Mozes ging bij de farao weg en bad smekend tot de Heer. Toen liet de Heer een krachtige zeewind waaien. Deze voerde de springkanen mee en dreef ze de Rietzee in. In heel het grondgebied van Egypte bleef niet één springkaan over. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet gaan. Toen sprak de Heer tot Mozes: Hef uw hand naar de hemel, dan zal over heel Egypte duisternis komen, zo dicht dat men ze kan aanraken. Mozes hief zijn hand naar de hemel en een zware duisternis viel over Egypte, 3 dagen lang. De mensen konden elkaar niet zien en 3 dagen lang kon niemand een voet verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden, bleef het licht. De farao ontbood Mozes en Aaron weer en sprak:
Ga maar weg, om de Heer te vereren. Maar uw kleinvee en uw runderen moet u hier laten. De kinderen mag u meenemen. Maar Mozes antwoordde, wilt u ons dan zelf brand- en slachtoffers ter beschikking stellen die wij aan de Heer onze God kunnen opdragen? Ook ons vee moet mee. Geen hoef mag hier blijven, want daarmee willen wij de Heer onze God vereren. En voor wij ter plaatse zijn, weten wij nog niet wat wij de Heer moeten aanbieden. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes, verdwijn en zorg dat u mij nooit meer onder ogen komt. Als u mij nog één keer onder ogen komt, betekent dat uw dood. Mozes antwoordde, u hebt het gezegd, ik zal u nooit meer onder ogen komen.

Exodus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 10. Toen sprak de Heer tot Mozes. Nog één plaag zal ik over de farao en over Egypte laten komen. Daarna zal hij u laten vertrekken. Als hij u tenslotte laat gaan, zal hij u zelfs met geweld van hier wegjagen. Dring er bij het volk op aan dat iedere man van zijn buurvrouw en iedere vrouw van haar buurvrouw gouden en zilveren sieraden vraagt. Want de Heer had de Egyptenaren gunstig gestemd tegenover het volk. Ook Mozes zelf stond in Egypte hoog in aanzien bij de hovelingen van de farao en bij zijn onderdanen. En Mozes zei, zo spreekt de Heer. Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte. Iedere eerstgeborene in Egypte zal sterven. Van de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zal opvolgen, tot de eerstgeborene van de slavin, die de handmolen draait. Ook al de eerstgeborenen van het vee. Dan zal er in heel Egypte luid gejammer opgaan. Zo luid als er nog nooit is geweest en nooit meer zal zijn. Maar bij de Israëlieten zal zelfs geen hond zijn tong durven roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Dan zullen al uw hovelingen naar mij toekomen, zich voor mij buigen en vragen, vertrek toch, uzelf en het volk dat u achterna loopt. En nu ga ik. Ziedend van woede ging hij bij de farao weg. Maar de Heer sprak tot Mozes, de farao zal niet naar u luisteren. Zo zullen mijn wonderen in Egypte nog talrijker worden. Mozes en Aaron verrichten al deze wonderen voor de farao. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet weggaan uit zijn land.

Exodus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 51. De Heer sprak tot Mozes en Aaron in Egypte. Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet iedere familie een lam uitkiezen. Ieder huis één lam. Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buren. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. U moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. U mag het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er niets van over is als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet u verbranden. En dit is de wijze waarop u het lam moet eten. Uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik ben de Heer. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik aan u voorbij gaan. De vernietigende plaag zal u niet treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet u tot een gedenkdag maken. U moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren. Gedurende 7 dagen moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want als iemand 1 van die 7 dagen iets eet dat gezuurd is, dan zal die van Israël worden uitgesloten. De 1e en de 7e dag moet u tot een heilige dag uitroepen. Op deze dagen mag u niet werken. Behalve dan dat ieder de spijzen die hij nodig heeft mag bereiden. Houd het feest van de ongezuurde broden in ere, want dit is de dag waarop ik uw legers heb weggevoerd uit Egypte. Als een eeuwig voorschrift moet u deze dag generatie op generatie in ere houden. In de 1e maand moet u, vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag, ongezuurd brood eten. Gedurende 7 dagen mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want als iemand gezuurd brood eet, zal hij van de gemeenschap van Israël worden uitgesloten, of hij nu een vreemdeling of een ingezetene is. Niets wat gezuurd is mag u eten, waar u ook verblijft. U moet ongezuurd brood eten. Toen riep Mozes alle oudsten van Israël bijeen en sprak tot hen: ga voor uw families de dieren halen en slacht het paaslam. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze in het bloed dopen dat u in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot de ochtend mag niemand buiten de deur van zijn huis komen. Want als de Heer rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide posten van de deur, dan zal de Heer uw deur voorbij gaan. En hij zal de verderver niet toestaan in uw huis te komen om u te slaan. U moet dit voorschrift blijven onderhouden, als een eeuwige wet voor uzelf en voor uw kinderen. Ook als u aangekomen bent in het land
dat de Heer u volgens zijn woord gaat schenken, moet u deze plechtigheid blijven vieren. En als uw kinderen u de vraag stellen, wat betekent deze plechtigheid? Dan moet u hen antwoorden, dit is een paasoffer voor de Heer. Omdat hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan. Terwijl hij de Egyptenaren sloeg, heeft hij onze huizen gespaard. Toen knielde en boog het volk in verering. De Israëlieten gingen uiteen en deden alles wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. Het was midden in de nacht, toen de Heer al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Vanaf de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zou opvolgen, tot aan de eerstgeborene in de gevangenis, en ook al de eerstgeborenen van het vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op, en een luid geschreeuw klonk over Egypte, want er was geen huis zonder doden. Die nacht nog liet hij Mozes en Aaron ontbieden en sprak, maak dat u van mijn volk wegkomt, uzelf en de Israëlieten. Ga de Heer vereren zoals u gevraagd hebt. Neem ook al uw kleinvee en runderen mee zoals u gevraagd hebt. Ga weg en smeek ook voor mij zijn zegen af. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk te vertrekken. Anders sterven we allemaal, zeiden ze. Het volk nam het deeg mee, nog voor het gezuurd was. Ze wikkelden de baktroggen in hun mantels en namen ze op hun schouders. De Israëlieten deden wat Mozes hun gezegd had en vroegen aan de Egyptenaren gouden en zilveren sieraden en kleding. De Heer stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo plunderden de Israëlieten Egypte. De Israëlieten vertrokken vanuit Ramses in de richting van Sukkot. En het aantal personen dat zelf liep, de kinderen dus niet meegerekend, bedroeg ongeveer 600.000. Ook vele anderen trokken met hen mee, net als grote kudden kleinvee en runderen. Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat ze meegenomen hadden uit Egypte. Het was nog niet gezuurd. Ze waren immers uit Egypte weggejaagd, zonder dat ze zelfs de tijd gehad hadden om voor proviant te zorgen. Het verblijf van de Israëlieten in Egypte had 430 jaar geduurd. Op de dag dat deze 430 jaar waren verstreken, trokken al de legers van de Heer weg uit Egypte. De Heer waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren. Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer, elke generatie opnieuw. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. Voor het paasmaal gelden de volgende voorschriften. Geen buitenlander mag eraan deelnemen. Maar een slaaf die u gekocht en besneden hebt, mag wel van het paasmaal eten. Vreemdelingen en dagloners mogen er echter niet aan deelnemen. Het moet in één en hetzelfde huis gegeten worden. Niets van het vlees mag u buitenshuis brengen en geen been van het lam mag u verbrijzelen. Heel de gemeenschap van Israël moet het vieren. Wil een vreemdeling die bij u woont voor de Heer het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. Dan mag hij het vieren, omdat hij als een geboren Israëliet geldt. Maar een onbesnedene mag er niet van mee eten. Voor de geboren Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij u verblijven, gelden dezelfde voorschriften. De Israëlieten voerden alles uit wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. En diezelfde dag nog leidde de Heer de Israëlieten, in groepen geordend, weg uit Egypte.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God,

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Het gaat over Johannes de 23e. Een geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften. Uitgegeven te Lanno, Tielt en Den Haag. En dan beginnen we onmiddellijk. Geestelijk dagboek, oefeningen en geestelijke aantekeningen. 1895 tot 1962. 1895-1900 op het seminarie te Bergamo. 1895. Leefregels die onderhouden moeten worden door de jeugd die vordering verlangt te maken op de weg van het geestelijk leven en van de studie. Het is dus passend, en dat is een citaat uit het Concilie van Trente, het is dus passend dat de clerici, die toch tot de dienst van de Heer zijn geroepen, heel hun levenswijze zo inrichten dat zij in gedrag en handelwijze, in optreden en woord en in al het andere zich ernstig, ingetogen en godsdienstig tonen. Ook de kleine overtredingen die voor hen als groot zouden gelden, moeten zij vermijden, opdat hun daden bij iedereen respect afdwingen. Einde citaat. Eerste en voornaamste stelregel. Een zeer voorbeeldige, verstandige en geleerde geestelijk leidsman kiezen, op wie men volkomen vertrouwt en aan wie men in volledig vertrouwen in alles onderworpen is, zowel wat zijn raadgevingen als wat zijn leiding betreft. Dagelijks 1. Minstens een kwartier stil gebed, 's morgens onmiddellijk na het opstaan. 2. De heilige mis bijwonen, of liever nog als misdienaar fungeren. 3. Een kwartier geestelijke lezing. 4. 'S avonds voor het naar bed gaan een algemeen gewetensonderzoek houden, gevolgd door een oefening van berouw en de stof voor de meditatie van de volgende dag voorbereiden. 5. Voor het middag- of avondeten, of voor het algemene gewetensonderzoek van 's avonds, een bijzonder onderzoek houden om zich van een bepaalde ondeugd of gebrek te ontdoen, of voor het verkrijgen van een bepaalde deugd. 6. Aandachtig zijn tijdens de congregatie, op de feestdagen en ook op school en bij de bijeenkomsten door de week, en altijd, alle tijd die nodig is, wijden aan de studie thuis. 7. Minstens eenmaal het Allerheiligste bezoeken in een kerk of kapel, toegewijd aan de Heilige Maagd. 8. Vijf onze vaders en wees gegroet te bidden, ter ere van de wonden van onze Heer Jezus Christus, tussen 6 en 9 uur 's avonds, en minstens 3 verstervingen doen ter ere van de Heilige Maagd Maria. 9. De andere mondelinge gebeden en de andere gebruikelijke devoties tot de Heilige Maagd, tot de Heilige Jozef, tot de beschermheilige en de zielen van het vagevuur verrichten. Deze devoties moeten echter door de eigen geestelijke leidsman goedgekeurd zijn. Zo ook de boeken voor de meditatie en de geestelijke lezing. 10. Een heel hoofdstuk, of tenminste een gedeelte van het stichtelijke boek van Thomas à Kempis in het Latijn lezen. 11. Ten einde standvastig bovengenoemde dingen na te komen, een dagindeling maken en daarin een bepaalde tijd vaststellen voor het gebed, voor de studie, voor de andere devoties, voor ontspanning en voor de slaap, na vooraf met de geestelijke leidsman overleg te hebben. 12.
de gewoonte aannemen veelvuldig de geest tot God te richten met korte, doch krachtige schietgebeden. Wekelijks. Te biechten en te communie gaan. Vrijdags en zaterdags vasten. 3. Op die dagen boete doen in overleg met de geestelijke leidsman. 4. Op diezelfde dagen een kwartier langer bidden of geestelijke lezingen doen. Zo mogelijk in een kerk. Men kan dit vervangen door het houden of bijwonen van een bespreking op godsdienstig gebied. Of door een andere vrome bezigheid die de geestelijke leidsman naar zijn goeddunken hiervoor in de plaats heeft gezet.

Nog altijd wekelijks, punt 5. Met één of meer vrienden, zittend of wandelend, over goede en geestelijke onderwerpen spreken. Het onderwerp van de bespreking kan men ontlenen aan de meditatie van 's ochtends of aan de geestelijke lezing, of aan een paar van deze regels. Men kan elkaar dan in een vertrouwelijk gesprek vertellen over het goede inzicht dat men gekregen heeft of dat door de Heer op dat moment ingegeven zal worden. 6. Iedere zaterdag een paar voorbeelden of wonderen van de Heilige Maagd zelf vertellen of laten vertellen, waarover men dan een stichtende en vrome overdenking moet houden.

De voortgang in de deugd en het onderhouden van deze regels. 2. Een van de meest voorbeeldige en ijverige jonge mensen uitkiezen en hem verzoeken om ons doen en laten goed in het oog te houden en ons oprecht en liefdevol nog dezelfde dag of zo gauw mogelijk te wijzen op de gebreken die hij in ons bespeurt. 3. Als dit gebeurd is, naar de biechtvader gaan en met hem spreken over het bovengenoemde en over andere bijzonderheden die zich voor kunnen doen. Zijn raadgevingen aanvaarden en deze nauwgezet uitvoeren. 4. Ervoor zorgen dat men de geestelijke leidsman over zijn eigen gebreken inlicht. 5. Iedere maand een heilige patroon kiezen naast de andere beschermheiligen. Jaarlijks. 1. Hier in het seminarie, tijdens het carnaval of op een ander tijdstip of elders de geestelijke oefeningen houden, ook als deze niet nodig zijn ter voorbereiding van de wijdingen. En mocht er een geldige verhindering zijn, hierover met de eigen geestelijke leidsman overleggen. 2. In die periode of in een andere, als dat beter uitkomt, de generale biecht spreken over het voorbije jaar. 3. Alvorens met vakantie te gaan, overleg plegen met de geestelijke leidsman om te weten hoe men zich hierin gedragen moet. 4. Voor de bovengenoemde vakantie aan de andere medeleerlingen een of ander punt ter overdenking geven en dit ook van hen vragen om die vakantie door te brengen zoals de Heer wil. Altijd, meer dan voor ieder ander groot kwaad, zich behoeden voor slechte of minder goede kameraden, zoals bijvoorbeeld voor degene die dubbelzinnige dingen zegt of gemene, grievende woorden gebruikt, die graag omgaat met personen van het andere geslacht en praat over liefdesaangelegenheden, die herbergen bezoekt of onmatig is, vooral in het drinken, die er zich op laat voorstaan een wraaklustig, strijdlustig en slecht mens te zijn, die zijn tijd met niets doen doorbrengt op pleinen en bij de kraampjes, die speelhuizen bezoekt of ook thuis met kaarten of dobbelstenen speelt en in het algemeen voor degene die zich gedraagt als een jong mens die tegen de goede orde ingaat, afkerig is van de studie en zijn tijd verbeuzelt met onbelangrijke zaken. 2. Nooit omgaan of spelen of schertsen of op welke manier ook te vertrouwelijk zijn met vrouwen, wat ook hun afkomst, leeftijd of graad van verwantschap mogen zijn, en met hen ook niet de minste vertrouwelijke omgang hebben die op enige wijze gevaarlijk of verdacht zou kunnen zijn. 3. Nooit verboden en evenmin geoorloofde spelletjes spelen. Vooral geen kaartspel of dobbelspel, en zeker niet in het openbaar en daar waar allerlei soorten mensen bijeenkomen en zich ook daar niet ophouden om toe te kijken. 4. Om geen enkele reden of voorwendsel elkaar tutoyeren, aanraken, elkaar achterna zitten, tegen elkaar opbotsen of elkaar afranselen, zelfs niet voor de grap, nog ten opzichte van elkander andere lichtzinnige handelingen bedrijven, lichtzinnige woorden gebruiken of gebaren maken die verachting of een ander groter gevaar ten gevolge hebben. 5.
voortdurend erover waken de schone lelie van de reinheid te bewaren en daarom goed de zinnen onder controle houden. Speciaal de ogen die zich nooit op het gelaat van

vrouwen of op gevaarlijke dingen moeten richten en er zich voor hoeden te veel te eten en te drinken buiten de maaltijden om en te luieren. 6. In het bijzonder de nederigheid betrachten en daarom vaak bedenken dat wij in een vergankelijk lichaam leven en dat er in onze ziel onwetendheid en zonde heersen en dat als wij van nature door de omstandigheden of door de genade iets goeds bezitten, dit een aalmoes is die God ons schenkt. Daarom moeten wij onszelf niet prijzen en er niet naar verlangen hoger dan de anderen of gelijk aan hen geschat te worden. 7. Op deze twee deugden moet men altijd de koningin van alle deugden, de naastenliefde, laten volgen. En ter beoefening van deze deugd zal voornamelijk het verdragen van beledigingen dienen en de geneigdheid en bereidheid deze van harte te vergeven. Liefderijk zijn voor de armen, zich in het bijzonder hoeden voor belangstelling en verlangen naar aardse goederen of de grote gehechtheid aan geld. 8. De Heer bidde voor de bekering van de zondaars in het algemeen en in het bijzonder en speciaal voor hen die deel uitmaken van de congregatie van het seminarie als daar zondaars onder mochten zijn en alle middelen aanwenden die daartoe kunnen helpen en in bijzondere gevallen zo nodig in overleg met discrete en bedachtzame mensen en met de eigen geestelijk leidsman met de grootst mogelijke langmoedigheid en discretie te hulp komen door het kwaad op te heffen, het schandaal te doen verdwijnen, zonder de overtreder in opspraak te brengen. 9. Voor het verlaten van het seminarie, nadat men de studie heeft beëindigd, met de geestelijk leidsman spreken over de toekomstige taak en over de regels die in het verdere leven onderhouden moeten worden.

speciale regels voor jonge mensen die priesterkleding dragen. 1. Hij die priesterkleding draagt moet zich nog veel ernstiger toeleggen op eigen vooruitgang en op het streven naar het welzijn en het heil van de naaste als een noodzakelijke plicht van deze status. 2. Als hij naar de stad of naar het dorp gaat, moet hij altijd gekleed zijn in zijn toog. En als hij buitenshuis verblijft of op reis is, moet zijn korte kleding altijd volgens de voorschriften zijn en eenvoudig. En ook thuis moet hij altijd behoorlijk gekleed zijn en de priesterkleren dragen. 3. Hij moet zich goed verzorgen, maar zonder uiterlijke opschik in zijn kleding of manier van doen. Hij moet gesteld zijn op eenvoud, ernst en decorum, waar het de heilige handelingen betreft in de kerk en de sacristie. En daarom moet hij goed op de hoogte zijn van de liturgische richtlijnen. Hij moet de kerkelijke voorschriften die aan zijn status verbonden zijn in acht nemen en speciale gehoorzaamheid aan zijn bisschop betuigen. 4. Hij zal zich ernstiger op de studie moeten toeleggen en hij moet het seminarie niet verlaten alvorens de cursussen beëindigd zijn en zich zo goed als maar enigszins mogelijk is te bekwamen voor de dienst van God en voor het heil van de naaste met preken, biechthoren en andere dergelijke bezigheden, al naar zijn vermogen. Hij zal nooit naar ambten mogen dingen of posities mogen begeren die eervoller zijn of meer voordeel opleveren. Maar bij een zo belangrijke en hachelijke zaak moet hij altijd onbewogen blijven, berustend in Gods wil, in het oordeel van zijn superieuren en in de raad van de eigenlijk geestelijk leidsman. Daarom mag hij bij zijn studie en in zijn goede werken nooit dergelijke doeleinden nastreven, omdat hij al zijn verdiensten zou verliezen en er nooit die echte deugd zou verwerven, nog die bepaalde vrede en zielerust die alle begrip te boven gaan. Over alle die deze regel onderhouden zal vrede en barmhartigheid neerdalen. Toevoegingen. 1. In geval dat hiertoe een bepaalde behoefte bestaat bij iemand van de ... moeten alle voor hem bidden en te communie gaan. 2. Ieder moet ook dagelijks voor het altaar van de Heilige Maagd of elders voor anderen 3 wees gegroet te bidden tot Maria onbevlekt ontvangen, om de grote gave van de heilige deugd en reinheid te verkrijgen en te bewaren. 3. Ook moet hij, die geen priester is, iedere maand de communie gaan voor alle anderen, omdat zij standvastig mogen blijven in het nakomen van de heilige voorschriften, in een echte persoonlijke vroomheid en in een gloeiende, onvermoeibare ijver voor het zielenheil van de anderen. De priesters moeten vervolgens eenmaal per jaar een mis opdragen voor hetzelfde doel, op de dag die hun aangewezen zal worden, speciaal voor het behoud en goede vorderingen van ... tot delging van ieder schuld en om voor alle een waar berouw over eigen zonde en het eeuwige heil te verkrijgen. 4. In geval van overlijden van iemand van de ... moet iemand die geen priester is het officie voor de overledene bidden, de mis bijwonen, een derde gedeelte van de rozenkrans bidden, op zaterdag of op een andere dag vasten en te communie gaan, zo spoedig mogelijk een mis laten opdragen en enkele af laten verdienen. Triduum voor de heilige Franciscus Xaverius, 30 november. 1. Hem in zijn grote nederigheid navolgen om te komen tot de kennis van onszelf, van onze ellende wat de ziel en het lichaam betreft, in onze studie en goede daden niet het eerbetoon, de eer en de achting van de mens zoeken, maar alleen God, zijn glorie en ons welzijn en dat van onze medemensen. 2. Hem navolgen in zijn zelfverloochening, door zoveel mogelijk tegen onze wil en onze grillen in te gaan en te trachten
ons ook uitwendig enigszins te versterven door niet op de gemakkelijkste wijze te gaan zitten of neer te knielen, maar genoegen te nemen met de houding die men aanvankelijk heeft aangenomen en door onze ongebreidelde lust tot kijken, weten, praten enzovoorts in te tomen. 3. Om zijn ijver voor de eer van God en voor het heil der mensen na te volgen met bijzondere en buitengewone innerlijke aandacht en geloof de mis bijwonen en deze opdragen voor het heil, de voorspoed en het behoud van de paus, voor het heil van de kerk, voor de bekering van de ongelovigen en om voor onszelf die geest van ijver, vroomheid, ootmoed, offervaardigheid en wereldverachting te verkrijgen waarin onze vaders ons zulke grote en lichtende voorbeelden waren. Quatriduum, ter ere van de heilige Franciscus van Sales, 25 januari. Wij eren deze grote heilige, 1. Door hem na te volgen in zijn zachtheid, door tegenover iedereen hartelijk te zijn, beminnelijk en blij, wat echter samen moet gaan met ernst en bescheidenheid, speciaal tegenover diegenen die ons onaangenaam bejegend hebben, tegenover hen die ons niet zo sympathiek zijn, die beproefd, bekoord en gekweld worden, enzovoorts, waarbij we trachten hen voor God te winnen. 2. Door hem na te volgen in de gestrengheid die hij altijd tegenover zichzelf in acht nam. Door onze wil en ons oordeel zoveel mogelijk te onderdrukken, te beteugelen en te verloochenen. 3. Laten we hem navolgen in zijn liefde tot God door ons dikwijls aan God aan te bieden met handelingen waarmee wij onszelf aan God wijden en door ons bereid en genegen te verklaren om datgene te doen wat hij in deze heilige oefeningen van ons zal verlangen. En intussen vurig te bidden dat wij en de anderen het goede mogen doen. 4. Laten we hem tenslotte navolgen in zijn liefde jegens zijn naaste, met het bidden voor de zondaren, voor de bloei van de katholieke missie, voor de paus en voor de triomf van de kerk. Gebed tot Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt mij, Angelus Jozef, uw onwaardige en hulpbehoevende dienaar, niet om mijn verdiensten, maar alleen uit een persoonlijke liefde tot het priesterschap willen roepen. Ik bid u, door de voorspraak van de allerheiligste en mijn teerbeminde moeder Maria, die onbevlekt gebleven is, en van al mijn hemelse patroonheiligen, aan wie er liefdevolle zorgen ik mij aanbeveel, verleen mij dat ik, evenals uw veelgeliefde Johannes, door een liefde tot u ontstoken en met alle deugden, maar vooral met de nederigheid versierd, mijn ziel en mijn lichaam en al mijn daden mag wijden aan de verheerlijking van uw naam en van uw bruid, de katholieke kerk. Dat ik ook de harten van alle mensen mag laten branden van liefde tot u, zodat zij u alleen beminnen, u alleen dienen en er op aarde gewerkt mag worden aan de heropbouw van uw rijk, waarvan gij zijt de eeuwige koning en de liefdevolle vredevorst, die tegelijk met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op de landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen, we hebben Kelly bij ons. Kelly,
3: goedemorgen.
2: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
3: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
2: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
3: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
2: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinessen van Halle, het hier of nog altijd in handen hebben eigenlijk.
3: Dat klopt, ja.
2: En hoe groot is het huis ongeveer?
3: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
2: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
3: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen en dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
2: En u zegt de individuele noden. Kan u daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
3: Wij proberen echt na te gaan wat wenst die bewoner nog. Welke levensvragen zijn er nog, maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog, zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
2: Oké.
3: Ja.
2: En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Goh, eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè. Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè, maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen, dus van buitenaf, hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
2: Oké, hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
3: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg, dagelijks verantwoordelijke. Dat is eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een zorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
2: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak?
3: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagdagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
2: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
3: Een jaar, ja, dat klopt.
2: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
3: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
2: Is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
3: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen. Maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig. Je bouwt echt wel een band op met de mensen en je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
2: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
3: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
2: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
3: Ja, dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat we mogen blijven doen.
2: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel, was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is met mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: En nu ben ik 101 van 19 april.
0: Ja, en het is
1: ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want de een noemt in Asselt, de ander in Henden, ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is onze Jan, 64 jaar, ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want je kunt dat niet vergeten. Je hebt vlees en bloed moeten verliezen. Dat is het ergste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké. Okay.
1: En ieder jaar denk ik dat er mijn mis hier in de kapel is zijn een verjaardag. In die periode, want dat kan de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. Okay. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja. En kleinkinderen en achterkleinkinderen ook.
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de jongste, hele jongste. Die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet. Door bevruchting.
0: Oké. Ja. En, maar u ziet uw familie best veel. Ze komen.
1: Ja, ze komen regelmatig bezoeken. Maar dat is er niet om de familie helemaal elkaar te zien. Hè?
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja, heel lang. Is dat 14 jaar?

0: Maar 15 jaar. Nu, in november is het 15 jaar dat ik hier ben.
1: Oké, dat is al even.
0: Ja, en dat was de reden. Hè. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En ik kan niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan aan het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de namiddag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn doodste zoon zei, nee, ik ga in Sint-Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gewoon. Er was geen plaats. En dan heeft nog 13 of 14 dagen in volle zelen geweest.
1: Oké, dus hij is hier nooit geweest?
0: Nee.
1: Nee. En bent u hier graag? Woont u hier graag?
0: Ja, heel graag.
1: Ja?
0: Want ik had altijd gezegd, ja, ik kom naar Sint-Felix om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen, want ze hebben ook zo'n hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin, hè. En mij had ik gezegd, ik ga naar Sint-Felix. En ja, daar, en die gezelschap, hè, van de mensen.
1: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
0: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er gezelschap is, ga er naartoe, hè.
1: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
0: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder, hè.
1: Oké.
0: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint-Felix wel, hè.
1: Oké. Ja, daarmee dat u het al kende en dat u naar hier wou komen.
0: Ja, ja.
1: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
0: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen. Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of van 92 kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
1: Kan u nog turnen?
0: Ik heb altijd geturnen.
1: Want u?
0: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
1: Ja, ja.
0: Maar als er turnen is, ga ik er naartoe. Of als er een taart gebakken wordt, ik kan daar niet aan meehelpen. Maar je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken, hè.
1: U bent graag onder de mensen?
0: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaard waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
1: Oké. U heeft altijd veel gedaan dan.
0: Ik ben actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
1: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
0: Ja, ze is malereus. Waarom al Celine is ook hier? Dan kan op haar kamer nu. Maar af en toe gaan ik vragen komen mij naar Selinneke te gaan. Selinneke, bij iedereen is een naam van Selinneke. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt. Hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt, maar hij mag wel Selinneke zeggen. Maar iedereen zegt Selinneke Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
1: Okay.
0: En die is ook hier.
1: Ah, u kent haar al heel lang dan?
0: Oh. We hebben veel voor elkaar gedaan. En we hebben dikwijls gelachen. Goeie vriend en nu niet samen de koffie ervoor. Maar dan was Selinneke in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we bij Selinneke en gaan we daar een taart eten en een koffie drinken.
1: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen worden dan.
0: Ja, maar ja, ze moet er mij naartoe brengen. Hè.
1: Ja.
0: Ik ben...
1: Ja, u zit in een rolstoel, u kan...
0: Ja, maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit. Dat was met een rollator.
1: Oké, dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
0: Heel, heel lang. Want omdat de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Lekker als ik moeite had, maar toch gestapt dat ze lang was. Ik kon, maar nu gaan we het niet meer.
1: Oké.
0: Maar ja... Als ik onder de 1 zit, naar de 102. Nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als je niet uit is, is het jaar al overweg.
1: Ja, het is al 101 en bijna half.
0: Ja.
1: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
0: Dat die ere goed is. Dat moet ik zeggen. Tijden. En de bedieningen, als je bent, dat je iemand nodig hebt. Ja, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zeggen ze, hij zijn geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
1: Oké. Okay,
0: ja, ze moeten mij nog de wc doen en ja, alles met mij doen. Hè.
1: Ja, ja.
0: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark, die woonde in Herne. De dochter woonde in Halmaarn. En om beurten komen ze. Om mij in de voormiddag met fruit te geven.
1: Oké, okay, dus u ziet die elke dag? Die...
0: Ja. Om, ja, ja.
1: Ja, om afwisselend.
0: Ah, ja, afwisselend, ja. Want Mark heeft al geweest.
1: Oké, okay. Ah, dat is heel mooi. Zeer goed. Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
0: Ja.
1: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine. De Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè?
0: Ja.
1: Wat is hier? En deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraap, hè? Want anders is dat niet waar, hè?
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar ook in aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast dat ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja. Als het gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee aan alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, in de buurt.
1: Stap ik er nu. En anders was het verder.
0: U bent u zelf ook van hier van de streek?
1: Nee, of niet? Ik ben van de Nederleeuw.
0: Ah ja, oké. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen gerookt. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik ga het al zeggen, uiteraard.
0: Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: Ja. En woont u hier ook graag in de streek of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is een goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook,
1: hè. Ik kan met mij wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandeling. Ja, dat is raar.
0: Ja, hij heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie dit alles.
0: Dat is waar, u kan ook de parking zien. U kan zien wie er binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Ik ga zitten en boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn kast. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat helemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Overal is een schotter. Dat mag zij wel, hè?
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag je dat zeggen.
1: Dat is heel goed, hè? Is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè? Dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze wat plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhove? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb ik heb 5 jaar in Inhove gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en nu okay, ben, dus ik terug, bent, ja. ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon me spreken ook. Ik kon het allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal harde bijen. Ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er uiteindelijk... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent er nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Of ja, jullie... toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of... Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: een
0: kinderen?
1: Dochter of 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is daar hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dan naar hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat
1: tevreden.
0: Zeggen?
1: Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte. Die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons. Ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk, want dat is, ja, de ene mens is de andere niet.
0: Ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor... Is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar...
0: okay. Dus altijd in...
1: Ja.
0: Okay. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Okay.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Okay, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door...
1: Ja.
0: Er te beginnen werken eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En kan u dat zeggen, soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè, maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet... Ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen. Dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct-hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
0: En zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Klopt. Op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja.
0: Dat
1: heel
0: is
1: graag.
0: Ja, je bent blij met je keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Ja, het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: Je heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Of ik heb bij algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké, en nu is het dus een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
1: Ja, een goed jaar, ja.
0: Verpleegkundige?
1: Ja.
0: Was dat een grote omschakeling voor u?
1: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
0: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
1: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters deed ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die tot je takenpakket horen. Ja.
0: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de dat u nog
1: klopt,
0: doet.
1: Ja. Ja.
0: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
1: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
0: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
1: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker in de hangen een praatje sla. Ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
0: Oké, enorm bedankt Leslie om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
1: Mijn dag verloopt, ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf, dan het overleg dat we hebben dagelijks kort. Alleen dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen. Heel veelzijdig uurroosters opmaken, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
0: Ja. Oké, en u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
1: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Mensen registreren. Heel belangrijk allemaal. Ja.
0: Oké, dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen. Want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken. En dat we warme zorg kunnen verder bieden. Waarvoor we dagelijks eigenlijk hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
0: Okay. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant, allee. Meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de lijst waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar je vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, of? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp?
1: Of, nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kesteren gewoond. En dan ben ik, vandaar was ik kort bij de lijst in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de lijst in Goijk. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kon doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. En de assistentiewoning, werden ook uw boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier... Op de activiteiten zelf ga ik niet veel, maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u assistentiewoning woonde.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet?
1: Ja. Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn. Hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen?
1: Ja, ja. Allee, nooit is ook veel gezegd, maar allee, toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht hè, van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
1: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie daarbij, ja. Mening.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u mee overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk. Hè. En dat blijft duren met die mensen hier ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn, hè.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen ga niet zeggen oude mensen, maar het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommige bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar ik niet goed mee overeenkom. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeenkomen.
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
0: Oké. Okay.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken in de week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, okay, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Okay. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Maar ik vind dat normaal eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel hè, om het ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar

0: Dus u moet dan geen richting kiezen, ofwel?
1: Dat is gewoon dus dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen, waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding, maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in samen met de kiné voor gangrevalidatie, dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, ja, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dankjewel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dankjewel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank u.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket, echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja. Klopt, inderdaad. Dus ja, vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkundige, verpleegkundige zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijke voor de begeleiders leven wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat medeactiviteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een hele aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké, u werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is. Ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen nageven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen nageven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Inderdaad, bedankt Maaike om met ons te willen spreken.
1: Dankjewel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade,

0: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de

0: eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Goedemorgen, welkom op deze maandag 8 juni, een nieuwe dag van een nieuwe week hier bij Radio Maria. En vandaag gaan we het hebben over vele zaken, beste luisteraars, onder andere over het Heilig Hart van Jezus en ook over Paus Leo in Spanje. Toch een aandoenlijke gebeuren voor de jongeren daar, voor heel de katholieke kerk in Spanje. We gaan daar zeker bij stilstaan. We starten met een lied, een vrolijk lied van Marjolein Keizer en Delize, beste luisteraars. Hoe mooi. Van harte welkom hier bij uw Radio Maria.

En beste luisteraars, hoogdagen in Spanje, want ja, paus Leo is daar op bezoek. En tijdens een gebedswaken met Spaanse jongeren in Madrid sprak paus Leo de 14e woorden van bemoediging en hoop uit. In een vraag-en-antwoord-sessie met vertegenwoordigers van de jeugd riep hij hen op missionarissen van het evangelie te zijn, om de geschiedenis te veranderen en zo bij te dragen aan een betere wereld. En de laatste gebeurtenissen, beste luisteraars, de laatste gebeurtenis van de eerste dag van paus Leo in Spanje, dat vond plaats op het Plaza de Lima in Madrid, waar hij een gebedswaken voor jongeren leidde. Meer dan 600.000 mensen vulden de hoofdlaan die naar het plein leidt en de omliggende straten om deel te nemen aan de viering. En zoals u weet, tijdens deze bijeenkomst stelden jongeren de paus vragen over geloof, getuigenis en het leven in de moderne tijd, waarop hij telkens ook antwoord gaf. De gebedswaken met eucharistische aanbidding vormde de afsluitende viering van een bijzondere drukke zaterdag tijdens zijn weeklange bezoek aan het land. En laten we daar eventjes bij stilstaan, bij die gebedswaken. Na een inleidend woord van de metropoliet aartsbisschop van Madrid, dat is kardinaal José Cobo Cano, die sprak over de uitdagingen waarmee jongeren vandaag worden geconfronteerd, luisterde de paus dus naar de vragen van de aanwezige jongeren. Op de vraag welke personen zijn geloof hadden geïnspireerd, verwees de paus naar de heilige Johannes Chrysostomus, die hij bewonderde om zijn combinatie van waarheid en integriteit. Ook verwees hij naar Thomas van Villanova, wiens naastenliefde hem sterkte in moeilijke tijden. En hij verwees ook naar Turibius van Mongrovio, bekend om zijn verdediging van gerechtigheid en zijn dienst aan het volk. En terugblikkend op zijn jaren als missionaris in Peru, vertelde paus Leo hoe ontmoetingen met gemeenschappen die met grote moeilijkheden kampten, zijn geloof hadden verdiept en hem door het evangelie hadden verantwoord. Hadden volledig veranderd. En in zijn antwoorden, beste luisteraars, moedigde hij de jongeren aan Gods stem te zoeken door gebed en stilte, trouw te blijven aan de waarheid en te erkennen dat zowel het religieuze leven als het huwelijk echte roepingen zijn. Hij benadrukte dat authentiek christelijk getuigenis begint met persoonlijke geloofwaardigheid en nederigheid, en herinnerde opvoeders en leiders eraan dat iedereen eerst leerling blijft voordat hij leraar wordt. En de paus onderstreepte ook vooral de jongere beste luisteraars het belang van stilte. Vooral in een moderne wereld die wordt gekenmerkt door voortdurende drukte, consumentisme en eigenbelang. Volgens hem is stilte de ruimte waarin mensen Gods stem kunnen herkennen, waarheid van illusie kunnen onderscheiden en blijvende betekenis kunnen ontdekken. Verder sprak de paus over het trouw beleven van het geloof in de hedendaagse samenleving. Hij verwees naar de oude brief aan Diognetus en zei dat christenen volledig betrokken moeten zijn bij de moderne wereld, zonder zich gevangen te laten nemen door voorbijgaande modes of ideologieën. Het geloof, zo stelde hij, schenkt ware vrijheid en hoop die verder reiken dan materieel succes, genot of macht. Ideologieën en trends verdwijnen, maar de waarheid blijft bestaan. En tot slot daagde paus Leo zijn jonge toehoorders uit om dragers te worden van positieve verandering in de samenleving, ook in de digitale wereld. Hij spoorde hen aan de waarde en de schoonheid van het evangelie uit te dragen, onverschilligheid, geweld en leugen te bestrijden en de vonken van een nieuwe mensheid te worden. Hij moedigde hen aan om
betrouwbaar te zijn, gerechtigheid na te streven en anderen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. En in zijn slotoproep riep de paus jongeren op om werkelijk mens te zijn door het voorbeeld van Christus te volgen. Hij beschreef het geloof eigenlijk niet enkel als een overtuiging, maar echt als een levenswijze die tot uitdrukking komt in de naastenliefde. Die noemde hij de deugd die het meest in staat is de geschiedenis te veranderen en die mensen de kracht geeft om de wereld ten goede te veranderen. Ja, beste luisteraars, zoals we reeds zeiden, hoogdagen in Spanje, want paus Leo is daar op bezoek. Meer dan 600.000 jongeren bij de gebedswaken in Madrid en op zondag de mis en de processie met het Heilig Sacrament voor het hoogfeest van Corpus Christi, van het lichaam en bloed van Christus, beste luisteraars, waar meer dan 1,2 miljoen mensen aanwezig waren en mee hebben gebeden met paus Leo. En dat geeft toch wel een klein beetje een wereldjongerendagen-achtige sfeer, vermoed ik, daar in Madrid en in Spanje. En paus Leo heeft nog een hele week, we gaan dat zo dadelijk nog overlopen, wat het programma is voor hem voor de komende dagen. Maar ik stel voor, beste luisteraars, om te luisteren naar de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van Toronto 2002. Dat is het lied Lumière du Monde, licht van de wereld. Want als we horen wat paus Leo allemaal zegt, dan vraagt hij ons, niet alleen de jongeren en de mensen gelovigen in Spanje, maar ook aan ons, beste luisteraars, om het licht van Christus te laten stralen in ieders land. Daarom, beste luisteraars, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour ce monde visage de l'amour. Licht van de wereld, zout van de aarde, laten we voor deze wereld gezichten van Christus liefde zijn.

Beste luisteraars, Paus Leo is sinds zaterdag in Madrid. Hij is om 8:00 morgens op zaterdag vertrokken van Rome, Fiumicino, naar de internationale luchthaven van Madrid. Daar heeft hij onder andere een officiële welkomceremonie geweest, ook bij het Koninklijk Paleis in Madrid. En wat staat er eigenlijk allemaal nog op het programma? Uiteraard vergeet niet, beste luisteraars, in het programma Radio Vaticaan vanavond om 17:30, morgen om 14:15, zeker ook woensdag om 10:00 en donderdag om 17:30 gaat u allemaal nieuws krijgen van wat Paus Leo doet tijdens zijn apostolische reis naar Spanje. Die duurt dus, is gestart op 6 juni en duurt tot 12 juni. Dus verschillende uitzendingen van Radio Vaticaan, dat we daar volledig aan toewijden, beste luisteraars, opdat jullie ook zouden horen wat Paus Leo daar allemaal zegt aan de katholieke kerk, aan de mensen die hij ontmoet, de gemeenschappen en zo verder, boeiende conferenties. Maar dus, wat staat er nog op het programma? Op deze maandag zal Paus Leo de eerste minister ontmoeten in het apostolische nunciatuur. Ook verschillende leden van het parlement zal hij ontmoeten en natuurlijk ook de bisschoppen van Spanje. Deze avond zal er ook een moment van gebed zijn tot Onze Lieve Vrouw van Almudena in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Almudena. Ook heeft hij daarna een ontmoeting met de diocesane gemeenschap in het Santiago Bernabéu Stadium. Voor de kenners is dat zeer gekend, het stadium van Real Madrid. Morgen is het ook nog een druk programma, beste luisteraars. Want dan gaat Paus Leo eerst nog enkele zaken in Madrid doen en daarna gaat hij naar Barcelona. Met het vliegtuig zie ik hier staan. Dinsdagochtend ontmoet Paus Leo vrijwilligers en daarna vertrekt hij per vliegtuig vanaf de internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid Barajas naar Barcelona. Daar komt hij aan rond de middag en zal er ook een middaggebed gebeden worden in de kathedraal van het Heilig Kruis en de Heilige Eulalia. Om 20:00 is er in Barcelona dan ook een gebedswaken in het Olympisch Stadion Luis Companys. Woensdag ook nog een zeer drukke dag, beste luisteraars, want naast Barcelona zal Paus Leo ook naar Montserrat gaan. Hij gaat onder andere in Barcelona nog een gevangenis bezoeken, het Penitentiair Centrum Brians. En daarna gaat ook de rozenkrans gebeden worden in de abdij van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, waar hij ook zal lunchen met de Benedictijnse gemeenschap van Montserrat. Daarna zal hij diocesane liefdadigheids- en welzijnsorganisatie ontmoeten in de kerk van Sint Augustinus. En daarna, beste luisteraars, zal er ook nog uiteraard een heilige mis zijn in de basiliek van de Sagrada Familia. Met inhuldiging van de toren van Jezus Christus, dat zal toch wel iets zeer bijzonder worden. En dan gaan we naar donderdag. Donderdag 11 juni, voorlaatste dag van de apostolische reis van Paus Leo in Spanje. Daar zal hij van Barcelona vertrekken naar Las Palmas de Gran Canaria, Canaria eerder. Daar zal hij aankomen nog in de voormiddag. En daar gaat hij organisaties ontmoeten die werken met migranten. En dit in de haven van Arguineguín. In de namiddag ontmoet hij bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, seminaristen en pastorale werkers. En dit in de kathedraal van Sint Anna. En 's avonds zal er dan een heilige mis zijn in het Gran Canaria Stadium. Vrijdag, ook weer een drukke dag, beste luisteraars, voor onze paus, want dan vertrekt hij 's morgens vanaf de luchtmachtbasis Gran Canaria naar Santa Cruz de Tenerife. Daar komt hij vroeg in de ochtend aan
En in de voormiddag heeft hij verschillende ontmoetingen, onder andere met migranten en organisaties die werken aan de integratie van migranten. Op de middag zal er een heilige mis zijn in de haven van Santa Cruz de Tenerife en in de namiddag is er dan een afscheidsceremonie op de internationale luchthaven van Tenerife. Dat zou rond 14.30 uur moeten zijn en dan zal Paus Leo om 15 uur vertrekken per vliegtuig uiteraard vanaf de luchthaven van Tenerife terug naar Rome, waar hij rond 7:50 op vrijdagavond wordt verwacht. Een zeer druk programma voor Paus Leo, beste luisteraars. Nogmaals, volg zeker ons programma Radio Vaticaan, waar we echt stilstaan bij deze grote gebeurtenis voor de katholieke kerk in Spanje, voor heel het land in Spanje en al die prachtige eilanden. En laten we niet vergeten om voor onze paus te bidden. Laten we dat nu samen doen met het bidden van een weesgegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even samen overlopen wat u deze week kan verwachten, kan beluisteren hier op uw Radio Maria. Ik stel voor dat we al wat vooruitblikken op morgen, beste luisteraars. Morgen, dinsdag 9, dan heeft u om 10:30 een nieuwe aflevering van het programma Mystieke Lectuur. En waar gaat het over, beste luisteraars? Wel, het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. En in de vorige aflevering, de vorige editie van Mystieke Lectuur, beste luisteraars, hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. En beste luisteraars, de aflevering van Mystieke Lectuur met als thema het geestelijk leven van nabij bekeken kan u dan morgen beluisteren hier op Radio Maria om 10:30. Alle vorige afleveringen kan u volledig herbeluisteren en zelfs lezen op onze website radiomaria.be bij het programma Mystieke Lectuur. Dan hebben we, beste luisteraars, morgen om 13:00 ook een aflevering van de kerkleraars. Daar gaan we zo dadelijk nog wat verder bij stilstaan. In deze uitzending bespreken we de heilige Petrus Canisius. Morgen om 14:15 natuurlijk Radio Vaticaan. Moest u de aflevering van vanavond missen, 17:30. Luister dan zeker om 14:15. Zoals gezegd staan we stil bij de apostolische reis van Paus Leo. En dan in de avond, beste luisteraars, om 20:00 kan u luisteren naar een aflevering van Menslievend, waar Marieke op bezoek gaat bij het woonzorgcentrum Lindelo in Lille. En natuurlijk is het belangrijk, beste luisteraars, dat we ook het programma Catechese even in de kijker zetten. Zoals u weet vieren we het feest van de zalige priester Poppe op 10 juni. En daarom kan u vandaag en morgen luisteren naar een catechese gebracht door eerwaarde heer Koenraad Janssens over de zalige priester Poppe. Woensdag verwacht u zoals altijd rond 10:00 het programma Radio Vaticaan Live. Wel, aangezien Paus Leo op apostolische reis is in Spanje, zal er geen generale audiëntie zijn, maar zal Kevin zeker nog wat uitleg geven en wat laten horen van deze apostolische reis. En dan zullen we om 13:00 nog het programma Anno Domini hebben, beste luisteraars. En om 14:15 het programma Talita Kum. En zo van de komende dagen, beste luisteraars, hebben we enkele uitzendingen in de kijker geplaatst. Meer informatie telkens weer op onze website radiomaria.be of natuurlijk, beste luisteraars, indien u onze portafidee krijgt, kan u daar ook het volledig programmaoverzicht in terugvinden. En ik heb daar juist gezegd dat we zeker ook nog even gaan stilstaan bij het programma De Kerkleraars. En we gaan het dus hebben in die uitzending van morgen 13:00 over de heilige Petrus Canisius. En we gaan stilstaan bij de geschriften en spiritualiteit. Laten we even luisteren naar een fragment uit de uitzending.
1: Hiervoor nemen we graag een catechese van Paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de

0: met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord. Kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Of een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen. De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk.
1: En beste luisteraars, de volledige uitzending van de kerkleraars kan u beluisteren dus morgen om 13 uur. En daar gaan we het hebben over de heilige Petrus Canisius.

Beste luisteraars, de maand juni is de maand toegewijd aan het heilig hart van Jezus. En nu, vrijdag 12 juni, vieren we het hoogfeest van het heilig hart van Jezus. En u moet weten, beste luisteraars, u weet het wellicht al, vermoed ik, dat de devotie tot het heilig hart van Jezus via een privé-openbaring eigenlijk geopenbaard werd aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. We hebben het in het verleden in deze uitzending van Elke Dag Telt over gehad over de heilige Margaretha Maria Alacoque. En dat was een Franse kloosterzuster uit de 17e eeuw. En we gaan in de volgende uitzendingen van Elke Dag Telt van deze week zeker nog stilstaan bij haar leven. En door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria Alacoque een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het heilig hart zou doen ontstaan. En die devotie tot het heilig hart van Jezus is een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid. En de openbaringen die aan de heilige Margaretha Maria werden geschonken vormen echt een krachtige uitnodiging aan alle gelovigen om het meelevende hart van Jezus te ontmoeten en daarop te antwoorden met liefde en toewijding. En we gaan, beste luisteraars, verschillende beloften, 12 beloften van Jezus, overlopen, beloften voor hen die de devotie tot zijn heilig hart beoefenen. Eerste belofte van Jezus. Ik zal hun alle genade schenken die noodzakelijk zijn voor hun levensstaat. Ik zal vrede brengen in hun gezinnen. Ik zal hen troosten in al hun beproevingen. Ik zal hun veilige toevlucht zijn tijdens hun leven en vooral in het uur van hun dood. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen. Zondaars zullen in mijn hart de bron en de oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Lauwe zielen zullen vurig worden. Vurige zielen zullen snel opklimmen tot grote volmaaktheid. Ik zal iedere plaats zegenen waar een afbeelding van mijn hart wordt tentoongesteld en vereerd. Ik zal priesters de gave schenken om zelfs de meest verharde harten te raken. Van hen die deze devotie bevorderen, zullen de namen in mijn hart geschreven staan. En ik beloof jullie, in de overvloedige barmhartigheid van mijn hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die gedurende 9 opeenvolgende maanden op de eerste vrijdag van de maand de heilige communie ontvangen, de genade van de volharding tot het einde zal schenken. Zij zullen niet sterven in mijn ongenade, nog zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste uur. En dat, beste luisteraars, zijn de 12 beloften van Jezus. De 12 beloften voor hen die zijn heilig hart vereren.

vul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, sluiten we deze uitzending nog af met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Vuur ben ik komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Het komt uit het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 12, vers 49. Vuur ben ik komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. En zo is het tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. De hymne vindt u pagina 702, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 903. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht. Die alles wat op aarde leeft, de allen tijd uw liefde geeft. God Vader die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid. Geef dat u al verlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God Zoon die door uw offer dood de deur naar het leven weer ontsloot. Wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
2: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstrom.
1: Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
2: Waarom zei gij bedroef, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
1: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u, in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
2: Daar roept de ene bergbek tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
1: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
2: Ik zal hem zeggen, hij mijn rots, vergeet ge mij? Waarom dat loop ik trouw de grond door vijanden gekweld?
1: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Waarom zet gij bedroef, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
2: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
1: Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
2: Vervul de volken met onzag voor u. De volken die naar u niet omzien.
1: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat. En overal uw grote daden gaan verhalen.
2: Heeft hij geen vreemde volkeren uw hand op? Zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
1: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
2: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan Gij alleen.
1: Hernieuw uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand de sterkte van uw arm.
2: Breng Jacob stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
1: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd. en over Israël, uw eerstgeborene.
2: Ontferm u over deze stad door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
1: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn. Uw tempel van de glorie van uw naam.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
2: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
2: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
1: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
2: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt tot de rand van de wereld.
1: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
2: Vanaf de hemelrand klinkt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel omkomt aan haar gloed.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
2: Uit het boek van de profeet Jeremia. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakt mij mijn ziels gelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen.
1: U jubelt, gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
2: Jubelt, gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
1: Zingt voor hem een nieuw gezang.
2: Rechtschapenen past een lofzang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Jubelt, gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Gij naar ons omziet en ons bevrijdt.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossen uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. In onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom, Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, Gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader welgevallig is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: schenk ons de vruchten van de geest. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Leer ons oog te geven voor de noden van anderen en met te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst. En bidden wij voor al deze intenties en de intenties die wij in ons hart dragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige God, gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: Met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, belijden wij onze zonde. Bekeer wij ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, uw liefde gaat uit naar armen en hongerigen, naar dorstigen en bedroefden. Gij roept ons op te leven in ontvankelijkheid en armoede van geest en niet groot te gaan op eigen kracht. Wij bidden u, maak ruimte in ons hart, openheid in ons leven, dat uw boodschap niet nodeloos weer klinkt, maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Lezing uit het eerste boek der Koningen. In die dagen zei Elia, de Tisbeet in Gilead, tot Achab. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. En het woord van de Heer kwam tot Elia. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt je drinken, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Woord van de Heer. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen, van waar ik hulp kan verwachten. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp zal komen van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij surft niet, die over Israël waakt. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. De Heer
1: zal komen van de Heer,
2: die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. De hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Alleluia. Wie het woord van de Heer bewaart, in hem is waarlijk Gods liefde volkomen. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Het is goed, broeders en zusters, dat we af en toe in het liturgische jaar de zaligsprekingen ontvangen zoals vandaag in het evangelie. Het moet ons helpen om ons terug te richten op wat essentieel is. Zoals Jezus het helemaal op het einde zegt, na het uitspreken van de zaligsprekingen: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Ons hart moet meer en meer uitgaan naar de hemel, naar de eeuwigheid, het leven met God, wanneer wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Natuurlijk wordt dit gezegd op een geestelijke manier. Maar wij zullen God kennen en zien. En wij mogen dit in dit leven reeds proeven. Maar het blijft maar een proeven. Het is niet zo dat wij nu al tot het einde zitten van ons ware leven. Integendeel, het leven hier is maar een begin. En het leven hier is enkel en alleen maar kommer en kwel, zoals men soms wel hoort. Gelukkig zijn er ook positieve momenten, maar de verwachtingen die Jezus uitspreekt in de zaligsprekingen spreken eigenlijk over het leven in het hiernamaals. Het leven in het rijk der hemelen. En daartoe worden we vandaag reeds opgeroepen om ons te verheugen. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Laten we, broeders en zusters, bij het vieren van deze Eucharistie meer aandacht hebben voor deze zaligsprekingen. Laten we in dit leven reeds beleven wat Jezus van ons vraagt. Barmhartig zijn, zuiver van hart zijn, vrede brengen, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En als we nog niet volledig de uitwerking ervan zullen zien in dit leven, neem die verwachting mee naar het eeuwige, naar het rijk der hemelen, naar de hemel. Ja, laten we dit vragen tijdens deze Eucharistie, opdat de Heer ons hart zou mogen openen voor wat werkelijk essentieel is in ons leven. En dat is niet het leven hier, maar dat is het leven dat komen zal, beloofd door de Heer, het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle uren.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie genadig toe hoe wij u willen dienen. Aanvaard wat wij te bieden hebben als gave die u welkom is en die ruimte schept voor onze liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met Jezus.
0: Verheft uw hart.
1: En zij met ons hart.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw kinderen, die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie ene God, lichaam van Christus, tempel.

Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem, die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop Luc, Koen zijn hulpbisschop, verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysoconus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij blijven tot gereden.

0: dat gij verrezen zijt.
1: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig. Zoals gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen. Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia. En van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus, onze Heer, in hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
1: Broeders en zusters, aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
1: En de vrede des Heren zij altijd met u. U. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
2: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De Heer is mijn steun en mijn sterkte. Hij brengt mij in veiligheid. Hij is mijn God en mijn helper.
1: En bidden we dan nu, beste luisteraars van Radio Maria, een gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, zie genadig toe hoe wij u willen dienen. Aanvaard wat wij te bieden hebben als gave die u welkom is en die ruimte schept voor onze liefde. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Koenraad Jansen over een catechese die handelt over de zalige priesterpoppen.
1: Beste luisteraars, mijn naam is Koen Jansen, priester van het bisdom Antwerpen, en ik breng u een catechese over de zalige priester Edward Poppe. De titel van deze catechese is Bidden met de zalige priester Poppe. Het is een catechese in twee delen. We willen nagaan wat priester Edward Poppe ons kan leren over het bidden. Zijn er van zijn hand geschriften? Zijn er over hem getuigenissen die ons iets vertellen over het gebedsleven van Poppe en die ons, mensen van deze tijd, kunnen helpen groeien in het gebed, in het vertrouwelijk spreken en de ontmoeting met God? Edward Poppe leefde in een geheel andere tijd dan de onze. Dat is zo. Niettemin kunnen wij van deze biddende priester ook vandaag nog heel veel leren voor ons eigen gebedsleven. Voor deze catechese heb ik gebruik gemaakt van volgende werken. Eerst en vooral het boek van priester Albert Janssens de Varebeke uit 1985 met als titel Edward Poppe, Gebed en Mystiek, uitgegeven bij het Priester Poppecentrum te Rome. Ook het boekje van de hand van poppenbiograaf Odilo Jacobs, Wie was Edward Poppe, uit 1932. Vervolgens de Stem uit Moerzeke, het tijdschrift van het Priester Poppe-comité. De trilogie Poppe, Edward, Johannes Maria, een terugblik op zijn leven, uitstraling en causa, uitgegeven door Fernand van de Velde. De biografische brochure over priester Poppe, uitgegeven in 1998 in opdracht van het bisdom Gent en te koop aangeboden in Poppe's grafkapel te Moerzeke. En tot slot het gebedenboekje Noveen op voorspraak van en met de zalige priester Edward Poppe, een uitgave van de Postulatio voor de heiligverklaring van priester Poppe en eveneens te koop aangeboden in de grafkapel te Moerzeke. Beste luisteraars, bij het begin van deze catechese luisteren we eerst naar een lied dat door priester Poppe werd gecomponeerd. Zowel de muziek als de tekst zijn van hem. De titel van het lied is Door zovele lieve kleinen.

De vertrouwelijke omgang met de Heer van zijn leven, de innige vriendschap met Jezus in het gebed, was voor Poppe de motor van zijn leven als priester. Los van mij kunt gij niets, uit het 15e hoofdstuk van het Johannesevangelie, en alles vermag ik in hem die mij kracht geeft, uit de Filippenzenbrief. Deze woorden waren de twee pijlers van Poppe's gebedsleven en apostolaat. Zijn leven als priester werd gekenmerkt door een zelden geziene radicaliteit. Of het nu de zorg voor de kinderen en jongeren betrof, of de zorg voor de priesters, of het nu te maken had met gehoorzaamheid, de beleving van armoede, maar ook met het gebedsleven, steeds was er bij hem diezelfde hang naar radicaliteit. Poppe vond dat je niet genoeg kon bidden. Hij wilde verder gaan dan datgene wat eigenlijk al ruim genoeg is om als christen of als priester van te leven. En deze radicaliteit van het gebed en ook op zoveel andere domeinen van zijn leven als priester kunnen we samenvatten met die gedenkwaardige woorden van Poppe zelf: ik sterf liever dan God maar half te dienen. Deze woorden sieren vandaag Poppe's graf. Al had hij hoge idealen op het vlak van het geestelijke leven en het apostolaat, toch zocht Poppe in geen geval naar het buitengewone. Hij was geen sensatieheilige. Hij wilde geen buitengewone dingen doen, maar wel de gewone zaken op buitengewoon volmaakte wijze verrichten. Het is bekend dat Poppe niet afliet er bij zijn medebroeders, priesters, op aan te dringen een leven van gebed te leiden. Poppe wist dat zoveel priesters, hetzij wegens hun drukke bezigheden, hetzij uit nalatigheid, het gebed tot een minimum herleiden en de dagelijkse meditatie geheel verwaarloosden. We weten wat voor moeite Poppe zelf deed om trouw te blijven aan het dagelijkse gebed. In het gebed lag voor Poppe de mogelijkheid bij uitstek om zich met God te verenigen, om een andere Christus te zijn en om tot ware heiligheid te geraken. Een biddende, heilige priester, zei Poppe bij herhaling, zal in het apostolaat meer tot stand brengen dan 100 anderen. Edward, Johannes, Maria Poppe, geboren te Temse op 18 december 1890 als derde kind van het bakkersgezin Poppe Ogiers. Hij ontpopt zich tot een veelzijdig begaafde leerling. Naast zijn schoolopleiding, die hij met glans vervult, volgt hij muziekschool, tekenacademie en toneelrepetities. Poppe zal in zijn latere leven al deze natuurlijke gaven in dienst stellen van zijn idealen. Op de leeftijd van 14 jaar vertrouwt Edward aan een zekere eerwaarde heer de Sutter zijn wens toe om priester te worden, waarna hij in september 1905 in het kleinseminarie van Sint-Niklaas belandt. 7 jaar later, Poppe heeft net zijn legerdienst beëindigd en heeft er al 1,5 jaar hogere studies in de filosofie op zitten, doet hij officieel zijn intrede in het Leo XIII seminarie in Leuven.

De geestelijke leidsmannen gedurende zijn seminarietijd merken bij de jonge poppen al vlug zijn mystieke gaven op. Met sommige van hen zal poppen ook na zijn priesterwijding het contact behouden. Van een van hen, namelijk de karmelietenpater Joachim, krijgt hij de bevestiging mee: jij zijt een mysticus. Jij hebt daartoe alle gesteltenissen. Jij zijt een echte mysticus van nature. Maar het hangt van God af u daarin boven ook mystieke genaden te geven. Deze en andere uitspraken of aanwijzingen van zijn geestelijke leiders worden door Poppen nauwgezet opgeschreven in zijn geestelijke dagboeken, die ook bewaard zijn gebleven. Daarnaast beschikken we over een reeks zogenoemde gewetensbrieven die Poppen schreef aan een andere geestelijke leider, Pater van Houten. Deze bronnen, zowel de geestelijke dagboeken als de gewetensbrieven, geven ons een dieper inzicht in het geestelijke groeiproces van Poppen. Al moet ook worden gezegd dat Poppen uiterst discreet omging met zijn diepste zielenroeselen, zelfs tot in zijn intieme dagboeken. Nochtans laat zijn schriftelijk nalatenschap de weg zien die hij met steeds meer overgave volgt. En die weg kunnen we omschrijven als Gods wil volbrengen. Dit wordt het richtsnoer bij alles wat hij doet, zijn apostolaat, zijn predicatie en leiding. Hierbij spelen menselijke inzet en Gods genade op elkaar in. Poppen schrijft: eerst vast willen, zo niet is het gedurig gaan en keren, nooit klimmen. Dan alles van God verwachten. Men voelt zo gauw dat men op zand bouwt. Wij kunnen nog de eerste steen niet leggen, want als wij zelf bouwmeester en baas alleen spelen, begint het op een toren van Babel te gelijken. Hier beweegt zich Poppen op het spanningsveld tussen ascese en mystiek. Simpel gezegd, tussen wat van de mens komt en wat van God komt. Ascese heeft betrekking op de actieve menselijke pool. Mystiek is de gans gratuite instorting van Gods genadevolle werking. En op de geestelijke weg grijpen de eigen menselijke inspanning en het ontvangen van Gods gaven in elkaar, waarbij nu eens het ascetisch moment, dan weer het mystieke moment primeert. Het is een belangrijk onderwerp van de gesprekken die Poppen kort voor zijn priesterwijding met zijn geestelijke raadgevers heeft. We kunnen dit uit zijn geestelijke dagboeken afleiden. Laten we Poppen zelf aan het woord, wat hij hierover later in een bijdrage in de Godsdienstige Week van Vlaanderen schrijft. In het ascetisch leven werkt de ziel mee met de gewone genaden om zich te zuiveren van haar zonden en gebreken en om vooruitgang te maken in de volmaaktheid. In het mystieke leven staat de ziel onder de invloed van hogere genade om haar grondigste zuiveringen en haar hogere volmaaktheid te bereiken. In de ascese is de natuurlijke medewerking van de ziel aanzienlijk. In de mystieke werking echter is het veel meer Gods genade dan de menselijke inspanning die aan het werk onze heiliging bezig is. De mens wordt vastgegrepen door Gods bovennatuurlijke werking. Hij wordt als gekneed en hervormd door Gods hand. Tot zover priester Poppen.
een voortdurend op elkaar inwerken dus van ascetische inspanning en mystieke genade, waarbij de mystieke werking der genade in geen geval als afdwingbaar mag worden gezien, dankzij een verhoogde ascetische inspanning. Wat we ook weten, en wat ook een troost mag zijn voor wie wil groeien in het gebed, is dat de geestelijke weg van priester Poppe niet geplaveid was met mystieke topervaringen. Als kersvers onderpastoor in de Sint-Coleta-parochie te Gent schrijft Poppe aan zijn zus, zuster Marie Eduarda: de weg ter volmaaktheid is vol kleine en grote oneffenheden, vol kennelijke en onkennelijke kruisen, vol duisternis en onzekerheid. Licht en troost zijn zeldzame straalkens uit het ander leven.

Zoals reeds vermeld, kan het schreefdoel van Poppe's geestelijke weg en van zijn gehele priesterbestaan als volgt worden omschreven. Gods wil zo volmaakt mogelijk volbrengen naar het voorbeeld van Jezus en Maria in het spoor van de heiligen. Het staat gelijk met het streven naar de hoogste en zuivere liefde. Een streven dat ook in de uitspraak "Ik sterf liever dan God maar half te dienen" zijn verwoording vindt. De liefde loopt als een gouden draad door het leven van Poppe. Niet alleen als een lijn van eigenmachtig, ascetisch zoeken naar het alles van de liefde, maar meer nog als een buitenmate vervuld worden door de ervaring van Gods eigen minnende aanwezigheid. Een mystiek wachten, meer nog dan een zoeken naar Gods liefde alleen. De lijfspreuk van Père Chevrier, "Ma vie, c'est Jésus-Christ", die Poppe zich eigen maakte, en de kleine weg van de heilige Thérèse van Lisieux zullen van grote invloed zijn op Poppe's gebedsleven. Leven met de overgave van een kind dat bemind wordt, dat is de kleine weg van de kleine Theresia. Wel beschouwd, hoef je als mens zelf niets anders te doen dan te verlangen en lief te hebben en het in die

0: initiatief aan God over te laten. Absoluut vertrouwen.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de zalige priester Poppe, ons gegeven door eerwaarde heer Koenraad Jansen. We danken u van ganser harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven op 25 maart 1987. Ondertussen waren wij beland in het tweede deel van de encycliek met de titel De Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Wij gaan verder met het derde hoofdstuk, het Magnificat van de pelgrimerende kerk. In de huidige fase van haar tocht zoekt de kerk dus de eenheid terug te vinden van hen die hun geloof in Christus belijden, om de gehoorzaamheid aan haar Heer te tonen, die voor zijn lijden gebeden heeft voor deze eenheid. Zij zet haar pelgrimstocht verder en verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat hij komt. Dwars door de beproevingen en de wederwaardigheden heen schrijdt de kerk verder, gesterkt door de kracht van Gods genade die haar door de Heer werd beloofd. Zo is zij bij machte om in de zwakheid van het vlees van de oprechte trouw niet af te wijken, maar de waardige bruid van haar Heer te blijven. Dankzij de werking van de Heilige Geest houdt zij niet op zichzelf te vernieuwen, tot zij door het kruis het licht bereikt dat geen ondergang meer kent. De moedermaagd is steeds aanwezig op deze geloofstocht van het volk Gods naar het licht. Dit toont op bijzondere wijze de lofzang van het Magnificat, dat opgeweld is uit de diepte van het geloof van Maria bij het bezoek en niet ophoudt te weerklinken in het hart van de kerk door de eeuwen heen. Dit wordt bewezen doordat het dagelijks gebeden wordt in de liturgie van de Vespers en op zoveel andere ogenblikken van persoonlijke en gemeenschappelijke vroomheid. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken zijn gedaan die machtig is, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht, voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd, tot onze vaderen. U kan het Magnificat terugvinden in het eerste hoofdstuk van het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1 dus, vers 46 tot 55. Toen Elisabeth haar jonge bloedverwante, die uit Nazareth gekomen was, begroet had, antwoordde Maria met het Magnificat. In haar groet had Elisabeth Maria eerst vanwege de vrucht van haar schoot gezegend genoemd en vervolgens zalig vanwege haar geloof. Deze tweevoudige zegen had direct betrekking op het moment van de boodschap. Nu de groet van Elisabeth bij het bezoek getuigt van dat hoogtepunt, wordt het geloof van Maria nog bewuster en drukt het zich opnieuw uit. Wat op het ogenblik van de boodschap verborgen was gebleven,
in de diepte van de gehoorzaamheid van het geloof, bevrijdt zich nu, om zo te zeggen, als een heldere, levenwekkende vlam van de geest. De woorden die Maria gebruikt heeft op de drempel van het huis van Elisabeth vormen een geïnspireerde belijdenis van haar geloof, waarin het antwoord op het woord van de openbaring zich uitdrukt door de religieuze en dichterlijke verheffing van heel haar wezen tot God. In die verheven woorden, die tegelijk zo eenvoudig zijn en geheel ingegeven door de gewijde teksten van het volk van Israël, schijnt de persoonlijke ervaring van Maria door, de extase van haar hart. Er schittert een straal in van het mysterie van God, de heerlijkheid van zijn onuitsprekelijke heiligheid, de eeuwige liefde die in de mensgeschiedenis binnentreedt als een definitieve gave. Maria heeft als eerste deel aan deze nieuwe openbaring van God en hierin aan deze nieuwe zelfgave van God. Daarom roept zij uit: Hij deed aan mij zijn wonderwerken, heilig is zijn naam. Haar woorden weerspiegelen de vreugde van de geest, welke zich moeilijk laat uitdrukken. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Want de meest innerlijke waarheid, zowel over God als over het heil van de mens, verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is. In haar geestdrift belijdt Maria dat zij zich in het hart zelf van deze volheid van Christus bevindt. Zij is er zich van bewust dat de belofte die aan de vaders en vooral aan Abraham en zijn geslacht voor eeuwig is gedaan, in haar vervuld wordt. Dat dus in haar, als moeder van Christus, de gehele heilseconomie uitmondt, waarin zich van geslacht tot geslacht diegene openbaart die als God van het verbond zijn barmhartigheid gedachtig is. De kerk die van het begin af haar aardse tocht gelijkvormig maakt aan die van de moeder Gods, zegt haar voortdurend de woorden van het Magnificat na. Zij put uit het diepste van het geloof van de maagd bij de boodschap en het bezoek, de waarheid over de God van het verbond, over God die almachtig is en wonderwerken doet aan de mens. Heilig is zijn naam. In het Magnificat ziet zij de zonde die aan het begin staat van de aardse geschiedenis van de man en de vrouw, tot in de wortel overwonnen. De zonde van het ongeloof en van de kleingelovigheid jegens God. Tegen de verdenking in die de vader van de leugen heeft opgewekt in het hart van Eva, de eerste vrouw, verkondigt Maria, die de traditie de nieuwe Eva pleegt te noemen en de ware moeder van de levenden, met kracht de onverminderde waarheid over God. De heilige en almachtige God, die vanaf het begin de bron van iedere schenking is, die wonderwerken heeft gedaan. Scheppend schenkt God het bestaan aan heel de werkelijkheid. De mens scheppend geeft hij in vergelijking met alle andere aardse schepselen op speciale wijze de waardigheid van zijn beeld en gelijkenis. En ondanks de zonde van de mens laat hij zich niet weerhouden in zijn wil om te schenken en geeft hij zich in zijn Zoon. Zozeer heeft hij de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Zo weerklinkt het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16.
Maria is de eerste getuige van deze bewonderenswaardige waarheid, die zich ten volle zal verwerkelijken door wat haar zoon doet en leert, en definitief door middel van zijn kruis en verrijzenis. De kerk, die ook dwars door de beproevingen en wederwaardigheden heen niet ophoudt Maria de woorden van het Magnificat na te zeggen, vat moed uit de kracht van de waarheid over God, die toen met zulke buitengewone eenvoud is verkondigd. Tegelijk wil zij met deze waarheid over God de moeilijke en soms onontwarbare wegen van het aardse bestaan van de mensen verlichten. De tocht van de kerk, die nu aan het einde van het tweede christelijke millennium is gekomen, houdt een nieuwe inzet in haar zending in. De kerk die hem volgt, die van zichzelf zei: God heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, heeft er van geslacht tot geslacht naar gestreefd en streeft er nog naar die zending te vervullen. Haar voorliefde voor de armen staat op wonderbare wijze in het Magnificat van Maria geschreven. De God van het verbond, die de maagd van Nazareth bezongen heeft in de verrukking van haar geest, is tevens degene die de heersers hun troon ontneemt en de geringen verheft, de hongerigen overlaat met gaven en de rijken met lege handen heenzendt, de trotsen van hart uiteenslaat en barmhartig is voor hen die hen vrezen. Maria is diep doordrongen van de geest van de armen van Jahwe, die in het psalmgebed hun verwachten en al hun vertrouwen op hem stelden. Zij verkondigt waarlijk de komst van het mysterie van het heil, de komst van de Messias van de armen. De kerk die put uit het hart van Maria, uit het diepst van haar geloof, dat uitgedrukt is in de woorden van het Magnificat, wordt zich steeds beter bewust dat de waarheid over God die redt, over God die de bron van iedere schenking is, niet gescheiden kan worden van het betonen van zijn voorliefde voor de armen en geringen, welke bezongen is in het Magnificat en vervolgens uitdrukking gevonden heeft in de woorden en daden van Jezus. De kerk is zich daarom bewust, en in onze tijd wordt dit bewustzijn op geheel bijzondere wijze sterker. Niet alleen dat deze twee elementen van de boodschap welke vervat is in het Magnificat, niet gescheiden kunnen worden, maar ook dat zij de betekenis die de armen en de voorkeur voor de armen hebben in het woord van de levende God zorgvuldig moet beschermen. Het gaat om thema's en problemen die organiek samenhangen met de christelijke zin voor vrijheid en bevrijding. Totaal afhankelijk van God en geheel op hem gericht, door de geestdrift van haar geloof, is Maria naast haar zoon het meest volmaakte beeld van de vrijheid en bevrijding van de mensheid en van de kosmos. Naar haar moet de kerk, waarvan zij de moeder en het voorbeeld is, opzien om de betekenis van haar zending in haar volheid te begrijpen.

Deel 3. Middelares als moeder. Hoofdstuk 1. Maria, dienstmaagd des Heren. De kerk weet en leert met Sint Paulus dat wij één middelaar hebben. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich als losprijs voor allen gegeven heeft. Dat horen we in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, versen 5 tot 6. Welnu, de moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan hoe krachtig het is. Het is bemiddeling in Christus. De kerk weet en leert dat elke heilsinvloed van de heilige maagd op de mensen ontstaat uit welbehagen van God, voortvloeit uit de overvloed van de verdiensten van Christus. Op zijn middelaarschap is gevestigd, daarvan volkomen afhankelijk is en daaruit haar gehele kracht put, de onmiddellijke verering van de gelovigen met Christus geenszins belemmert, maar juist bevordert. Deze heilsinvloed wordt gesteund door de Heilige Geest, die, zoals hij de maagd Maria overschaduwde en haar goddelijk moederschap deed aanvangen, zo ook voortdurend haar zorg voor de broeders van haar zoon bijstaat. Het middelaarschap van Maria is inderdaad nauw verbonden met haar moederschap en heeft een specifiek moederlijk karakter, waardoor het te onderscheiden is van het middelaarschap van de andere schepselen die op verschillende, maar altijd ondergeschikte wijzen deelnemen aan het enig middelaarschap van Christus, ook al blijft het hare eveneens deelname. Want al kan geen enkel schepsel op één lijn worden gesteld met het mens geworden woord en de verlosser, toch verhindert het enig middelaarschap van de verlosser niet de menigvuldige medewerking van de schepselen, maar wekt het deze op door ze aan de enige ervan deelachtig te maken. En zo wordt de ene goedheid van God op verscheidene wijzen werkelijk uitgespreid in de schepselen. De leer van het Tweede Vaticaans Concilie houdt deze waarheid over het middelaarschap van Maria voor als deelname aan deze enige bron die het middelaarschap van Christus zelf is. Wij lezen namelijk in Lumen Gentium: de kerk beleidt zonder aarzelen deze ondergeschikte taken van Maria. Voortdurend ervaart zij deze en zij drukt de gelovigen op het hart, opdat zij, daar deze moederlijke bescherming geholpen, zich inniger aan de middelaar en verlosser zouden hechten. Deze taak is tegelijk speciaal en uitzonderlijk. Zij vloeit voort uit haar goddelijk moederschap en kan slechts op grond van de volledige waarheid over dit moederschap in geloof begrepen en beleefd worden. Omdat Maria door goddelijke uitverkiezing de moeder is van de Zoon, die één in wezen is met de Vader, en edelmoedige gezellen. Deze taak vormt een reëel aspect van haar tegenwoordigheid in het heilsmysterie van Christus en de kerk. Het is nodig vanuit dit gezichtspunt nogmaals de fundamentele gebeurtenis in het heilsbestel te beschouwen. Dat wil zeggen, de menswording van het woord op het ogenblik van de boodschap. Het is veelbetekenend dat Maria, die in het woord van de goddelijke bode de wil van de Allerhoogste onderkent,
en zich aan zijn macht onderwerpt, zegt: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. U kan deze zin lezen in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Het eerste moment van de onderwerping van het enige middelaarschap tussen God en de mensen, het middelaarschap van Jezus Christus, is de aanvaarding van het moederschap door de maagd van Nazareth. Maria stemt in met de keuze van God om door de Heilige Geest de moeder van Gods Zoon te worden. Men kan zeggen dat haar instemming met het moederschap vooral een vrucht is van haar volledige overgave aan God in de maagdelijkheid. Geleid door de bruidsliefde, welke de liefde is die een menselijke persoon geheel aan God wijdt, heeft Maria de uitverkiezing tot moeder van Gods Zoon aanvaard. Krachtens deze liefde wilde Maria altijd en in alles aan God toegewijd zijn, door in maagdelijkheid te leven. De woorden "zie de dienstmaagd des Heren" drukken het feit uit dat zij van het begin af haar eigen moederschap heeft aanvaard en begrepen als de totale gave van zichzelf, van haar persoon, ten dienste van het heilsplan van de Allerhoogste. En heel haar moederlijke deelname aan het leven van Jezus Christus, haar Zoon, heeft zij tot het einde toe vervuld, op een wijze die overeenkomt met haar roeping tot de maagdelijkheid. Het moederschap van Maria, tot in het diepst waarvan de bruidshouding van de dienstmaagd des Heren is doorgedrongen, vormt de eerste en fundamentele dimensie van het middelaarschap dat de kerk met betrekking tot haar beleid en verkondigt, en dat zij voortdurend aanbeveelt aan de liefde van de gelovigen, daar zij er veel vertrouwen in stelt. Men moet immers erkennen dat God zelf, de eeuwige Vader, zich als eerste heeft toevertrouwd aan de maagd van Nazareth, toen hij haar zijn eigen Zoon gaf in het mysterie van de menswording. Haar uitverkiezing tot de hoogste taak en waardigheid van moeder van Gods Zoon heeft op ontologisch vlak betrekking op de werkelijkheid zelf van de vereniging van de twee naturen in de persoon van het Woord. De hypostatische vereniging. Het fundamentele feit van moeder van Gods Zoon te zijn is vanaf het begin een volledige openheid voor de persoon van Christus, voor zijn werk, voor heel zijn zending. De woorden "zie de dienstmaagd des Heren" getuigen van deze openheid van de geest van Maria, die in zichzelf op volmaakte wijze de liefde verwezenlijkt welke eigen is aan de maagdelijkheid, verenigd en als het ware versmolten met de liefde welke karakteristiek is voor het moederschap. Daarom is Maria niet enkel de moeder en voedster van de mensenzoon geworden, maar ook op heel bijzondere wijze de edelmoedige gezellin van de Messias en verlosser. Zoals reeds gezegd, is zij voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en op deze pelgrimstocht tot aan de voet van het kruis heeft zij tegelijk door wat zij gedaan en geleden heeft haar moederlijke medewerking aan heel de zending van de heiland gerealiseerd. Langs de weg van die samenwerking met het werk van de Zoon en Verlosser heeft het moederschap van Maria een bijzondere verandering gekend en zich steeds meer gevuld met vurige liefde voor allen tot wie de zending van Christus zich richtte. Door die vurige liefde, die erop gericht is om in vereniging met Christus het herstel,
van het bovennatuurlijke leven van de zielen te bewerken, begon zij op geheel persoonlijke wijze deel te nemen aan het enige middelaarschap tussen God en de mensen, dat het middelaarschap van de mens Christus Jezus is. Als eerste heeft zij de bovennatuurlijke uitwerking van dat enige middelaarschap op zichzelf ervaren. Reeds bij de boodschap was zij begroet als vol van genade. En daarom moet men zeggen dat zij door de volheid van genade, en dus van bovennatuurlijk leven, bijzonder voorbereid was op de medewerking met Christus, de enige middelaar van het menselijke heil. En deze medewerking is juist het middelaarschap dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van Christus. In het geval van Maria gaat het om een speciaal en uitzonderlijk middelaarschap dat berust op haar volheid van genade, die tot uitdrukking kwam in de volledige beschikbaarheid van de dienstmaagd des Heren. In antwoord op deze innerlijke beschikbaarheid van zijn moeder bereidde Jezus Christus haar er steeds meer op voor om voor de mensen moeder in de orde van de genade te worden. Daarom wijzen minstens indirect bepaalde bijzondere aantekeningen van de synoptici en nog meer van het evangelie van Johannes die ik reeds toegelicht heb. In dit opzicht zijn de woorden die Jezus aan het kruis uitgesproken heeft met betrekking tot Maria en Johannes bijzonder welsprekend. Na de gebeurtenissen van de verrijzenis en de hemelvaart ging Maria samen met de apostelen in afwachting van Pinksteren het cenakel binnen, waar zij aanwezig was als moeder van de verheerlijkte Heer. Zij was niet enkel degene die voortging op de pelgrimstocht van het geloof en de vereniging met haar zoon standvastig volhield tot onder het kruis, maar ook de dienstmaagd des Heren, die door haar zoon achtergelaten was als moeder te midden de beginnende kerk. Zie daar uw moeder. Zo begon zich een speciale band te vormen tussen deze moeder en de kerk. De beginnende kerk was immers een vrucht van het kruis en de verrijzenis van haar zoon. Het was niet mogelijk dat Maria, die zich van het begin af zonder voorbehoud aan de persoon en het werk van de zoon had gegeven, niet van het begin af haar moederlijke gaven over de kerk zou uitstorten. Haar moederschap is na het heengaan van de zoon in de kerk blijven voorbestaan als moederlijk middelaarschap. Door ten beste te spreken voor al haar kinderen, werkt de moeder mee aan het heilswerk van de zoon, de verlosser van de wereld. Het concilie leert inderdaad, opnieuw in Lumen Gentium, het moederschap van Maria in het genadebestel gaat zonder ophouden voort tot aan de eeuwige voleinding van alle uitverkorenen. Bij de verlossingsdood van haar zoon heeft het moederlijke middelaarschap van de dienstmaagd des Heren een universele omvang gekregen, omdat het verlossingswerk alle mensen omvat. Zo openbaart zich op bijzondere wijze de doeltreffendheid van het enige en universele middelaarschap van Christus tussen God en de mensen. De medewerking van Maria is in haar ondergeschikt karakter deelname aan de universaliteit van het middelaarschap van de Verlosser, de enige middelaar. Het concilie geeft dit duidelijk aan met de reeds geciteerde woorden. Wij lezen verder. Want ten hemel opgenomen heeft zij deze heilbrengende taak niet neergelegd,
maar door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Het middelaarschap van Maria zet zich voort in de geschiedenis van de kerk en de wereld met dit karakter van voorspraak dat zich voor het eerst gemanifesteerd heeft te Cana in Galilea. Wij lezen dat Maria met moederlijke liefde zorg draagt voor de broeders van haar zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Op deze wijze gaat het moederschap van Maria steeds voort in de kerk als middelaarschap dat voorspraak is. En de kerk drukt haar geloof in deze waarheid uit door Maria aan te roepen onder de titels van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Door haar middelaarschap, dat ondergeschikt is aan het middelaarschap van de Verlosser, draagt Maria op speciale wijze bij tot de vereniging van de op aarde pelgrimerende kerk met de eschatologische en hemelse realiteit van de gemeenschap van de heiligen, omdat zij reeds ten hemel opgenomen is. De waarheid van de ten hemel opneming, die door paus Pius XII is gedefinieerd, is opnieuw bevestigd door het Tweede Vaticaans Concilie, dat het geloof van de kerk als volgt uitdrukt. Ten slotte werd de onbevlekte maagd, die voor elke smet van de erfzonde behoed was gebleven, bij het einde van haar aardse loopbaan met lichaam en ziel in de hemelse glorie opgenomen en tot koningin van allen door de Heer verheven, om aldus vollediger gelijkvormig te worden aan haar Zoon, de Heer der Heren en de overwinnaar van zonde en dood. Einde citaat uit Lumen Gentium. Met deze leer sloot paus Pius XII zich aan bij de traditie die op vele wijzen uitdrukking gevonden heeft in de geschiedenis van de kerk, zowel in het oosten als in het westen. Met het mysterie van de ten hemel opneming is in Maria heel de uitwerking van het enige middelaarschap van Christus, de verlosser van de wereld en de verrezen Heer, werkelijkheid geworden. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, versen 22 tot 23. Allen zullen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde, als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. In het mysterie van de ten hemel opneming drukt zich het geloof van de kerk uit, volgens het welk Maria door een innige en onverbreekbare band verenigd is met Christus, omdat zij, die als moedermaagd op speciale wijze met hem verenigd was bij zijn eerste komst, dit door haar voortdurende samenwerking met hem ook zal zijn in afwachting van zijn tweede komst, op een meer verheven wijze verlost met het oog op de verdiensten van haar zoon. Zo heeft zij ook de taak van middelares van goedertierenheid die eigen is aan de moeder bij de definitieve komst, als allen die Christus toebehoren zullen herleven en de laatste vijand, de dood, vernietigd zal worden. Zoals het weer klinkt in diezelfde brief aan de Korintiërs, het hoofdstuk 15, vers 26. Met deze verheffing van de dochter van Sion bij uitnemendheid, door de ten hemel opneming, is het mysterie van haar eeuwige heerlijkheid verbonden. Want de moeder van Christus is verheerlijkt als koningin van allen. Zij die bij de boodschap zichzelf dienstmaagd des Heren heeft genoemd, is heel haar aardse leven trouw gebleven aan wat deze naam uitdrukt. En daarmee heeft zij bevestigd een echte
leerlingen van Christus te zijn, die sterk benadrukt heeft dat zijn eigen zending dienst is. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo is Maria de eerste geworden onder hen die Christus ook in de anderen dienen en aldus, door nederigheid en geduld, hun broeders terugbrengen naar de koning. Hem dienen is pas waarlijk heersen. Zij heeft ten volle de staat van koninklijke vrijheid verworven die eigen is aan de leerlingen van Christus. Dienen betekent heersen. Christus, gehoorzaam geworden tot de dood toe en daarom door de Vader verhoogd, is in de glorie van zijn rijk binnengegaan. Alles is hem onderworpen, totdat hij zichzelf en heel de schepping aan de Vader onderwerpt, opdat God alles in allen zou zijn. Maria, de dienstmaagd des Heren, heeft deel aan dit rijk van de Zoon. De glorie van het dienen houdt niet op haar koninklijke verheffing te zijn. Hoofdstuk 2. Maria in het leven van de kerk en van iedere christen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in aansluiting op de traditie nieuw licht geworpen op de taak van de moeder van Christus in het leven van de kerk. Door de gave van het goddelijk moederschap dat haar met haar zoon, de Verlosser, verenigt. En door haar heel bijzondere genaden en opdrachten is de Heilige Maagd ook met de kerk innig verbonden. De moeder van God is het model van de kerk, namelijk in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. We hebben reeds eerder gezien hoe Maria vanaf het begin bij de apostelen bleef, in afwachting van Pinksteren, en hoe zij, de zalige die gedoofd heeft, van geslacht tot geslacht aanwezig is, te midden in de kerk die in geloof onderweg is, ook als model van de hoop die niet teleurgesteld wordt. Maria heeft geloofd dat tot vervulling zou komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Als maagd heeft zij geloofd dat zij zwanger zou worden en een zoon ter wereld zou brengen, de Heilige, aan wie de naam toekomt van Zoon van God, de naam van Jezus, God redt. Als dienstmaagd des Heren bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van deze Zoon. Als bleef zij volmaakt trouw aan de persoon en de zending van Jezus Christus. Als moeder heeft zij in geloof en gehoorzaamheid de eigen Zoon van de Vader hier op aarde gebaard en wel zonder een man te bekennen, overschaduwd door de Heilige Geest. Om deze redenen wordt Maria terecht door de kerk met een bijzonder verering omringd. Inderdaad, vanaf de oudste tijden wordt zij met de titel van Godsmoeder vereerd en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht. Deze eredienst is van heel bijzondere aard. Hij houdt de diepe band in die bestaat tussen de moeder van Christus en de kerk en drukt deze uit. Maria blijft als maagd en moeder voor de kerk het model. Men kan dus zeggen dat Maria, die aanwezig is in het mysterie van Christus, vooral volgens dit aspect dus als model, of beter als beeld, ook steeds aanwezig blijft in het mysterie van de kerk. Inderdaad wordt ook de kerk moeder en maagd genoemd,
en deze namen zijn bijbels en theologisch zeer verantwoord. De kerk wordt moeder door het woord van God met getrouwheid op te nemen. Zoals Maria, die als eerste geloofd heeft toen zij het woord van God aannam dat haar geopenbaard werd bij de boodschap en daaraan trouw bleef in al haar beproevingen tot onder het kruis. Zo wordt de kerk moeder als zij het woord van God met getrouwheid aanneemt en door de prediking en het doopsel zonen ter wereld brengt, van de Heilige Geest ontvangt en uit God geboren voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit moederlijke kenmerk van de kerk is op bijzondere levendige wijze uitgedrukt door de apostel van de heidenen, toen hij schreef in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19, "Ach, kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen." Deze woorden van Sint Paulus bevatten een interessant spoor van het moederlijke bewustzijn van de oerkerk, dat verband houdt met haar apostolische dienstwerk onder de mensen. Dit bewustzijn maakte het de kerk mogelijk, en maakt het haar nog steeds mogelijk, het mysterie van haar leven en zending te zien naar het voorbeeld van de moeder van de zoon, die de eerstgeborene onder vele broeders is. Zo horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. Men kan zeggen dat de kerk ook van Maria haar eigen moederschap leert. Zij herkent het moederlijke aspect van haar roeping, dat wezenlijk verbonden is met haar sacramentele natuur, terwijl zij de verborgen heiligheid van Maria beschouwt, haar liefde navolgt en de wil van de Vader getrouw volbrengt. Als de kerk teken en instrument van de enige vereniging met God is, dan is zij dit vanwege haar moederschap, omdat zij door de levendwekkende geest zonen en dochters van de mensenfamilie voortbrengt voor een nieuw leven in Christus, omdat de kerk zo ten dienste blijft staan van het mysterie van de aanneming tot de kinderen door de genade, zoals Maria ten dienste staat van het mysterie van de menswording. Naar het voorbeeld van Maria blijft de kerk tevens de maagd die trouw is aan haar bruidegom. Ook zij is maagd. Zij behoudt haar trouw aan de bruidegom gaaf en zuiver. De kerk is inderdaad de bruid van Christus, zoals blijkt uit de Paulijnse brieven en uit de naam die Johannes haar geeft in de Openbaring, hoofdstuk 21, vers 9,

maagd van Nazareth is bron van een bijzonder geestelijke vruchtbaarheid. Zij is bron van het moederschap in de Heilige Geest. De kerk behoudt ook het geloof dat zij van Christus ontvangen heeft, naar het voorbeeld van Maria, die alles wat haar goddelijke zoon betrof, in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog, legt zij zich erop toe het woord van God te bewaren en de rijkdommen ervan oordeelkundig en omzichtig na te vorsen, om er in ieder tijdvak voor alle mensen trouw van te getuigen. Aangezien Maria haar voorbeeld is, gaat de kerk naar Maria toe en tracht zij aan haar gelijk te worden. In navolging van de moeder van haar Heer bewaart zij op maagdelijke wijze door de kracht van de Heilige Geest het ongerept geloof, de standvastige hoop en de oprechte liefde. Maria is dus aanwezig in het mysterie van de kerk als model. Maar het mysterie van de kerk bestaat er ook in de mensen voor te brengen voor een nieuw en onsterfelijk leven. Dit is haar moederschap in de Heilige Geest. En hier is Maria niet alleen model en beeld van de kerk, maar veel meer. Want met moederlijke liefde draagt zij bij tot de geboorte en de opvoeding van de zonen en dochters van de moeder kerk. Het moederschap van de kerk verwerkelijkt zich niet alleen volgens het model en het beeld van de moeder Gods, maar ook met haar medewerking. De kerk put overvloedig uit deze medewerking, uit het moederlijk middelaarschap dus, dat karakteristiek is voor Maria, omdat zij reeds op aarde bijdroeg tot de geboorte en de opvoeding van zonen en dochters van de kerk, als moeder van de zoon, die God gesteld heeft tot eerstgeborene onder vele broeders. Zij droeg ertoe bij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, met moederlijke liefde. En hier ziet men de werkelijke waarde van de woorden die Jezus op het uur van het kruis tot zijn moeder gesproken heeft. Vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, versen 26 tot 27. Het zijn woorden die de plaats van Maria in het leven van de leerlingen van Christus bepalen. En zoals reeds gezegd, het nieuwe moederschap van de moeder van de Verlosser uitdrukken. Het geestelijk moederschap dat voortgekomen is uit het diepst van het paasmysterie van de Verlosser der wereld. Het is een moederschap in de orde van de genade, want het smeekt de gave af van de Heilige Geest die de nieuwe kinderen van God verwekt die verlost zijn door het offer van Christus. De Geest die ook Maria samen met de kerk ontvangen heeft op de dag van Pinksteren. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap in het bijzonder in het heilige gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing, waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam, geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. En dit is een feit dat men kan opmerken zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de eucharistie. En zo, dierbare luisteraars, beëindigen wij de voorlezing uit Redemptoris Mater, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, geschreven op 25 maart 1987.
We zijn zowat gekomen

in het midden van hoofdstuk 2 van het derde deel, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, en gaan volgende keer verder met deze gedachteontwikkeling van de heilige paus Johannes Paulus II over hoe Maria de christengelovigen tot de Eucharistie voert. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Jona, de profeet uit het Oude Testament, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de Heer bevolen had. Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen van groot tot klein trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineveh ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineveh omroepen. Op last van de koning en van zijn rijksgroten, mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet ten gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus tegen de Farizeeën over het feit dat het teken van Jona zal gegeven worden. Jezus Christus is dus een vervolmaking van hetgeen de profeet Jona vertelt. En we hebben reeds gezien dat dat teken van Jona zich in verschillende zaken zit. Ten eerste, Jona daalde af, toen hij wegvluchtte van God, tot het diepste van het schip, naar de diepste duisternis. Jezus zal dat ook doen. Een tweede maal zal Jona in de duisternis terechtkomen, wanneer hij in de buik van de vis zit. Dat is natuurlijk het grote teken als voorafbeeldenis van de verrijzenis. En nu zien we in het boek Jona de profeet zelf terug ja zeggen op zijn missie gekregen van God. De eerste maal zei hij nee uit angst. Maar Jona zal nu voor de tweede maal aanhoren dat God hem roept. En hij zegt ja. Hij gaat naar die zeer grote stad. Zo wordt Jona als Hebreër, en zo zei het zelf in het schip aan de andere medevaarders, dat hij Hebreër was en geloofde in de God die schepper is van hemel en aarde. Wel nu, Jona zal naar die stad Nineveh gaan als, zeg maar, bemiddelaar. Jona is een profeet. Hij is bemiddelaar, of met een ander woord, middelaar. Zoals Jezus Christus het is geweest voor ons, voor de gehele mensheid. Jezus bemiddelt voor ons. Ja, we hebben schuld door onze zondigheid. We hebben schuld omdat wij zijn weggegaan van God. Jezus is gekomen voor de gehele mensheid als bemiddelaar tussen God en de mensen. En hij heeft zo een brug gemaakt om van deze aarde, deze wereld, terug te gaan naar de hemel. Zie daar de missie van Jezus Christus en voorafgebeeld door de missie bij de profeet Jona. En wat gebeurt er met Jona? Wel, Jona gaat naar Nineveh. En er staat, Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. 3 dagen. Dat is hetzelfde als die 3 dagen die Jona in de buik van de vis zat. Dat is hetzelfde als die 3 dagen van Christus in het graf. 3 dagen staat hier dus symbool voor duisternis. Nineveh was volledig in de duisternis. Was dus volledig weg van het licht, volledig weg van God. Maar door de bemiddeling van Jona en zijn prediking voor een bekering, zullen de Nineviten op hun passen terugkomen. Zij zullen zich waarlijk bekeren. Eigenlijk is dit wel enorm. Hoe dat zo'n grote stad, van het kwade beticht, zich volledig zal bekeren. En zo is Jezus ook, en zie daar ook het teken van Jona in Jezus Christus, Jezus is gekomen om de bekering te prediken. En zoveel mensen hebben sinds de bekering gepredikt door Jezus zich werkelijk bekeerd. Zie daar weer die grote stad Nineveh in de duisternis, als een voorafbeeldenis van die gehele mensheid, ook in de duisternis geworpen door de zondeval. Jona gaat de stad in, roept tot bekering, en er staat, de Nineviten zochten hun steun bij God. Zij nemen de woorden van Jona direct voor waar aan. Wat Jona predikt, is waarheid. Dit geldt natuurlijk in volledigheid voor de prediking van Jezus Christus, die het woord van God zelf is. En hier zien we een detail misschien in de tekst, maar het is wel degelijk een essentieel iets. Namelijk, het woord van de Heer werd tot Jona gericht. De eerste keer, helemaal in het begin van het boek, en nu ook
In dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk dat we hebben gelezen, het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht. Hier gaat het al over Jezus Christus, het woord van God, dat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Wat Jona dus vertelt als profeet, zijn die woorden van Christus Jezus. Dezelfde. Zie daar het teken van Jona dat werkelijkheid wordt in Jezus Christus. En het mooie is dat de Ninevieten er geloof aan hechten. Ze zoeken hun steun bij God. Ze durven vertrouwen op een God van leven. En wat gaan ze doen? Ze gaan boetekleren aantrekken en ze gaan vasten. Vasten is het niet nemen van voedsel, aards voedsel, tot zichzelf om te groeien. Het voedsel hebben we namelijk nodig om te groeien, om te leven hier op aarde. Maar met het teken van het vasten toont men aan dat men het ware voedsel ook zoekt bij God zelf. En niet alleen in deze wereld. Dat is het ware vasten. Het vasten is nee zeggen tegen het wereldse, om ja te kunnen zeggen aan het hemelse, aan hetgeen dat van God komt. En wat kwam er van God voor de Ninevieten? Wel, dat was het woord van de profeet Jona. En het zijn die woorden waar ze hun waar voedsel in zullen moeten vinden. En dat zal ook gebeuren. Ze gaan werkelijk dagenlang vasten om de Heer te beminnen, te leren beminnen en van Hem het ware voedsel te ontvangen. Met als één reden. Misschien krijgt God wel spijt van hetgeen Hij hen wilde aandoen. En dat zal dan ook gebeuren. Wanneer wij bij God ons waar voedsel vinden, ja, dan kunnen wij werkelijk leven met geluk, kunnen wij leven met een zaligheid, met vrede en vreugde in het hart. Dan proeven we nu reeds wat we zullen beleven in de hemel. En op het einde van de passage die we lazen staat er: God zag wat zij deden. God ziet ons. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. God wil niet dat we verloren gaan. Integendeel, hij wil onze verlossing. Maar hij laat ons vrij om ons voedsel te zoeken daar waar wij willen. En als wij doorheen de prediking van Jezus of van de profeten komen tot het vinden van het ware voedsel bij God, dan zullen wij leven en dan is er niet die directe miserie zoals aangekondigd bij de profeet Jona, maar dan is er leven dat God geeft als wij maar onze steun zoeken bij Hem. En zo hebben we vandaag het derde hoofdstuk gelezen van de profeet Jona en we lezen deze passage nog eens. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de Heer bevolen had. Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij: 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineveh ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineveh omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgroten: mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft.
Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronden gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

0: Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze maandag in de 10e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. De psalmen vindt u terug op bladzijde 907. 907 voor de psalmen en daarop volgend op bladzijde 909 vindt u de korte schriftlezing. Op het midden van bladzijde 909. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen, uw heil zoals gij hebt beloofd. Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen, omdat ik vertrouw op uw woord. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijden in eeuwigheid. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt. Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen en nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, en Hij sloeg acht op mij. Hij heeft geluisterd naar mijn roepen, mij uit de modderpoel van leed gered. Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God. Nu zullen allen die het zien God vrezen en hopen op de Heer. Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaanden en bedriegers let. Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God, hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk. als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om te noemen. Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom. Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd. Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren. Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen. Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht. Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken. Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil. Al ben ik ook ellendig en armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Uit de profeet Jeremia. Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wij gaan samen met 5 luisteraars van Radio Maria de Rozenkrans bidden. Dat doen wij iedere maandag en donderdagmiddag. Wij bidden voor uw intenties. Indien u een volgende keer met ons wil meebidden, laat ons dan iets weten op ons e-mailadres info@radiomaria.be of telefonisch op 016 41 47 47. Bidden wij samen de glorievolle mysteries. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer zij aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: bidden wij het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Gij hoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Wij bidden met een luisteraar uit Bornem en wij bidden voor haar overleden echtgenoot uit dank en voor de intenties van onze lieve vrouw.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Jezus trad nader en sprak tot hen. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Wij bidden met een luisteraar uit Zoutleeuw. En wij bidden dat mensen de liefde van Christus in de Eucharistie en in de aanbidding mogen ervaren. En voor vrede en de wereldleiders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Wij bidden met een luisteraar uit Halle en wij bidden voor de genezing van een geliefde.
1: Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zet gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. God heeft haar gekozen en boven allen uitverkoren, in zijn tent laat hij haar wonen. Wij bidden met een luisteraar uit Sint-Andries. En wij bidden voor de intenties van onze lieve vrouw en voor haar kinderen en kleinkinderen.
1: Onze Vader die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zo op het hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Als koningin staat Maria aan uw zijde, met heerlijkheid getooid. Wij bidden met een luisteraar uit Antwerpen. En wij bidden voor de intenties van iedereen verbonden in gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michaël,
1: bid voor ons.
0: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: chapelet de cette douleur de Marie.
1: De Rosecrans van Zeven Smarten van Maria.
0: Le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Kibeo in Rwanda, groeten wij u. Welkom bij deze meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van de maagd Maria. In haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989 zei de moeder van het woord tegen de zieners van Kibeo en tegen de hele wereld: mijn kinderen, ik hou van jullie. Ze herhaalde haar woorden drie keer, zodat we ze duidelijk konden begrijpen. Ze voegde eraan toe: ik hou van jullie, ik zegen jullie, ik ben altijd bij jullie. Het was deze moederlijke liefde die haar ertoe aanzette ons op te roepen tot een dringende bekering, ten overstaan van de dramatische toestand van de wereld, om niet in de afgrond te vallen. In de verschijning van 17 juli 1982 zei ze tegen Nathalie Mukazimpaka: als jullie je niet bekeren, zullen jullie in de afgrond vallen. Bovendien drong de moeder van het woord aan op bekering door in de verschijning van december 1983 drie keer tot dezelfde zusters hierboven genoemd te herhalen: bekeer je, heb berouw. In haar boodschap aan de zieners van Kibeo ontmaskerde de heilige maagd inderdaad de zonde van de wereld van vandaag, om de zonde niet te overwegen. In de verschijning van op 2 april 1983 zei ze tegen Marie-Claire Mukankango: Heb berouw. Als ik dat zeg, richt ik me niet alleen tot jou, maar ook tot alle anderen. De mensen van onze tijd hebben alles van zijn ware betekenis ontdaan. Wie een fout begaat, aanvaardt niet dat hij verkeerd gedaan heeft. In de boodschap van Kibeo gaat berouw hand in hand met gebed. Bidden op de plaats van hen die niet bidden, in de plaats van hen die niet bidden, en zonder huichelarij. De maagd Maria herinnerde ons aan de rozenkrans van de zeven smarten, die zeer effectief is in de strijd tegen de duivel. Laten we mediteren over deze rozenkrans, biddend voor vrede en de bekering van de wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkeren. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Dit berouw wil ik leven en sterven.
4: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij, door de geest bewogen, naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en uzelf een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, U die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij. Wij vragen U ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan U opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot Jou te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord, die ons zo lief hebt, U die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in onze dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door Uw voorspraak ophouden U te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En laat ons niet ingaan op de bekoring, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit

0: Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Mère de miséricorde.
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
2: Deuxième douleur.
0: Tweede smart van Maria.
2: La fuite en Égypte.
0: De vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefde zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
2: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

0: Consolez-nous. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van de maagd Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik geleden hebben bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
1: Ter
0: overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Et geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu et in nature fin non se dote. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, priez pour nous, armes sondaires. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Mère de miséricorde.
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden wel. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, nu et in der Stunde unserer Tod. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, nu et in der Stunde unserer Tod. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, Vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen zijn discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
1: Voor een andere meditatie.
0: Ter
1: overweging.
0: De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uur door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünders, nu et in der Stunde von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünders, nu et in der Stunde von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, priez pour nous, arme sondeurs, nu et in der Tür von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, priez pour nous, arme sondeurs, nu et in der Tür von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Nu et in der Tür von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünders, nu et in der Stunde von unserer Tod. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünders, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt Jezus van het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, het angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging, laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Die kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart van Maria. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie zij hadden vertrouwd. Maria begeleidt het lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de Maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen U aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van Uw Zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan U toe, onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden U te mishagen en U te doen lijden. Wij willen U troosten en U het lijden doen vergeten dat U moest doormaken vanwege de dood van Uw Zoon. Wij doen een beroep op U, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
4: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria bidt voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Quel profondement douloureux et immaculé de la Vierge Marie,
4: priez pour nous.
0: Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België. We willen jullie eraan herinneren dat in Kébéo de Rozenkrans een speciale plaats innam in de gebeden tijdens de verschijningen en in de boodschap zelf van de Maagd Maria aan de drie zienders. Meer in het bijzonder herinnerde ze aan de Rozenkrans van de zeven smarten. Volgens haar boodschap aan Marie-Claire in 1982 is het doel van deze rozenkrans ons te helpen mediteren over het lijden van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Wij danken u voor dit gebed dat we zojuist samen hebben gebeden. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dit was de Rozenkrans van Zeven Smarten die we gebeden hebben met samen met Radio Maria in Kébéo, Rwanda.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag in deze uitzending gaan we luisteren naar verschillende lofliederen. En we starten met een lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Ik open mijn hart. En ze zingen het volgende. Heilige Geest, u klopt op de deur van mijn leven. Vandaag wil ik u in mij verwelkomen. Heilige Geest, ik open mijn hart. Breek door het harnas heen. U geneest mijn geschiedenis, mijn wonden. Ik open mijn hart. Op uw maat. Mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst. Dit is Glorious met het lied J'ouvre mon cœur.

En u hoorde het lied J'ouvre mon cœur, ik open mijn hart, van de groep Glorious. Het volgende loflied, beste luisteraars, komt van Reiger. En hij zingt samen met Talita Govers en Eline Bakker. Zij zingen het lied Terug naar Eden.

En u hoorde Reijer, Talita Govers en Eline Bakker zingen in dit lied Terug naar Eden. Het volgende lied, beste luisteraars, is een akoestische versie van een lied van Hillsong, Whole Heart, Heel Mijn Hart. Ze zingen het volgende. Hou me nu vast, in de handen die de hemelen schiepen. Vind me nu, waar de genade zo diep is als uw littekens. U trok me uit de klei, u zette me op de rots, riep me bij mijn naam en maakte mijn hart weer heel. Opgetild en mijn knieën weten dat het allemaal voor uw glorie is, dat ik mag staan, met meer redenen om te zingen dan om bang te zijn. U zette me op de rots, u trok me uit de klei, riep me bij uw naam en maakte mijn hart weer heel. Dus hier sta ik, Heer, hoog in overgave, en ik heb u nu nodig. Houd mijn hart vast, nu en voor altijd. Mijn ziel schreeuwt het uit. Dit is het lied Whole Heart van Hillsong.

Whole Heart, een lied van Hillsong, een akoestische versie. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van Rolof Mulder. Hij zingt: Ik ben de Heer die jou inschiep.

En we gaan verder met onze lofliederen, beste luisteraars van Radio Maria. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van de zangeres Taya. Zij zingt Gonna Be Good. Dit lied is gebaseerd op een passage uit het evangelie. Ze zingt: kijk naar de vogels, hoe vrij ze vliegen. Kijk naar de lelies, die zo wild groeien. Nee, ze vragen zich niet af of de regen zal vallen, of dat de zon ooit tevoorschijn zal komen. Dus ik zal me geen zorgen maken over morgen. Morgen zal zich zorgen maken over zichzelf. Ik heb ongeveer 1 miljoen redenen om u te prijzen. Ik heb ongeveer 1 miljoen verhalen te vertellen. Om te vertellen over hoe u altijd een weg doormaakte door de moeilijkheden. Ik weet misschien niet waar we heen gaan, maar ik weet dat het goed komt. Het komt goed. Dit is Taya met het lied Gonna Be Good.

Als ik naar de bergen kijk van de groep Sela. Het volgende lied komt van de zangeres Veronica Sanfilippo. Zij zingt Recibe mi corazón. Ze zingt: in de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. En ik vind enkel vrede bij u en liefde. Ontvang mijn hart, Jezus, mijn goede herder. Ontvang mijn gebed. Ik geef u vandaag mijn hart. In de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. In u vind ik vrede, vind ik liefde. Dit is Veronica Sanfilippo met het lied Recibe mi corazón.

En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om deze uitzending af te sluiten. We luisteren nog naar een laatste lied. Dit lied komt van de groep Sela. Zij zingen Wonderlijk. Tot de volgende keer.

welkom. Het uur van de barmhartigheid. We weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant tot de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben, in plaats van om mezelf te kwellen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag gaan we het hebben over vele zaken, beste luisteraars. Onder andere over het Heilig Hart van Jezus en ook over Paus Leo in Spanje. Toch een aandoenlijke gebeuren voor de jongeren daar, voor heel de katholieke kerk in Spanje. We gaan daar zeker bij stilstaan. We starten met een lied, een vrolijk lied van Marjolein Keizer en Delize, beste luisteraars. Hoe mooi. Van harte welkom hier bij uw Radio Maria.

En beste luisteraars, hoogdagen in Spanje, want ja, paus Leo is daar op bezoek. En tijdens een gebedswaken met Spaanse jongeren in Madrid sprak paus Leo de 14e woorden van bemoediging en hoop uit. In een vraag-en-antwoord-sessie met vertegenwoordigers van de jeugd riep hij hen op missionarissen van het evangelie te zijn, om de geschiedenis te veranderen en zo bij te dragen aan een betere wereld. En de laatste gebeurtenissen, beste luisteraars, de laatste gebeurtenis van de eerste dag van paus Leo in Spanje, dat vond plaats op het Plaza de Lima in Madrid, waar hij een gebedswaken voor jongeren leidde. Meer dan 600.000 mensen vulden de hoofdlaan die naar het plein leidt en de omliggende straten om deel te nemen aan de viering. En zoals u weet, tijdens deze bijeenkomst stelden jongeren de paus vragen over geloof, getuigenis en het leven in de moderne tijd, waarop hij telkens ook antwoord gaf. De gebedswaken met eucharistische aanbidding vormde de afsluitende viering van een bijzondere drukke zaterdag tijdens zijn weeklange bezoek aan het land. En laten we daar eventjes bij stilstaan, bij die gebedswaken. Na een inleidend woord van de metropoliet aartsbisschop van Madrid, dat is kardinaal José Cobo Cano, die sprak over de uitdagingen waarmee jongeren vandaag worden geconfronteerd, luisterde de paus dus naar de vragen van de aanwezige jongeren. Op de vraag welke personen zijn geloof hadden geïnspireerd, verwees de paus naar de heilige Johannes Chrysostomus, die hij bewonderde om zijn combinatie van waarheid en integriteit. Ook verwees hij naar Thomas van Villanova, wiens naaste liefde hem sterkte in moeilijke tijden. En hij verwees ook naar Turibius van Mongrovio, bekend om zijn verdediging van gerechtigheid en zijn dienst aan het volk. En terugblikkend op zijn jaren als missionaris in Peru, vertelde paus Leo hoe ontmoetingen met gemeenschappen die met grote moeilijkheden kampten, zijn geloof hadden verdiept en hem door het evangelie hadden volledig veranderd. En in zijn antwoorden, beste luisteraars, moedigde hij de jongeren aan Gods stem te zoeken door gebed en stilte, trouw te blijven aan de waarheid en te erkennen dat zowel het religieuze leven als het huwelijk echte roepingen zijn. Hij benadrukte dat authentiek christelijk getuigenis begint met persoonlijke geloofwaardigheid en nederigheid en herinnerde opvoeders en leiders eraan dat iedereen eerst leerling blijft voordat hij leraar wordt. En de paus onderstreepte ook vooral de jongere beste luisteraars het belang van stilte. Vooral in een moderne wereld die wordt gekenmerkt door voortdurende drukte, consumentisme en eigenbelang. Volgens hem is stilte de ruimte waarin mensen Gods stem kunnen herkennen, waarheid van illusie kunnen onderscheiden en blijvende betekenis kunnen ontdekken. Verder sprak de paus over het trouw beleven van het geloof in de hedendaagse samenleving. Hij verwees naar de oude brief aan Diognetus en zei dat christenen volledig betrokken moeten zijn bij de moderne wereld, zonder zich gevangen te laten nemen door voorbijgaande modes of ideologieën. Het geloof, zo stelde hij, schenkt ware vrijheid en hoop die verder reiken dan materieel succes, genot of macht. Ideologieën en trends verdwijnen, maar de waarheid blijft bestaan. En tot slot daagde paus Leo zijn jonge toehoorders uit om dragers te worden van positieve verandering in de samenleving, ook in de digitale wereld. Hij spoorde hen aan de waarde en de schoonheid van het evangelie uit te dragen, onverschilligheid, geweld en leugen te bestrijden en de vonken van een nieuwe mensheid te worden. Hij moedigde hen aan om betrouwbaar te zijn, gerechtigheid na te streven
en anderen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. En in zijn slotoproep riep de paus jongeren op om werkelijk mens te zijn door het voorbeeld van Christus te volgen. Hij beschreef het geloof eigenlijk niet enkel als een overtuiging, maar echt als een levenswijze die tot uitdrukking komt in de naastenliefde. Die noemde hij de deugd die het meest in staat is de geschiedenis te veranderen en die mensen de kracht geeft om de wereld ten goede te veranderen. Ja, beste luisteraars, zoals we reeds zeiden, hoogdagen in Spanje, want paus Leo is daar op bezoek. Meer dan 600.000 jongeren bij de gebedswaken in Madrid en op zondag de mis en de processie met het Heilig Sacrament voor het hoogfeest van Corpus Christi, van het lichaam en bloed van Christus, beste luisteraars, waar meer dan 1,2 miljoen mensen aanwezig waren en mee hebben gebeden met paus Leo. En dat geeft toch wel een klein beetje een wereldjongerendagen-achtige sfeer, vermoed ik, daar in Madrid en in Spanje. En paus Leo heeft nog een hele week, we gaan dat zo dadelijk nog overlopen, wat het programma is voor hem voor de komende dagen. Maar ik stel voor, beste luisteraars, om te luisteren naar de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van Toronto 2002. Dat is het lied Lumière du Monde, licht van de wereld. Want als we horen wat paus Leo allemaal zegt, dan vraagt hij ons, niet alleen de jongeren en de mensen gelovigen in Spanje, maar ook aan ons, beste luisteraars, om het licht van Christus te laten stralen in ieders land. Daarom, beste luisteraars, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour ce monde visage de l'amour. Licht van de wereld, zout van de aarde, laten we voor deze wereld gezichten van Christus liefde zijn.

Beste luisteraars, Paus Leo is sinds zaterdag in Madrid. Hij is om 8:00 morgens op zaterdag vertrokken van Rome, Fiumicino, naar de internationale luchthaven van Madrid. Daar heeft hij onder andere is er een officiële welkomceremonie geweest, ook bij het Koninklijk Paleis in Madrid. En wat staat er eigenlijk allemaal nog op het programma? Uiteraard vergeet niet, beste luisteraars, in het programma Radio Vaticaan vanavond om 17:30, morgen om 14:15, zeker ook woensdag om 10:00 en donderdag om 17:30 gaat u allemaal nieuws krijgen van wat Paus Leo doet tijdens zijn apostolische reis naar Spanje. Die duurt dus, is gestart op 6 juni en duurt tot 12 juni. Dus verschillende uitzendingen van Radio Vaticaan, dat we daar volledig aan toewijden, beste luisteraars, opdat jullie ook zouden horen wat Paus Leo daar allemaal zegt aan de katholieke kerk, aan de mensen die hij ontmoet, de gemeenschappen en zo verder, boeiende conferenties. Maar dus, wat staat er nog op het programma? Op deze maandag zal Paus Leo de eerste minister ontmoeten in het apostolische nunciatuur. Ook verschillende leden van het parlement zal hij ontmoeten en natuurlijk ook de bisschoppen van Spanje. Deze avond zal er ook een moment van gebed zijn tot Onze Lieve Vrouw van Almudena in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Almudena. Ook heeft hij daarna een ontmoeting met de diocesane gemeenschap in het Santiago Bernabéu Stadium. Voor de kenners is dat zeer gekend, het stadium van Real Madrid. Morgen is het ook nog een druk programma, beste luisteraars. Want dan gaat Paus Leo eerst nog enkele zaken in Madrid doen en daarna gaat hij naar Barcelona. Met het vliegtuig zie ik hier staan. Dinsdagochtend ontmoet Paus Leo vrijwilligers en daarna vertrekt hij per vliegtuig vanaf de internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid Barajas naar Barcelona. Daar komt hij aan rond de middag en zal er ook een middaggebed gebeden worden in de kathedraal van het Heilig Kruis en de Heilige Eulalia. Om 20:00 is er in Barcelona dan ook een gebedswaken in het Olympisch Stadion Luis Companys. Woensdag ook nog een zeer drukke dag, beste luisteraars, want naast Barcelona zal Paus Leo ook naar Montserrat gaan. Hij gaat onder andere in Barcelona nog een gevangenis bezoeken, het Penitentiair Centrum Brians. En daarna gaat ook de rozenkrans gebeden worden in de abdij van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, waar hij ook zal lunchen met de Benedictijnse gemeenschap van Montserrat. Daarna zal hij diocesane liefdadigheids- en welzijnsorganisatie ontmoeten in de kerk van Sint Augustinus. En daarna, beste luisteraars, zal er ook nog uiteraard een heilige mis zijn in de basiliek van de Sagrada Familia. Met inhuldiging van de toren van Jezus Christus, dat zal toch wel iets zeer bijzonder worden. En dan gaan we naar donderdag. Donderdag 11 juni, voorlaatste dag van de apostolische reis van Paus Leo in Spanje. Daar zal hij van Barcelona vertrekken naar Las Palmas de Gran Canaria, Canaria eerder. Daar zal hij aankomen nog in de voormiddag. En daar gaat hij organisaties ontmoeten die werken met migranten. En dit in de haven van Arguineguín. In de namiddag ontmoet hij bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, seminaristen en pastorale werkers. En dit in de kathedraal van Sint Anna. En 's avonds zal er dan een heilige mis zijn in het Gran Canaria Stadium. Vrijdag, ook weer een drukke dag, beste luisteraars, voor onze paus, want dan vertrekt hij 's morgens vanaf de luchtmachtbasis Gran Canaria naar Santa Cruz de Tenerife. Daar komt hij vroeg in de ochtend aan
En in de voormiddag heeft hij verschillende ontmoetingen, onder andere met migranten en organisaties die werken aan de integratie van migranten. Op de middag zal er een heilige mis zijn in de haven van Santa Cruz de Tenerife en in de namiddag is er dan een afscheidsceremonie op de internationale luchthaven van Tenerife. Dat zou rond 14.30 uur moeten zijn en dan zal Paus Leo om 15 uur vertrekken per vliegtuig uiteraard vanaf de luchthaven van Tenerife terug naar Rome, waar hij rond 7:50 op vrijdagavond wordt verwacht. Een zeer druk programma voor Paus Leo, beste luisteraars. Nogmaals, volg zeker ons programma Radio Vaticaan, waar we echt stilstaan bij deze grote gebeurtenis voor de katholieke kerk in Spanje, voor heel het land in Spanje en al die prachtige eilanden. En laten we niet vergeten om voor onze paus te bidden. Laten we dat nu samen doen met het bidden van een weesgegroet. Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even samen overlopen wat u deze week kan verwachten, kan beluisteren hier op uw Radio Maria. Ik stel voor dat we al wat vooruitblikken op morgen, beste luisteraars. Morgen, dinsdag 9, dan heeft u om 10:30 een nieuwe aflevering van het programma Mystieke Lectuur. En waar gaat het over, beste luisteraars? Wel, het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heilige en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. En in de vorige aflevering, de vorige editie van Mystieke Lectuur, beste luisteraars, hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. En beste luisteraars, de aflevering van Mystieke Lectuur met als thema het geestelijk leven van nabij bekeken kan u dan morgen beluisteren hier op Radio Maria om 10:30. Alle vorige afleveringen kan u volledig herbeluisteren en zelfs lezen op onze website radiomaria.be bij het programma Mystieke Lectuur. Dan hebben we, beste luisteraars, morgen om 13:00 ook een aflevering van de kerkleraars. Daar gaan we zo dadelijk nog wat verder bij stilstaan. In deze uitzending bespreken we de heilige Petrus Canisius. Morgen om 14:15 natuurlijk Radio Vaticaan. Moest u de aflevering van vanavond missen, 17:30. Luister dan zeker om 14:15. Zoals gezegd staan we stil bij de apostolische reis van Paus Leo. En natuurlijk is het belangrijk, beste luisteraars, dat we ook het programma Catechese even in de kijker zetten. Zoals u weet vieren we het feest van de zalige priester Poppe op 10 juni en daarom kan u vandaag en morgen luisteren naar een catechese gebracht door eerwaarde heer Koenraad Janssens over de zalige priester Poppe. Woensdag verwacht u zoals altijd rond 10:00 het programma Radio Vaticaan Live, wel aangezien Paus Leo op apostolische reis is in Spanje zal er geen generale audiëntie zijn, maar zal Kevin zeker nog wat uitleg geven en wat laten horen van deze apostolische reis. En dan zullen we om 13:00 nog het programma Anno Domini hebben, beste luisteraars. En om 14:15 het programma Talita Kum. En zo van de komende dagen, beste luisteraars, hebben we enkele uitzendingen in de kijker geplaatst. Meer informatie telkens weer op onze website radiomaria.be of natuurlijk, beste luisteraars, indien u onze portafidee krijgt, kan u daar ook het volledig programmaoverzicht in terugvinden. En ik heb daar juist gezegd dat we zeker ook nog even gaan stilstaan bij het programma De Kerkleraars. En we gaan het dus hebben in die uitzending van morgen 13:00 over de heilige Petrus Canisius. En we gaan stilstaan bij de geschriften en spiritualiteit. Laten we even luisteren naar een fragment uit de uitzending.
1: Hiervoor nemen we graag een catechese van Paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolaas van Vloeien.

0: Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord. Kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen. De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat Gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt Gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk.
1: En beste luisteraars, de volledige uitzending van De Kerkleraars kan u beluisteren dus morgen om 13 uur. En daar gaan we het hebben over de heilige Petrus Canisius.

0: bist du mir.
1: Beste luisteraars, de maand juni is de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En nu, vrijdag 12 juni, vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. En u moet weten, beste luisteraars, u weet het wellicht al, vermoed ik, dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus via een privé-openbaring eigenlijk geopenbaard werd aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. We hebben het in het verleden in deze uitzending van Elke Dag Telt over gehad over de heilige Margaretha Maria Alacoque. En dat was een Franse kloosterzuster uit de 17e eeuw. En we gaan in de volgende uitzendingen van Elke Dag Telt van deze week zeker nog stilstaan bij haar leven. En door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria Alacoque een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het Heilig Hart zou doen ontstaan. En die devotie tot het Heilig Hart van Jezus is een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid. En de openbaringen die aan de heilige Margaretha Maria werden geschonken vormen echt een krachtige uitnodiging aan alle gelovigen om het meelevende hart van Jezus te ontmoeten en daarop te antwoorden met liefde en toewijding. En we gaan, beste luisteraars, verschillende beloften, 12 beloften van Jezus, overlopen, beloften voor hen die de devotie tot zijn heilig hart beoefenen. Eerste belofte van Jezus. Ik zal hun alle genade schenken die noodzakelijk zijn voor hun levensstaat. Ik zal vrede brengen in hun gezinnen. Ik zal hen troosten in al hun beproevingen. Ik zal hun veilige toevlucht zijn tijdens hun leven en vooral in het uur van hun dood. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen. Zondaars zullen in mijn hart de bron en de oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Lauwe zielen zullen vurig worden. Vurige zielen zullen snel opklimmen tot grote volmaaktheid. Ik zal iedere plaats zegenen waar een afbeelding van mijn hart wordt tentoongesteld en vereerd. Ik zal priesters de gave schenken om zelfs de meest verharde harten te raken. Van hen die deze devotie bevorderen, zullen de namen in mijn hart geschreven staan. En ik beloof jullie, in de overvloedige barmhartigheid van mijn hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die gedurende 9 opeenvolgende maanden op de eerste vrijdag van de maand de heilige communie ontvangen, de genade van de volharding tot het einde zal schenken. Zij zullen niet sterven in mijn ongenade, nog zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste uur. En dat, beste luisteraars, zijn de 12 beloften van Jezus. De 12 beloften voor hen die zijn heilig hart vereren.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, sluiten we deze uitzending nog af met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Vuur ben ik komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 12, vers 49. Vuur ben ik komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de zusters van liefde de Korte Mark. En in het bisdom Brugge gedenken ze de heilige Medardus, bisschop. De hymne kan u vinden op pagina 1633. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1635. En de psalmen vindt u vanaf pagina 910.

De oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God, waarvan gij de herder zijt, goed gaar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.

0: Christus is voor de mensen aangesteld tot de hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen.
1: Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden.
2: Heer met uw volk.
1: Gij hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op gun voorspraak en zuiver haar voortdurend.
2: Heer het uw volk.
1: Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen, die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven.
2: Heer het uw volk.
1: Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen. En niemand rooft ze van u weg. Wees hun behoud. Wees het behoud van de gestorvenen. Wij bidden voor de overleden vader en schoonvader van Bertrand en Marina. Voor de overleden zus en schoonzus van Elena en Kurt van Helderen. Voor wie gij uw leven hebt gegeven.
2: Heer het uw volk.
1: Bidden wij voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria.

0: Almachtige God, bij u zoeken wij bescherming en behoud. Wij vragen u op voorspraak van de heilige bisschop Medardus dat wij beveiligd tegen alle kwaad u onbevreesd mogen dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 9 juni, de 23e dag na de nieuwe maan. De heilige Ephrem, diaken en kerkleraar, die eerst in zijn vaderstad Nisibis het ambt uitoefende van de prediking

en overdracht van de heilige leer. Vervolgens, na de inval van de Perzen, in Nisibis met zijn leerlingen vluchtte naar Edessa, in het oude Syrië, waar hij de grondslag legde voor een theologische school en in woord en geschrift zijn dienstwerk vervulde. Hij viel zozeer op door zijn strenge levenswandel en zijn geleerdheid, dat hij vanwege zijn uitstekende hymnen terecht de citer van de Heilige Geest werd genoemd. Aan de Via Nomentana ad Arcas, bij de 15e mijlsteen vanaf de stad Rome, de heilige Primus en Felicianus martelaren. De Nicea in Bithynië, in het huidige Turkije, de heilige Diomedes, martelaar. De Vernemet in het gebied van Agne in Aquitanië in Frankrijk, de heilige Vincentius, martelaar, van wie men zegt dat hij zijn strijd omwille van Christus' naam volbracht, toen de inwoners feest aan het vieren waren ter ere van de zon. Te Syracuse op Sicilië, de heilige Maximianus, bisschop, die herhaaldelijk wordt vermeld door de heilige paus Gregorius de Grote. Op het eiland Iona in Schotland, de heilige Columba of Colum Sil, priester en abt, die in Ierland geboren en in de kloosterregel onderricht, aldaar en uiteindelijk op Iona klooster stichtte, die vermaard waren om de discipline in de levenswijze en om de beoefening van de wetenschap, totdat hij, uitgeput door ouderdom en wachtend op de laatste dag, voor het altaar rust vond in de Heer. Te Andria in Apulië, de heilige Richardus, bisschop, die van Engelse afkomst was en bekend stond om zijn deugd, en die de stoffelijke resten van de heilige Erasmus en Pontianus devoot opnam.

0: Uit het boek Jezus Sirach. Het was voor hem een verbond, eeuwigdurend, en voor zijn nageslacht als de dagen van de hemel. Hem te dienen en het priesterschap te bekleden, en zijn volk te zegenen in zijn naam. Hem heeft hij uitverkoren uit al wat leeft, om het offer op te dragen aan God, om wierook en de beste stukken te verbranden, welriekende en blijvende geuren, en om verzoening te verkrijgen voor zijn volk. Hij gaf hem macht over zijn voorschriften en over het vellen van oordelen. Hij heeft hem zijn geboden gegeven en volmacht verleend in zaken van recht en wet, om aan Jacob zijn getuigenissen te leren en Israël met zijn wet te verlichten. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Almachtige, eeuwige God, Gij die altijd en overal wonderbaar zijt en uw heiligen, wij doen een beroep op uw goedheid. Kom door hun gebed ook ons te hulp, zoals Gij aan hen die de alles overtreffende heerlijkheid hebt geschonken, en laat ons uw barmhartigheid verkrijgen door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we zoals steeds de mogelijkheid krijgen een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En u kon het reeds horen tijdens Radio Vaticaan live van 7 juni. De Heilige Vader is opnieuw het vliegtuig opgestapt voor zijn apostolische reis in het buitenland. U weet, we hebben onder meer de Heilige Vader kunnen volgen tijdens de eerste reis naar Turkije en Libanon. Daarna hebben we hem gevolgd tijdens zijn lange reis op het Afrikaanse continent, waar hij ook 4 landen heeft bezocht. En nu volgen we hem tot in Spanje. Natuurlijk, we moeten nog even voor alle correctheid erbij zeggen dat het eigenlijk de 4e reis is, daar hij natuurlijk ook nog naar Monaco is afgereisd. Dat was eerder een blitzbezoek. Deze keer een langere apostolische reis opnieuw van een 6 dagen in Spanje dus. Alzad la mirada. Het is een zin uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 4, vers 35, en betekent zoveel als: slaat uw ogen op. En als we die passage even gaan opzoeken, ja, dan zien we dat het dus afkomstig is uit een stukje waar onze Heer Jezus Christus zegt: mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg u, slaat uw ogen op en kijkt naar de velden. Ze staan wit rijp voor de oogst. Daarmee zouden we al zeer zeker de beelden die we hebben ontvangen vanuit Spanje en die we hebben kunnen meevolgen kunnen samenvatten. Het is een ongelooflijk grote mensenmassa die op de been is, onder meer in Madrid, waar de Heilige Vader eerst naartoe gaat, om de Heilige Vader te zien, te horen, te ontmoeten. Om met hem te kunnen bidden, om met hem het Allerheiligste Sacrament te kunnen aanbidden. En dat had allemaal te maken met het feit dat op zondag 7 juni voor de Spaanse kerkprovincie het hoogfeest van Corpus Domini werd gevierd. Genoeg om bij stil te staan. We beginnen op de ochtend van zaterdag 6 juni. Om 8 uur is de Heilige Vader vanuit de internationale luchthaven van Fiumicino in Rome naar Madrid vertrokken. Aan boord van het vliegtuig werden hem al tal van vragen voorgelegd, waaronder ook een moeilijke. Namelijk, bent u supporter van FC Barcelona of Real Madrid? En de paus zei daarop al schertsend en lachend: de paus die is voor beide teams, maar Privost is voor Real Madrid. Ja, een gedurfde uitspraak, zeker als u weet dat hij landde in Madrid, maar nog naar Barcelona moet gaan. We zullen zien of het hem echt in dankbaarheid wordt afgenomen. Hoe dan ook, het was een grapje aan boord van het vliegtuig. Het schetst ook weer de wijze waarop dat paus Leo XIV graag communiceert, ook met de journalisten. Dat wat betreft de korte uitwisselingen die er zijn tussen de Heilige Vader en de journalisten aan boord van het vliegtuig. Om 10:30 landde de Heilige Vader en werd hij officieel verwelkomd door het staatshoofd, koning Filipe VI en koningin Letizia, samen met ook een delegatie bisschoppen. Spanje kent maar liefst 72 bisdommen, dat zijn er dus heel wat meer dan bij ons. De paus ging vervolgens binnen in de aankomsthal, waar hij onder meer verschillende gezinnen ontmoette, met kinderen, ook met een beperking, met een handicap. En na het tekenen van het gastenboek verliet de paus de luchthaven richting het Koninklijk Paleis in Madrid. En het moet gezegd zijn, daar werd alles uit de kast gehaald om de paus te verwelkomen. Dat gebeurde om 11:30. En heel indrukwekkend, want het paleis is enorm groot. Het is de officiële residentie van de Spaanse koninklijke familie en wordt voornamelijk gebruikt voor staatsgelegenheden en ceremonies. Het is maar liefst 135.000 vierkante meter groot en telt 3.418 kamers. Daarmee is het het grootste paleis van West-Europa, het grootste koninklijke paleis van Europa en ook een van de grootste paleizen van de wereld. De paus werd er onthaald door de koning en de koningin, die ondertussen werden vervoegd door hun dochters. De troonopvolgster, prinses Eleonor, de prinses van Asturias, 20 jaar, en de infanta Sofia, 19 jaar. Na het weerklinken van de hymnes van beide landen volgde het inspecteren van de erewacht. Een eeuwenoud gebruik bij staatsbezoeken in het algemeen. Het bezoekende staatshoofd inspecteert de militaire erewacht uit respect en eerbied voor de gastheer en zijn leger. Vervolgens gingen de paus en de koninklijke familie naar binnen en werd hij eerst langs de monumentale trappen tot in de troonzaal geleid. Er volgde in een salon een privéontmoeting waarbij de koning in aanwezigheid van zijn gezin wat uitleg gaf over het paleis zelf. Om 12:30 was er een ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatique. En daar heeft de Heilige Vader zijn eerste toespraak gegeven op Spaanse bodem. We gaan luisteren naar een vertaling van deze eerste toespraak. U hoort Paus Leo XIV.
2: Majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
1: Ik dank de Heer voor deze ontmoeting en spreek mijn dank uit voor de uitnodiging om deze apostolische reis naar Spanje te maken. Een reis in verschillende etappes die elk een aspect zullen onthullen van de veelzijdige rijkdom van een groot land dat al bijna twee millennia het woord van het evangelie heeft omarmd. De traditie heeft de eerste evangelisatie van het Iberische Schiereiland altijd in verband gebracht met de prediking van de apostel Jacobus de Meerdere. Deze band is van aanzienlijk theologisch belang, omdat zij het besef van de lokale kerk uitdrukt dat zij in continuïteit staat met de apostolische zending die op Pinksteren is ontstaan. De eeuwenoude band tussen het christelijk geloof en dit land, hoewel deze enerzijds de veelzijdige identiteit van uw volk niet volledig omvat, heeft anderzijds de cultuur ervan diepgaand gevormd en vormt een bron van hoop en richting te midden van de uitdagingen die wij vandaag als menselijke familie samen moeten aangaan. Ik denk aan de uitingen van volksgeloof die in elk stad en elk dorp een authentiek drama van de verlossing vormen, op het ritme van het jaar en in de verschillende contexten van het leven. Samen met het artistieke en muzikale erfgoed, met de vele broederschappen en liefdadigheidsverenigingen, getuigen zij van de vruchtbare ontmoeting tussen Jezus Christus en uw volk. Het is een volk vol passie, dat van het leven houdt en dat ook laat zien. Ik ben hier bij u om de gelovigen te sterken, aan te moedigen en te inspireren tot een hernieuwde trouw aan het evangelie en om ervoor te zorgen dat er een diepere verzoening en samenwerking komt tussen de verschillende krachten in deze natie. Uw eigen geschiedenis leert immers dat niet de cultuur van de confrontatie, maar die van de ontmoeting, stabiliteit en welvaart brengt. De vredesboodschap, die in deze tijden helaas voor sommigen naïef, en voor anderen provocerend klinkt, vindt weerklank bij hen die zich niet opsluiten in voorgeprogrammeerde ideologieën, maar zich openstellen voor de waarheid. Zoals paus Franciscus ons heeft geleerd, bestaat er inderdaad een bipolaire spanning tussen het idee en de werkelijkheid. De werkelijkheid is er gewoon. Het idee wordt uitgewerkt. Tussen beide moet een voortdurende dialoog tot stand worden gebracht om te voorkomen dat het idee zich uiteindelijk van de werkelijkheid losmaakt. Het is gevaarlijk om te leven in het rijk van het woord alleen, van het beeld, van de sofismen. In feite, zo concludeerde hij, is de werkelijkheid superieur aan het idee. De waarheid is altijd groter dan wij zelf en daarom verrast zij ons en trekt zij ons naar wegen van zuivering en verzoening, waarin de dialoog met de anderen en met de andere, met een hoofdletter, van fundamenteel belang wordt. In dit verband wil ik graag verwijzen naar twee figuren uit dit land die al 5 eeuwen lang het leven van de kerk en de spirituele zoektocht van velen voeden, zelfs tot ver buiten de zichtbare grenzen daarvan. Het gaat om de heilige Johannes van het Kruis en de heilige Teresa van Avila, die vrienden werden door hun passie voor het goddelijk mysterie. Hun mystiek is er een met open ogen, dat wil zeggen niet vervreemd van de geschiedenis, maar juist teruggaand naar de kern van de vraagstukken, naar het hart van de werkelijkheid. Met name bij het interpreteren van de veranderingen en het verdragen van de spanningen die onze tijd zo duister maken, helpt ons het thema van de nacht, dat zo dierbaar was voor de heilige Johannes van het Kruis, wiens jubeljaar wij vieren. In zijn dorst naar licht leerde hij paradoxaal genoeg de duisternis te waarderen. Gelukkige nacht. Als de tijd waarin de ziel zich bevrijdt van wat zij dacht te kennen en te bezitten. Ook vandaag is wat ons het meest beangstigt, wat bij velen de duisternis van de reden en het geweld van de emoties veroorzaakt. Het onbekende, waarvoor het gevoel kan overheersen dat we geen kaarten meer hebben, de desoriëntatie. En daarom zijn er, ook in het openbare leven, mannen en vrouwen nodig die in de duisternis het licht aanvoelen. In het einde een mogelijk begin, bijna het doorbreken van een waarheid als licht dat nog verblindt, maar dat, als we vertrouwen en vrede vinden, ons zachtjes naar zichzelf zal leiden. O nacht die ons leidde, o nacht liefelijker dan de dageraad, o nacht die de geliefde met de geliefde verenigde, de geliefde die in de geliefde werd omgevormd. Onze tijd, die ogenschijnlijk wordt geteisterd door verschrikkelijke onevenwichtigheden en conflicten, schreeuwt in het diepst van haar hart om vrede, om een nieuw begrip van de menselijke persoon en zijn onschendbare waardigheid, om de beschaving van de liefde. De heilige Teresa beschrijft hetzelfde traject met het beeld van het innerlijke kasteel, de innerlijke burcht. Terwijl men van kamer naar kamer oprukt naar de meest intieme plek, dat we zeggen ieder naar zijn eigen hart, heiligdom van de waarheid, wordt de ruimte groter, opent de geest zich, worden tegenstrijdigheden opgelost, lossen spanningen op, vinden anderen hun plaats, wordt het universum een thuis. Het gaat hier niet om een intimistische vlucht, maar om een radicale openheid voor de totus alius et semper novus, die tot stand komt wanneer we terugkeren naar onszelf. Deze dimensie van de mens is de reden waarom de vrijheid van godsdienst en geweten moet worden beschermd. Vandaag lijkt de verleiding om aan populariteit te winnen door het vuur van de polarisatie aan te wakkeren eerder toe te nemen dan af te nemen. De menselijke waardigheid wordt nog steeds geschonden. Daarom hebben wij cultuur, innerlijkheid, vrij en kwalitatief hoogstaand onderwijs nodig. We hebben transcendentie nodig. En toch hebben mannen en vrouwen die trouw zijn aan de waarheid zich vanuit deze donkere nachten gedreven gevoeld om stap voor stap vooruit te gaan. Tot het punt waarop gerechtigheid en vrede elkaar in het geweten omarmen. Het is vanuit hun vrijheid dat wij leren vrij te zijn. De katholieke kerk staat ten dienste van deze dorst van het menselijke hart. Niet op een dwingende manier, maar met het evangelische getuigenis, gesteund door een menigte martelaren en heiligen, en vandaag is zij bereid zich ten dienste te stellen van de toekomst van een volk dat verzoening en vrede zoekt. Ik nodig iedereen uit om uit liefde voor de waarheid af te stappen van de verdeeldheid zaaiende en polariserende verhalen over jullie sociale werkelijkheid en geschiedenis en om de vruchteloze simplificaties te verruilen voor een vruchtbare waardering van de complexiteit. Ik zie hierin een specifieke roeping van Europa, waarin Spanje een oorspronkelijke en fundamentele hoofdrol speelt. Er is het geschenk dat het oude continent de wereld kan geven als het jong wil blijven. Want jong is wie voelt dat hij een toekomst en een missie heeft die nog steeds aanspreken. De complexiteit waarderen en bestuderen, leren deze niet te ontkennen en te beleven als een zegen, vluchten voor die identitaire benaderingen, die alles lijken te verduidelijken, maar die de wereld bevolken met spoken en vijanden. Dat is de taak van wie een groot verleden achter zich heeft. De nieuwe technologieën zijn een kunstmatige omgeving geworden, waarin onze fundamentele keuzes op de proef worden gesteld. Daarbinnen worden vooroordelen aangewakkerd, verzwakt het kritisch denken en zaaien aanmatigende belangen doodsdriften. Aan de andere kant kan het goede stand houden en zich verspreiden. Het is noodzakelijk, vooral van degenen die economische, politieke en institutionele verantwoordelijkheden dragen, om een kwalitatieve sprong voortwaarts te maken. Een koerswijziging door te voeren in de investeringen die bestemd zijn voor scholen, universiteiten en onderzoek, voor lokale gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld als broedplaats voor participatie en culturele bemiddeling. Veiligheid, waarvan we ons maar al te vaak inbeelden dat die voortkomt uit wapens en het opbouwen van muren, ontstaat veel eer door te leren samen met de ander vooruit te gaan, samen te groeien, zij aan zij. Jullie eigen geschiedenis getuigt hiervan. De aanwezigheid van de islam op het Iberische Schiereiland vormde bijvoorbeeld een langdurige politieke, culturele en religieuze realiteit. Gedurende die periode was er niet enkel confrontatie, maar werd er ook getracht een ruimte te creëren voor contact, gesprek en dialoog over de betekenis van de waarheid tussen christenen, moslims en joden. In de vertalerschool van Alfons X de Wijze werkten deskundigen uit de drie religies samen aan de vertaling van het rijke Arabische, Griekse en Hebreeuwse erfgoed en droegen zo bij aan de verspreiding van teksten van onder meer de filosofen Averroes en Maimonides. Met name steden als Córdoba en Toledo werden plekken waar talen, religies en kennis elkaar ontmoeten. Maar dit is de waarheid die de Europese steden ons vertellen. Hun historische gelaagdheid, het weefsel van solidariteit dat door de eeuwen heen hun verschillen heeft gevormd en de onvermijdelijke conflicten in uitgangspunten heeft omgezet. met name steden als Córdoba en Toledo. En zoals een andere edele zoon van dit land ons heeft geleerd, is het mogelijk om in beproevingen en mislukkingen alles te heroverwegen. De heilige Ignatius van Loyola had deze moed door geloof te hechten aan de troosteloosheid en troost in zijn hart. In een oefening van onderscheidingsvermogen en verbeeldingskracht, waardoor hij vrede verkoos boven wapens en heiligen boven de machtigen. Hij begreep dat het goede waarnaar hij zich aangetrokken voelde niet utopisch was. En zo veranderde zijn crisis in genade. Hetzelfde kan gebeuren met de nieuwigheden die ons vandaag de dag verontrusten en waarover onze gevoelens verdeeld zijn. Laten wij woorden vermijden die vernederen of tegenstellingen creëren. Laten we kiezen voor de helderheid die verlicht en de openhartigheid die wegen opent. Laten we geen naïef enthousiasme zegenen of vruchteloze angsten voeden. Laten we veel eer criteria voor onderscheiding aangeven. De waardigheid van de persoon, de universele bestemming van de goederen, de voorkeur voor de armen, de zorg voor onze gemeenschappelijke woning, de vrede, en deze vertalen in de praktijk, verantwoorde planning, evaluaties van de menselijke en sociale impact, inclusie van de meest kwetsbaren, digitale geletterdheid, onderzoek en industrie gericht op gerechtigheid en vrede. Uwe majesteiten, koninklijke hoogheden, dames en heren, ik spreek mijn dank uit aan uw land voor zijn trouw aan het internationale recht en het multilateralisme, wat zich vertaalt in een actieve inzet voor vrede en solidariteit tussen volkeren. Tegelijkertijd moedig ik u aan om ook binnen uw land de dialoog en de sociale vriendschap te bevorderen, bij het vormgeven van de toekomst rekening te houden met de perspectieven van de armen en de jongeren, de eisen van autonomie en eenheid met elkaar in evenwicht te brengen en het proces van Europese eenwording te stimuleren, niet in tegenstelling tot andere mogendheden, maar als een geschenk voor de gehele menselijke familie. Mogen God Spanje zegenen. Gevolgd door een handdruk van de koning en een grote glimlach van een ieder die luisterde naar deze eerste toespraak van Paus Leo XIV op de Spaanse bodem. Om 18 uur volgde diezelfde dag nog een bezoek aan de medewerkers en de weldoeners van het CEDIA 24 Horas sociaal project in het informatie- en verwelkomingscentrum van de organisatie. Het gaat hierbij over een organisatie die eigenlijk de verantwoordelijkheid is van Caritas in de wijk Lucero in Madrid. En dat is een plaats waar deze locatie 24 uur op 24 open is voor mensen die een slaapplaats zoeken, maatschappelijke begeleiding, psychologische ondersteuning en basisvoorzieningen nodig hebben. Toen de Heilige Vader bij het centrum aankwam na een ontmoeting met een groep van zowat 40 mensen met een handicap of met een ziekte, werd hij verwelkomd door de aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en door de directeur van CEDIA, die hem een rondleiding gaf en hem ook aan het personeel voorstelde. Na hun verwelkomingen te hebben beluisterd, luisterde de paus naar de getuigenissen van onder meer Niurka, een vrouw uit Cuba, en Kadri, een man uit Senegal, die bij CEDIA steun en een toekomst vonden, en van Alicia, een vrijwilligster die de vele mensen vertegenwoordigt die de sociale hulpverlening van de kerk ondersteunen, en elk van hen overhandigde hem een symbolisch geschenk. Het was ook een hele mooie uitwisseling tussen deze mensen die meneer Kadri, die man uit Senegal, was overmand door emotie, vergat daarbij de tekst die hij zo goed had van buiten geleerd en hij moest dan ook het blad vragen waar die tekst nog op stond. En de paus die maakte daarbij een grapje, maar stelde hem ook helemaal op zijn gemak en gerust en zei, kijk, wijzend naar het blad dat hij in zijn handen had, ik heb ook mijn tekst niet voorbereid, dus het is goed dat die op papier staat. En dat werd natuurlijk onthaald door gelach en vrolijkheid van de mensen die daar aanwezig waren. Wel, wij gaan ook luisteren naar deze toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven. Maar eerst gaan we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met onze verslaggeving van de eerste uren van de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje.
3: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunc ut usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven bij het bezoek aan CEDIA 24 Horas, de organisatie die gerund wordt door Caritas, organisatie die zorg draagt voor mensen die onder meer geconfronteerd worden met tal van maatschappelijke problemen, waaronder ook dakloosheid. En we gaan naar een fragmentje luisteren waar ik u een korte beschrijving geef wat er gebeurt, want het was ook opnieuw een grappig onderdeel van deze ontmoeting tussen de paus en alle mensen daar aanwezig. En dus we zien hier dat de assistent van de Heilige Vader zijn toespraak overhandigt en hij wil onmiddellijk beginnen spreken. En tot zijn grote verbazing volgt er nog een woord van degene die de begeleiding deed en de presentatie met een grote glimlach van de paus tot gevolg. Oei, het is nog niet aan mijn beurt. Ik ga eventjes wachten. Ik ga terug zitten. En voilà, het was aan hem. Dank u, zei hij.
6: E come ben, io tampoco ho memorizzato il mio discorso.
1: En zoals u ziet, ik heb ook mijn eigen toespraak niet gememoriseerd. We zijn hier allemaal samen als één grote familie. Ik ben oprecht heel blij dat ik mijn bezoek aan Madrid hier mag beginnen. Zoals zijne eminentie het al reeds heeft gezegd, wie in Madrid is, hoort bij Madrid. En daarom ben ik ook hier onder jullie als een echte Madrileen. Dank u wel, Madrid, voor dit welkom. Een welkom dat mij het gevoel geeft om deel uit te maken van een grote, prachtige familie, waarin, zoals in alle families, wonderen van liefde gebeuren. In het bijzonder in dit huis, waar niemand alleen blijft. Hier zijn de vreugde en het verdriet van ieder, de vreugde en het verdriet van allen. En door naar elkaar te luisteren, gaan we samen de uitdagingen aan, zonder de complexiteit van de situaties te negeren en tegelijkertijd de eisen van de naaste liefde en gerechtigheid niet terzijde te schuiven. In dialoog met allen die zich serieus bekommeren om de mens en zijn wereld.
6: In dialogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo.
1: Zo bewandelt Fedia de weg van het evangelie in de voetsporen van Jezus, de Zoon van God die mens werd. Niet enkel om onze ziekten en ellende te genezen, maar om ze tot de zijne te maken, uitgezonderd de zonde. Door als één van ons in zwakheid te leven en zich te identificeren met een ieder die lijdt, tot het punt waarop hij ons zegt: telkens wanneer jullie dit aan één van deze, mijn minste broeders, hebben gedaan, hebben jullie het aan mij gedaan. In die zin kunnen we de woorden interpreteren die we zojuist in dit lied hebben gehoord: in elke droom heb ik je gezocht en geen enkele was tevergeefs. Ze vatten de getuigenissen die we hebben gehoord en het werk dat hier elke dag wordt verricht heel goed samen. Dankzij een droom en een kleine open deur, klein van formaat, maar groot in barmhartigheid, zoals zijne eminentie heeft gezegd, heeft Niurka Aris en Athenea het leven geschonken, haar moederliefde, de genade van het doopsel en de belofte van een gelukkige toekomst. Dankzij een droom en diezelfde kleine deur is Kadri door de donkere tunnel van de pandemie en een reis vol onzekerheden gekomen. Met de hulp van degenen die hem de hand reikten, hem lieten zien dat ze hem waardeerden en in hem geloofden, heeft hij een job gevonden. En bovenal, de wil teruggevonden om niet enkel verder te gaan, maar ook om op zijn beurt anderen te steunen, net zoals anderen hem hebben gesteund. Ook dankzij een droom en datzelfde kleine deurtje helpen Alicia en de andere vrijwilligers van het project Esperanza elke dag zoveel vrouwen om hun waardigheid, zelfstandigheid, hoop en respect voor de heilige waarde van hun persoon terug te vinden en een nieuw leven te beginnen. Ook de symbolen die jullie mij hebben geschonken zijn een boodschap voor iedereen. Het lint met de namen van de kinderen drukte de vreugde uit die elke geboorte de wereld brengt. De verblijfsvergunning vertelt een verhaal van inspanning, maar vooral van toewijding, eerlijkheid en gastvrijheid. De sandalen, die herinneren aan de ontmoeting van Mozes met God op de Horeb, roepen het beeld op van het heilige land, dat wij in elk menselijk bestaan moeten respecteren. En daarom dank ik jullie allemaal van harte voor het delen van pijnlijke, maar vooral lichtvolle ervaringen, die als spiegels de liefde van God weerspiegelen. Jullie getuigenissen openen voor ons een venster op een immens panorama. Bevolkt door een eindeloze reeks moeders zoals Niurka, jongens en meisjes, vrouwen en mannen, vrijwilligers, zoveel mensen, zoveel broeders en zusters, zoveel verhalen, zo talrijk, dat, zoals de heilige Johannes zegt, als ze één voor één zouden worden opgeschreven, denk ik dat zelfs de hele wereld de boeken die geschreven zouden moeten worden niet zou kunnen bevatten. En de vergelijking met het evangelie is niet geforceerd, want in deze verhalen gaan de dingen die Jezus deed verder, waarnaar de evangelist verwijst. De aartsbisschop heeft in zijn toespraak de weg beschreven die van Bethlehem naar het paradijs leidt. En Madrid staat ook bekend om de kerststallen die de stad tijdens de kerstperiode sieren. Hun schoonheid is echter slechts een bleke afspiegeling van een nog groter en dieper wonder dat we hier vandaag aantreffen. De lichtjes, de stemmen en de geluiden die tijdens de kerstdagen ons hart raken en onze ogen doen tranen, dragen we in werkelijkheid het hele jaar door in ons, met ons en onder ons. En vandaag zijn ze levendiger en stralender dan ooit in deze ruimtes, rondom deze eenvoudige en gastvrije kerststal, die jullie met Gods hulp dag na dag, ja letterlijk dag en nacht, blijven voorbereiden voor Jezus, die aanwezig is in de mensen die op zoeken naar hulp de drempel van het centrum overschrijden. Als motto voor dit bezoek zijn de woorden van Jezus aan zijn discipelen gekozen: sla uw ogen op. Ze zijn een uitnodiging om de velden te aanschouwen die rijp op de oogst wachten en herinneren ons dat naast de liefde geen uitstel duldt. Als er niet wordt geoogst wanneer de tarwe rijp is, gaat de oogst verloren. En dit is onze verantwoordelijkheid jegens hen die in nood verkeren. Een verantwoordelijkheid die elke ontmoeting met de ander tot een kairos maakt. Een uniek en onherhaalbaar moment van genade om te beminnen, dat niet verloren mag gaan of uitgesteld mag worden. De liefde van Christus drijft ons naar onze broeders en de naaste liefde en de zorg waarmee we op zijn impulsen reageren zijn het bewijs van ons geloof. Als we er goed over nadenken, laten ook christenen zich in feite vaak meeslepen door houdingen die worden gekenmerkt door wereldse ideologieën of door politieke en economische standpunten, die leiden tot onrechtvaardige generalisaties en misleidende conclusies. Het feit dat de beoefening van de naaste liefde wordt geminacht of belachelijk gemaakt, alsof het een obsessie van enkelen is en niet de gloeiende kern van de kerkelijke zending, doet mij beseffen dat het altijd nodig is het evangelie opnieuw te lezen, om niet het risico te lopen het te vervangen door de wereldse mentaliteit. Het is onmogelijk de armen te vergeten als we niet willen afwijken van de levende stroom van de kerk die voortkomt uit het evangelie en elk historisch moment vruchtbaar maakt. De woorden van Jezus zijn ook een uitnodiging om een hart te ontwikkelen dat gevoelig is voor de noden van anderen. En zo in onszelf het verlangen naar het goede leven te houden dat God in onze menselijkheid heeft gelegd en dat door het geloof wordt bevrijd en versterkt. Paus Franciscus zei hierover: geconfronteerd met het mysterie van het persoonlijke leven en de uitdagingen van de samenleving, juicht de gelovige. Heeft hij een passie, een droom om te koesteren, een belangstelling die hem ertoe aanzet zich persoonlijk in te zetten. En hij waarschuwde voor het gevaar van een verveeld, koud hart dat zich heeft neergelegd bij een rustig leven dat zich verschuilt achter onverschilligheid en ongevoelig wordt, dat verhardt. Een levend hart is warm en kloppend en geeft leven. Een koud hart is onbewegelijk, pompt geen bloed meer rond en leidt tot de dood van de persoon. Maar ik wil nog een laatste aspect van de uitnodiging van de Heer benadrukken. Het is namelijk ook een oproep om degenen die lijden recht in de ogen te kijken en van hulp in de eerste plaats een ontmoeting te maken tussen broeders en zusters, verenigd in de ene omhelzing van de Vader. Ook hierop heeft Paus Franciscus sterk de nadruk gelegd. Hij vroeg: als je aalmoezen geeft, kijk je dan de bedelaar in de ogen? Raak je zijn hand aan om zijn vlees te voelen? En concludeerde: de aalmoes is geen liefdadigheid. Degene die de meeste genade ontvangt van de aalmoes, is degene die haar geeft, omdat hij zich door de ogen van de Heer laat aanschouwen. Degene die werkelijk lief hebben, beperken zich niet tot het geven van iets. Ze luisteren, gaan in gesprek, proberen de situatie en de oorzaken ervan te begrijpen. Ze hebben oog voor de materiële en ook de spirituele noden, voor de integrale ontplooiing van de persoon. En we zouden kunnen besluiten met onze blik op Maria te richten, in wier liefde dit alles zijn vervulling vindt, in haar zorgzame liefde in Cana, verlangend in de voetsporen van haar zoon, nabij en betrokken tot het einde toe aan de voet van het kruis. Aan haar vertrouw ik ieder van jullie en jullie werk toe, op deze grond die aan haar is gewijd, in de hoop dat de geest van haar universele moederschap de roep van het geloof steeds meer bezielt. Laten wij tot haar zeggen: leer ons u altijd zien als moeder, bron van barmhartigheid, schoot van vergeving, omhelzing van hoop, poort van de glorie. Amen. De woorden van Paus Leo XIV bij zijn bezoek aan Celia Venticuatroras project in Madrid. Om 8:30 stond de fameuze avondwaken op het programma, vooral gericht op de jongeren, en die zou plaatsvinden op het Plaza de Lima, het slotevenement zeg maar van de eerste dag. Maar liefst 600.000 mensen stonden langs de hoofdstraat die naar het plein leidt en de omliggende straten om deel te nemen aan deze gebedswaken, waarbij jongerenvertegenwoordigers de paus hebben vragen kunnen stellen over geloof, getuigenis en het leven in de moderne tijd, en de paus ook elke vraag zo beantwoordde. De gebedswaken met eucharistische aanbidding vormden zo de afsluiting van de zeer drukke zaterdag op de agenda van de paus tijdens dus zijn weeklange bezoek aan Spanje. U heeft reeds enkele zaken kunnen horen in Elke Dag Telt. Ik zou zeggen, ga zeker daar ook maar eens luisteren naar de inhoud van dit vraag- en antwoordgesprek dat heeft plaatsgevonden. Het zou ons een beetje te ver leiden om daar helemaal uitgebreid over verslaggeving te doen. Zodoende komen we aan het einde van de eerste dag en zullen wij in onze volgende aflevering, dat is op woensdag 10 juni, want dan is er normaal gezien Radio Vaticaan Live, waar we de generale audiëntie van de Heilige Vader volgen. Tijdens een apostolische reis is er geen generale audiëntie en gebruiken wij dat uurtje om u nog meer verslaggeving te geven over de andere dagen. En zo zullen we onder meer spreken over het hoogfeest van Corpus Domini, dat gevierd werd op zondag 7 juni. Met een heilige mis om 10:00, die werd bijgewoond door, u hoort het goed, 1,2 miljoen mensen. Een ongelooflijke mensenmassa op de been daar in Madrid om de heilige mis bij te wonen en die processie ook bij te wonen. De Heilige Vader is dan met het allerheiligste sacrament van het altaar door de straten van Madrid getrokken. U heeft een deel daarvan kunnen volgen tijdens Radio Vaticaan Live. En dan gaan we verder met het bespreken van deze apostolische reis naar Spanje. U heeft aan ons nog de Vaticaanse hymne te goed. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering waar we u verder verslaggeving geven over deze reis van Paus Leo XIV naar Spanje. Graag tot dan.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd
3: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Jona, de profeet uit het Oude Testament, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen van groot tot klein trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen. Op last van de koning en van zijn rijksgroten, mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet ten gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

het Nieuwe Testament spreekt Jezus tegen de Farizeeën over het feit dat het teken van Jona zal gegeven worden. Jezus Christus is dus een vervolmaking van hetgeen de profeet Jona vertelt. En we hebben reeds gezien dat dat teken van Jona zich in verschillende zaken zit. Ten eerste, Jona daalde af, toen hij wegvluchtte van God, tot het diepste van het schip, naar de diepste duisternis. Jezus zal dat ook doen. Een tweede maal zal Jona in de duisternis terechtkomen, wanneer hij in de buik van de vis zit. Dat is natuurlijk het grote teken als voorafbeeldenis van de verrijzenis. En nu zien we in het boek Jona de profeet zelf terug ja zeggen op zijn missie gekregen van God. De eerste maal zei hij nee uit angst. Maar Jona zal nu voor de tweede maal aanhoren dat God hem roept. En hij zegt ja. Hij gaat naar die zeer grote stad. Zo wordt Jona als Hebreër, en zo zei het zelf in het schip aan de andere medevaarders, dat hij Hebreër was en geloofde in de God die schepper is van hemel en aarde. Wel nu, Jona zal naar die stad Nineveh gaan als, zeg maar, bemiddelaar. Jona is een profeet. Hij is bemiddelaar, of met een ander woord, middelaar. Zoals Jezus Christus het is geweest voor ons, voor de gehele mensheid. Jezus bemiddelt voor ons. Ja, we hebben schuld door onze zondigheid. We hebben schuld omdat wij zijn weggegaan van God. Jezus is gekomen voor de gehele mensheid als bemiddelaar tussen God en de mensen. En hij heeft zo een brug gemaakt om van deze aarde, deze wereld, terug te gaan naar de hemel. Zie daar de missie van Jezus Christus en voorafgebeeld door de missie bij de profeet Jona. En wat gebeurt er met Jona? Wel, Jona gaat naar Nineveh. En er staat: Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. 3 dagen. Dat is hetzelfde als die 3 dagen die Jona in de buik van de vis zat. Dat is hetzelfde als die 3 dagen van Christus in het graf. 3 dagen staat hier dus symbool voor duisternis. Nineveh was volledig in de duisternis. Was dus volledig weg van het licht, volledig weg van God. Maar door de bemiddeling van Jona en zijn prediking voor een bekering zullen de Ninevieten op hun passen terugkomen. Zij zullen zich waarlijk bekeren. Eigenlijk is dit wel enorm. Hoe dat zo'n grote stad, van het kwade beticht, zich volledig zal bekeren. En zo is Jezus ook, en zie daar ook het teken van Jona in Jezus Christus, Jezus is gekomen om de bekering te prediken. En zoveel mensen hebben sinds de bekering gepredikt door Jezus zich werkelijk bekeerd. Zie daar weer die grote stad Nineveh in de duisternis, als een voorafbeeldenis van die gehele mensheid, ook in de duisternis geworpen door de zondeval. Jona gaat de stad in, roept tot bekering, en er staat: de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij nemen de woorden van Jona direct voor waar aan. Wat Jona predikt is waarheid. Dit geldt natuurlijk in volledigheid voor de prediking van Jezus Christus, die het woord van God zelf is. En hier zien we een detail misschien in de tekst, maar het is wel degelijk een essentieel iets. Namelijk: het woord van de Heer werd tot Jona gericht. De eerste keer, helemaal in het begin van het boek. En nu ook
in dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk dat we hebben gelezen. Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht. Hier gaat het al over Jezus Christus, het woord van God, dat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Wat Jona dus vertelt als profeet, zijn die woorden van Christus Jezus. Dezelfde. Zie daar het teken van Jona dat werkelijkheid wordt in Jezus Christus. En het mooie is dat de Nineviten er geloof aan hechten. Ze zoeken hun steun bij God. Ze durven vertrouwen op een God van leven. En wat gaan ze doen? Ze gaan boetekleren aantrekken en ze gaan vasten. Vasten is het niet nemen van voedsel, aards voedsel, tot zichzelf om te groeien. Het voedsel hebben we namelijk nodig om te groeien, om te leven hier op aarde. Maar met het teken van het vasten toont men aan dat men het ware voedsel ook zoekt bij God zelf. En niet alleen in deze wereld. Dat is het ware vasten. Het vasten is nee zeggen tegen het wereldse, om ja te kunnen zeggen aan het hemelse, aan hetgeen dat van God komt. En wat kwam er van God voor de Nineviten? Wel, dat was het woord van de profeet Jona. En het zijn die woorden waar ze hun waar voedsel in zullen moeten vinden. En dat zal ook gebeuren. Ze gaan werkelijk dagenlang vasten om de Heer te beminnen, te leren beminnen en van Hem het ware voedsel te ontvangen. Met als één reden. Misschien krijgt God wel spijt van hetgeen Hij hen wilde aandoen. En dat zal dan ook gebeuren. Wanneer wij bij God ons waar voedsel vinden, ja, dan kunnen wij werkelijk leven met geluk, kunnen wij leven met een zaligheid, met vrede en vreugde in het hart. Dan proeven we nu reeds wat we zullen beleven in de hemel. En op het einde van de passage die we lazen staat er: God zag wat zij deden. God ziet ons. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. God wil niet dat we verloren gaan. Integendeel, hij wil onze verlossing. Maar hij laat ons vrij om ons voedsel te zoeken daar waar wij willen. En als wij doorheen de prediking van Jezus of van de profeten komen tot het vinden van het ware voedsel bij God, dan zullen wij leven en dan is er niet die directe miserie, zoals aangekondigd bij de profeet Jona, maar dan is er leven dat God geeft, als wij maar onze steun zoeken bij Hem. En zo hebben we vandaag het derde hoofdstuk gelezen van de profeet Jona en we lezen deze passage nog eens. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de Heer bevolen had. Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dagreis ver. Toen riep hij: 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Nineviten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineveh ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineveh omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgroten: mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft.
Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronden gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar voor jou.

Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk. Zussen en broers, wanneer de een zegt ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Woord van de Heer.

Zus en broers, tijdens het gebed luisteren we naar het woord van God. En het woord van God toont ons de weg naar een echte vreugde en beschermt ons tegen de verleidingen in de wereld. We hoorden over de apostel Paulus, die het evangelie verkondigt en die samen met veel anderen de gemeenschap opbouwt die ontstaat door de verkondiging van het evangelie. Maar in de gemeenschap van Korinthe ontstaat er verdeeldheid, omdat er partijvorming is rond verschillende apostelen. De partijen en de namen van de apostelen worden gebruikt als redenen om anderen te veroordelen. Maar Paulus wil niet dat zijn naam zo wordt gebruikt. Hij schrijft aan de kerk in Korinthe dat ze moeten uitkijken niet hetzelfde te zijn als alle anderen in de wereld en dat ze zich niet moeten laten meeslepen door de wind die in de wereld waait. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Ook voor ons zussen en broers is het nodig om weerstand te bieden tegen de verleidingen van onze individualistische tijd. Een tijd waarin zoveel oorlogen en conflicten voortkomen uit het vasthouden aan het eigen gelijk, aan het opbouwen van de eigen reputatie en het volgen van eigen belangen. Maar het woord van God toont ons de weg van vrede en van de echte vreugde. Paulus blijft niet steken in allerlei discussies, maar richt zijn blik omhoog en schrijft aan de Korintiërs: ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Paulus ligt zijn blik op de Heer, want zo groeit een levende gemeenschap van broederlijkheid. Ook voor ons zussen en broers is het woord van God dat wij beluisteren tijdens ons gebed een bevrijding. In de tijd van zoveel discussies, maar van zo weinig levende gemeenschappen. Het woord van God bevrijdt ons steeds weer, door steeds weer ons te helpen onze vreugde te vinden in het dienen van de ander en in het geven. En om niet onze vreugde te zoeken in het gediend worden en in het ontvangen. Het evangelie van Jezus, die gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden. Jezus die leert dat het zaliger is te geven dan om te ontvangen. Dat evangelie is steeds weer een bron van vreugde, van broederlijkheid en van vrede. Het evangelie bevrijdt ons steeds weer en geeft ons steeds weer goede gaven die we kunnen delen met anderen. Zo zijn broers, de een plant, de ander geeft water en God doet groeien. De Heer doet het woord van het evangelie groeien, zoals we ook horen in die gelijkenis in het Marcus-evangelie. Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Ja, de Heer geeft ons steeds weer, door het luisteren naar het woord, opnieuw vruchten van vrede, broederlijkheid en de vreugde te dienen en te geven. En hoeveel gezichten van arme broers en zussen hebben wij wel niet gezien. Gezichten op wiens gezichten die vreugde we hebben gezien. Op de gezichten van vele arme zussen en broers hebben wij de vreugde van de Heer, de vreugde van het evangelie gezien. Paulus beschrijft uiteindelijk die grote vreugde. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Met zijn woord geeft de Heer ons steeds weer al het goede. Al het goede van het evangelie is van ons. En wij zijn van Christus en Christus is van God, die liefde is.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, u hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Wij danken u, omdat u ons niet alleen gelaten hebt, maar ons in deze jaren vergezeld met het woord en de liefde van uw Zoon. Wij danken u voor onze zussen en broers. Wij vragen u, bewaar ons altijd bij u, in dienst van uw evangelie en uw armen, te midden van uw familie. Wij bidden u, zegen onze inspanningen, vermeerder onze liefde, bescherm ons leven en leid ons naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

so far.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de kerk leeft. U kan vandaag luisteren naar het tweede deel van het gesprek met diaken Warlito Borja, afkomstig uit de Filipijnen en de enige niet-Belgische, of toch van herkomst niet-Belgische, diaken in ons land. Intussen zijn we toegekomen aan de vraag of hij nog een verlangen heeft om terug te keren naar de Filipijnen of hij zich in België echt op zijn plaats voelt.
1: Ja, zeker. Die initiële plan was om mijn opleiding hier te doen en opnieuw terug naar de Filipijnen te gaan om verschil te maken aan de leven van mensen. En bij die optiek ben ik eigenlijk had ik de neiging om terug naar de Filipijnen te gaan om de wil van God eigenlijk daar uit te voeren en mensen te helpen om Jezus te zien en de plan van Jezus te zien. Maar God heeft een ander plan. God wil dat ik hier uitdoere. En zoals ik aan jou vroeger gezegd heb, is er ook een soort van bevrediging die noodzakelijk is in die gelovigen van België. En welke bevrediging is dat? Eigenlijk die gedachte dat hun geloof op hun gezond verstand alleen los is van God. Dat ze dat eigenlijk kunnen beoefenen zonder een band met God. En ik denk dat mijn taak hier is, als ik dat goed begreep, mijn onderscheiding proces is om de mensen te laten zien, nee, er is nog een betere situatie waarin ons gezond verstand versterken is met de oorsprong van deze waarden, met de oorsprong van deze principes, met de oorsprong van deze geloof, waarin we niet meer als geloof eigenlijk benoemen, maar gewoon als gezond verstand. En dus er is ook een soort van bevrediging noodzakelijk in onze maatschappij. En ik denk, God heeft mij geroepen om dit soort van bevrediging hier in België aan te bieden. Want ik heb altijd in mijn gedachten, toen ik hier benoemd was, ontdekt, er is in België een soort armoede. En dat deze armoede is niet meer materieel, maar geestelijk. En die geestelijke armoede is in termen van verwarring. We doen momenteel goed, omdat de christelijke loop heel diep ingeworteld is, maar we zijn nu verwaard en we proberen dat eigenlijk kapot te maken. Er is een uitdaging om de mensen te laten zien, als jij deze waardes eigenlijk waardevol vindt, als jullie waardes dit eigenlijk belangrijk waardeert, dan moeten we dit nog voeden. Met wat? Met ons geloof. De oorsprong van eigenlijk van deze gezond verstand. Vooral bij die jongeren, want ik was een leerkracht geweest, een godsdienstleerkracht in drie scholen. Ik had heel kort een godsdienstles in Sint-Angela del Donk kunnen geven. Ik had 2 jaar les in Don Bosco gegeven en ook in het college in Vilvoorde. En ik zie dat eigenlijk aan die jongeren. Er is aan hen eigenlijk een verlangen om betekenis in het leven. En ze kunnen dat niet verwoorden. Maar je kan het echt zien. En daarom zijn ze eigenlijk geïnteresseerd met mijn getuigenis. En ik zie dat met hun reactie. En eigenlijk mijn collega's in deze scholen waren verbaasd dat ik eigenlijk die jongeren kon trekken. En hun interesse kunnen nemen met mijn getuigenis. En ik zie dat omwille van mijn authenticiteit van geloof zijn ze geïnteresseerd. Want ze hebben ook levensvragen. Ze hebben

0: Dat is eigenlijk een teken van het nood aan de geest.
1: Ja.
0: Want we zijn al gefocust met alle materiale dingen in ons leven. En daar hebben we veel in België. Ja, mensen spreken nog aan armoede, materiële armoede in België. Ja, je kan dat nog zien natuurlijk. Maar hier zijn we al structureel rijk. En het sociale systeem werkt goed. En soms eigenlijk misbruik van mensen die al kennis hebben aan ons systeem. En dus ik zie dat er in België echt een nood is tot een bevrediging van de geest. Mensen zijn al gewoon om die gevolgen van christendom eigenlijk te ervaren. Dat ze vergeten dat wat ze nu ervaart is eigenlijk omwille van het geloof. En omdat ze dat vergeet, dan is de geest ook niet met de juiste voeding gegeven.
1: Ja.
0: En dan spreek ik niet over de Heilige Geest. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik spreek aan de geest van elke mens. Die ook moet verbonden zijn met de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Maar zonder menselijke geest open te stellen, open te laten, kan de Heilige Geest niet binnenkomen. En daarom is er een nood van bevrediging. We moeten eigenlijk kunnen beseffen, nee, we zitten nu in een echt goede materiële leven, maar er is nog een beter leven, waarin hoewel materieel, zoals geestelijk, in goede situatie zit. We zijn altijd gefocust aan materieel armoede. Daarom hebben we acties zoals broederlijk delen. Ja, altijd activiteiten gericht zijn naar materieel armoede. Maar in onze geseculariseerde maatschappij, ongewikkeld geseculariseerde maatschappij in België, waarin, ja, natuurlijk is er nog materiële armoede hier, hè? Maar niet zo onmerkelijk zoals in de Filipijnen of in Afrika. Maar wat heel opvallend is, in België is dat wij in een heel grote geestelijke armoede zitten.
1: Ja.
0: Dat wij niet eigenlijk beseffen. Zoals die materiële armoede van die armen in arme landen, ze beseffen niet dat ze zijn armen, ze zijn blij.
1: Ja.
0: Eigenlijk, ze zijn al gewoon met zijn situatie.
1: Ja.
0: Daarom willen ze daar niet bevrijd zijn. Ook met ons in België, we zijn al gewoon met onze geestelijke armoede, dat we denken niet buiten onze situatie. We dachten dat dit al normaal is, maar er is nog een betere situatie waarin onze geest opgevoed is. Waar wij eigenlijk die eenzaamheid kunnen overwinnen. Waarin onze individualisme ook kunnen breken. Maar we dachten dat we zijn al comfortabel met onze individualisme. Dat we dachten, nee, dit kan niet anders.
1: Ja, ja. Ja, en ik denk ook, zolang die materiële rijkdom aanwezig is,
0: ja, ja,
1: dat men zich die vraag ook niet stelt.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, interessant.
0: Ja, mensen denken dat zolang als je in een materieel stabiliteit zit, dat je echt stabiel bent. Maar we zijn niet alleen materieel, hè? We zijn materieel en geest. We hebben ook onze geest om te zorgen, niet alleen ons lichaam. Maar ja, mensen zijn eigenlijk al gefocust aan het lichamelijke deel van ons leven. En ze vergeten dat wij, hoewel lichaam en geest zijn. Ja, misschien niet de geest van die religieuze betekenis, maar toch. Een lichaam met een geest.
1: Mm-hmm. Ja, ja. En heeft u daar een visie op? Hoe dat

0: dat in België of in Vlaanderen bijvoorbeeld aangepakt kan worden, die geestelijke armoede?
1: Ja, eigenlijk die mensen terug naar Jezus te brengen. Want hij zal de rest doen. Eigenlijk, voor mij is het belangrijk om die... Want ik zie altijd onze kerk in drie fasen. Die credo, liturgische, eigenlijk, creed, code en cult, noemen we dat in het Engels. Deel van dienst, eerdienst, het deel van geloof en het deel ook van kanonische rechten. En in België zijn we meer gericht over die rechten. Maar de credo is al zwak. En ook die eerdienst is ook een beetje zwak. In de Filipijnen is de cultische heel hoog. Die credo, een beetje nog goed, maar qua principes en rechtvaardigheid en zo, is eigenlijk zwak. Mm-hmm. Yeah. Dus mijn visie is gewoon aan de mensen te laten beseffen, we hebben God nodig om deze mooie leven te kunnen houden. Niet meer het gedachte dat als we God krijgen, dan krijgen we een mooie leven. In de Filipijnen is dat nog zo. Als je bij God blijft, dan is daar ook mooie leven. Maar mooie leven is nu erwaard in België. Maar België is vergeten dat deze mooie leven, rechtvaardigheid, gelijk kijk aan mensen, het beëindigen van slavernij, die zijn vroeger niet vanzelfsprekend. Hè? Maar omwille van het christelijk geloof waren dit allemaal veranderd en nu tot gewoonte van gemaakt. Maar ja, we zijn vergeten dat dit eigenlijk het bron is. Daarom evangeliseren we niet meer. En we dachten dat die bijvoorbeeld buitenlanders die hier komen, zal dat nog kunnen nemen, onze waardes, de Belgische waardes, zonder evangelisatie. Maar nee, als we niet van bewust evangeliseren, dan doen ze ook alsof ze nog in hun eigen land zijn. En ja,

0: U bent de enige diaken, denk ik, hè, in Vlaanderen die niet Belg is van oorsprong.
1: Ja, ik ben eigenlijk de eerste.
0: Ja, de eerste. De eerste uit de geschiedenis hierin.
1: Ja. omdat... vorig jaar had ik een toespraak gegeven in de Filipijnen. Want vorig jaar was die permanent diaconaat ook goedgekeurd in de Filipijnen. Dus we gaan permanent diaconaat in de Filipijnen beginnen dit jaar. Vorig jaar moest ik een toespraak geven over wat is diaconaat, wat dat in, wat is de opleiding van permanent diaconaat. En omwille van deze taak heb ik meer sowieso research gedaan. En ik heb interviews ook van verschillende diakens in Amerika, hier in Europa gedaan. En ik heb eigenlijk ontdekt dat ik ben misschien de enige ook Filipijnse diaken voor Europa. Want die andere diakens die van de Filipijnen zijn, zijn eigenlijk diakens voor de Filipijnse gemeenschap. Bijvoorbeeld de diaken in Parijs. Hij was ook gewijd diaken in Parijs, maar niet voor die Franse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Die diaken ook in Duitsland. Hij was ook gewijd in Duitsland, maar niet voor die Duitse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Maar ik ben gewijd echt voor die Vlaamse gemeenschap. Daarom is mijn engagement echt in een Vlaamse zone. Want we hebben hier ook een Filipijnse... we noemen dat Filipijnse chaplaincy. Dus,
0: almoezenier, denk ik.
1: Almoezenier, ja. Dus,
0: onderpastoor.
1: Ja, sowieso. Ja. En dus we hebben hier die Filipijnse gemeenschap ook, op gemeenschappen. Maar daar ben ik echt niet gewijd. Ik ben echt gewijd voor de Vlaamse gemeenschap, op de Belgische kerk. Ja. Sowieso.
0: Ja. En hoe kijkt u terug op de opleiding, de vorming tot diaken?
1: De opleiding was eigenlijk meer van integratie dan theologie. Want de stoelgroep van die opleiding heb ook gezien dat ik al 9 jaar priesteropleiding gehad. Dus in termen van kerkelijk leer, kerkelijk waardigheden heb ik al meer. En ik was ook al bijna gedaan met mijn studies theologie. Dus ik heb weinig eigenlijk inhoud qua theologische vorming in de opleiding gekregen. Meer van cultuur, meer van eigenlijk wat is die Vlaamse kerk en wat zijn de noodzakelijke aanpassingen hier in Vlaanderen. Dat was eigenlijk die kerninhoud van mijn opleiding en ook van mijn stage. Want het is echt belangrijk dat ik, hoewel ik ook opgeleid was bij theologische vorming in de context van Vlaanderen kunnen uitvoeren. Ja.
0: Dat is toch een hele unieke parcours eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja,
1: en tot nu toe blijf ik eigenlijk verbonden met mijn mede-collega diaken om nog blijven te leren aanpassen aan die Belgische cultuur, eigenlijk de Vlaamse cultuur. Want ik heb ook ontdekt dat die cultuur van de Waals totaal anders is in termen van kerken dan bij Vlaanderen.
0: Ja. Want hebben jullie met de diakens hier in Vlaanderen, is er veel onderling contact? Vormen jullie een gemeenschap eigenlijk?
1: Eigenlijk niet zoveel, maar bij onze groep, de jonge diakens, wel. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit goed contact gehad met oude diakens, maar met diakens van de jaar 2010 tot, eigenlijk de groepen waar ik nog samen in het opleiding gezeten. Want ik zat eigenlijk 9 jaar in de opleiding. Dus we hebben nu een goede contact onderling. Maar met de rest van de diakens, dat hebben we niet.
0: Ja. En u zegt ja, het permanent diaconaat is iets dat in de Filipijnen nog niet zo bestaat of bestond?
1: Nee, dat echt totaal niet bestond.
0: En wat is dan eigenlijk de geschiedenis daarvan? Is dat hier in Europa meer ingeburgerd?
1: Ja, het is eigenlijk meer ingeburgerd in Europa en in de VS. Maar in Azië nog niet. In Afrika ook niet. Ja, want die bischoppen hebben eigenlijk die vrijheid om permanent diaconaat in hun gebied te beginnen opnieuw. En tot nu toe, eigenlijk tot 2 jaar geleden, hebben de bischoppen het noodzaak van diaconaat niet gezien. En eigenlijk, ik kan eigenlijk ook zeggen dat het was volgens mijn collega's in het seminarie, ook door mij, dat vorige president van die Filipijnse conferentie van bischop is een goede vriend van mij. Hij was ook die bischop toen ik nog een seminariste was. En we hadden daar over gesproken en ik heb hen ook gezegd, zie je, ik functioneer eigenlijk heel goed in mijn werk als diaken. Waarom kunnen we hier niet de diaconaat doen? En volgens hem, de bischoppen zijn nog niet bereid. Maar je staat nu in die positie om dat eigenlijk te kunnen voorstellen. Kan je dat misschien voorstellen in jullie conferentie? En daar wordt dat begonnen en je hebt me geïnterviewd. Dus wat doe je als het jagen? Hoe was het met jouw opleiding? En eigenlijk heb ik me ook gevraagd om hem de ratio, eigenlijk de richtlijnen van de opleiding van België, naar hem te sturen in het Engels. Als basis van die opleiding in de Filipijnen. Dus is ook, zou ik zeggen, ontwikkeld door mijn samenwerking met dit bischop.
0: Ja, ja. En dan wil het eigenlijk zeggen, het feit dat dat nog niet in heel de kerk verspreid is, dat dat iets is dat in Europa en in de Verenigde Staten is opgekomen vanuit de nood die de bisschoppen zagen?
1: Niet gekomen, maar teruggekomen. Want zoals ik zei, diaconaat was al bij het begin. Eigenlijk kan ik ook zeggen dat diaconaat eerder is dan priesterschap. Want toen waren er alleen de apostelen en hun diakens. En eigenlijk daarna kwamen de priesters die de bisschoppen werden geworden. Want vroeger was het alleen de apostelen en hun dienaars, die diakens. En toen waren eigenlijk die diakens, kregen de diakens eigenlijk meer kans om bisschop te worden dan die priesters. Want die diaken hulp altijd de bisschop om het bisdom te besturen. Dus de diakens hebben eigenlijk kennis van hoe het bisdom werkt. En meestal benoemt die bisschoppen hun diakens tot de kandidatuur van bisschop te worden. Natuurlijk worden ze ook gewijd tot priester eerst dan bisschop. Maar toen is een andere context eigenlijk. Maar voor een lange tijd was die andere orde, de prediaconaat, porter en ook de andere orde in de kerk in de geschiedenis een beetje verdwenen. Maar na die Tweede Vaticaanse Concilium was er een beweging, eigenlijk een fenomeen waarin permanent diaconaat opnieuw in de kerk is teruggeroepen. En ja, omdat Europa eigenlijk en België is eigenlijk een van die kernspelers van die Tweede Vaticaanse Concilie, is permanent diaconaat onmiddellijk hier uitgevoerd en ook in de VS. Dus bij de jaren 60 tot 70 waren permanent diaconaat al begonnen in Europa en in de VS.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar was het nog niet in de Filipijnen of in Azië gekomen. Ja, in Afrika ook, ja.
0: Maar dat zal dus misschien komen in de toekomst dan in de Filipijnen.
1: Het is nu begonnen.
0: Het is begonnen. Het is, ja, dus hoe zou ik zeggen, uw pleidooi is aangesloten.
1: Ja. Dus vorig jaar was die goedkeuring van Rome gekomen. En dit jaar was het goedkeuring van de ratio. Van de richtlijnen van die opleiding ook goedgekeurd. Dus ik denk dat die verschillende bisdomen in de Filipijnen gaan volgend jaar, op dit jaar, die opleiding al beginnen. Ja, want eigenlijk toen ik vorig jaar naar de Filipijnen ging om toespraken te geven in verschillende bisdomen. Een van de bisdom Caloocan eigenlijk willen hun permanent diaconaat opleiding tijdens die jubilarium beginnen. Dus normaal is het in november. Ze willen dat eigenlijk met 7 diakens beginnen, zoals in het begin. Maar dat was omdat die goedkeuring van de ratio alleen dit jaar gekomen is, waren ze niet in staat om te kunnen beginnen. Maar normaal gezien was dat al begonnen in de Filipijnen, als het ratio eigenlijk in november teruggekomen was met een goedkeuring. Maar ja.
0: Het ratio?
1: Ja, ratio is eigenlijk in de richtlijnen van die opleiding.
0: Ja. We gaan er nog eens uit tussenuit voor een stuk muziek en dan dadelijk ook misschien nog enkele geloofsvragen. We hebben het al heel de tijd over geloof gehad,
1: ja,
0: maar enkele persoonlijke geloofsvragen nog.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn intussen aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met diaken Warlito Borja. Ja, heel interessant. U heeft zoveel dingen dat u kan binnenbrengen vanuit uw ervaring en vanuit uw kennis. Aan het einde zou ik graag nog echt enkele persoonlijke geloofsvragen willen stellen. U zegt ja, ook in de scholen, als ik mijn getuigenis breng, zijn de mensen geraakt. We hebben onlangs vormelingen hier te gast gehad en zij hebben ook kort getuigd. En we hadden de indruk dat u hen vooral ook wil meegeven dat ze een persoonlijke relatie moeten hebben, hè, met Jezus.
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk het eerste doel om mensen, vooral de jongeren, naar Jezus te brengen. Want ik denk dat als de jongeren al dik bij Jezus zitten, dan Jezus kan zijn werk ook voltooien. Want die initiële werk is eigenlijk alleen hen naar Jezus te brengen. En ik zie eigenlijk die gelegenheid om de jongeren naar Radio Maria te brengen, omdat ik weet dat Radio Maria ook een grote bijstander is van evangelisatie. En dat want ik ben ook een luisteraar van Radio Maria en ik heb veel getuigenissen hier al gehoord, waarin hun geloof waren aangeraakt en ook ontwikkeld door Radio Maria. Dus ik dacht, als ik alleen de vormelingen naar Radio Maria kunnen brengen, dan de Heer zal al werken. Dus ik hoop niks te doen, alleen de vormelingen hier brengen. En door wat ze hier kunnen zien, kunnen horen, kunnen doen, zal dat eigenlijk het geloof prikkelen en wakker maken. Want ik denk, zoals ik eerder gezegd heb, het geloof is al in elke hart van België. Het geloof zit eigenlijk diep aan die hersenen, aan die hart van België, alleen bewaard. En dus als de vormelingen hier wat ervaring kunnen opdoen in verband met het geloof, ben ik overtuigd dat die vormelingen het licht kunnen zien, Jezus kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen ontwikkelen en laten groeien.
0: U bent hoopvol ook.
1: Ik ben heel hoopvol eigenlijk, want zoals ik zei, het is het werk van God. En God maakt eigenlijk alles mooi. Maar omdat wij die vrijheid gegeven waren, moeten we alleen die vrijheid gebruiken om hem binnen te laten. En zijn werk ook en ons kunnen voltooien.
0: Wie is Jezus voor u?
1: Dat is een heel goede vraag. En ik heb daar lang nagedacht. Dus voor mij, Jezus zit in twee plaatsen. Eerst en vooral is Jezus mijn weg naar God. Tweede is hij eigenlijk mijn soort van voorbeeld om hoe ik als mens moet gedragen en hoe ik mijn leven moet eigenlijk leiden. Dus bij de eerste zou ik zeggen, ik besef me dat als ik bid altijd naar God de Vader, maar altijd door Jezus. En ik bid naar God bij het voorbeeld dat Jezus aan mij gegeven heeft. Maar de tweede plaats is, ik zie eigenlijk mijn leven zoals wij van tegenwoordig onze gadget, materialen eigenlijk gebruiken. Onze gesofisticeerde gadgets in ons leven gebruiken we hoewel met een manuele handleiding op hoe je experimenteert om dat te gebruiken. Natuurlijk kan je altijd jouw gadget gewoon experimenteren en dat gebruiken met gezond verstand. Bijvoorbeeld je GSM. Iedereen gebruikt een GSM, dus je gebruikt dat ook met wat je eigenlijk ziet. Maar je kan ook aan de handleiding kijken. Dan kan je jouw GSM beter gebruiken en alle eigenlijk features kunnen overnemen. En dat zie ik ook als het gebruik van deze lichamelijke gadget. Ik kan ook experimenteren en gewoon aan andere mensen kijken. Maar er is eigenlijk een handleiding van deze leven om een goede, mooie leven te leiden, moet je alleen aan Jezus kijken. Want door Jezus kan je echt zien hoe het leven moet. En daarom is hij mijn weg naar God, maar is hij ook mijn weg tot het beste, mooiste leven ik kan leiden.
0: U kiest ervoor ook om zichtbaar te zijn als man van God, want ja, u draagt ook de Romeinse kool.
1: Ja, want hoewel wij eigenlijk niet aangemoedigd zijn om dit te doen als diaken, om eigenlijk het verschil te maken tussen een diaken en een priester, heb ik dit ook gedragen, want ik wil ook door dit evangeliseren, want ik kan altijd goede dingen doen, ik kan mijn goede daden altijd uitvoeren, maar zonder aan de mensen te tonen, ik doe dit eigenlijk in het kader van mijn geloof, zal men dat niet zien. Ik kan ook een goede boeddhist zijn, een goede een moslim zijn, maar ik ben een goede leerling, volgeling van Jezus. Daarom toon ik dat ook. Dus dit is ook een vorm van evangelisatie voor mij.
0: Dat de mensen nu erop kunnen aanspreken.
1: Ja, inderdaad, want eigenlijk heb ik dat ook gemerkt. Ik kan blijven wandelen op een straat en niemand zal mij aanspreken. Maar als ik dit draag, dan ben ik meer aanspreekbaar. Ja. Mensen komen, en ik heb dat heel veel keer ervaard. Natuurlijk dachten ze dat ik een priester was, maar ik zal dat onmiddellijk corrigeren. Maar omdat er al initieel gesprek was, konden we dit gesprek verder eigenlijk voeren.
0: U heeft doorheen heel het gesprek eigenlijk aangegeven dat u God in alles betrekt. Dus dat u eigenlijk op een manier heel de dag door in gebed bent. Maar heeft u ook zo van die vaste momenten? Hoe ziet uw gebedstructuur eruit, om zo te zeggen?
1: Ah ja, natuurlijk. Dus bijvoorbeeld bij de getijden gebeden ben ik meestal samen met Radio Maria. En natuurlijk heb ik ook een meditatiemoment door de dag. En zoals ik zei, besteed ik ook tijd voor het sacrament. Ik zit alleen bijvoorbeeld in de kerk om nog te reflecteren, na te denken, Heer, wat is jouw wil voor mij? Dus als je dat in een structuur eigenlijk kunt plaatsen, de getijden gebeden, ochtends eigenlijk, met het begin half zeven bij de lezingdienst, samen ook met jullie. En die ochtendgebed, de middaggebed, die namiddaggebed is niet een gewoonte bij mij, maar die avondgebed wel en de slotgebed. Als je voor een structuur eigenlijk zoekt. Maar intussen neem ik ook tijd om gewoon te luisteren. En God te vragen, Heer, wat wil je van mij? Bijvoorbeeld als ik, naar slaap ga. Natuurlijk is de Eucharistie ook een heel belangrijk deel van mijn leven. Hè. En ik heb dat niet vooraan benoemd, want dat is al vanzelfsprekend. Dus ja, weet je bijvoorbeeld waarom zijn we verplicht om die getijden gebeden te bieden en niet de Eucharistie? Dat is ook voor de priesters. Hè. De priesters zijn niet verplicht om de Eucharistie te vieren. Maar wel die getijden gebed te bieden. Weet je waarom? Nee. Omdat het Eucharistie vanzelfsprekend is bij ons. Je moet dat niet meer benoemen. Maar die getijdengebed, dat is niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het verplicht. Maar om de Eucharist te vieren, dat is niet verplicht. Omdat dat is eigenlijk al een deel van ons leven. Ja. Dus je moet dat niet meer vragen van een geestelijke. En ja, ik ben ook de Rozenkrans. Samen ook met jullie. En elke keer dat ik de kans eigenlijk grijp om families, want ik heb net gezegd dat ik breng huisbezoeken aan families, dan bid ik ook met de families. En ik ben echt verbaasd om te weten dat heel veel families, hoewel van de eerste communicanten en borbelingen, bidden niet meer thuis. En daarom neem ik altijd die gelegenheid op hen tot gebed te brengen. Ja.
0: Als laatste vraag nog. Ja, we zijn bij Radio Maria. U kent Radio Maria. U bent ook luisteraar. De plaats van Maria in uw leven. U weet de rozenkrans, maar heeft u daar verder ook nog iets over?
1: Ja, Maria heeft eigenlijk een bijzondere plaats in mijn hart. Hè. Ze is voor mij mijn hemelse moeder. En mijn voorbeeld in het volgen van Jezus. Dus ik heb ook favoriete heiligen. Maar eigenlijk staat Maria in het eerste plaats om Jezus te volgen. En eigenlijk verschillende belangrijke momenten in mijn leven zijn verbonden met Maria. Zo kwam ik bijvoorbeeld in België. Toen ik in België kwam, ik heb dat wanbewus op 8 september gepland. Dus de geboorte van Maria. Ik was ook wettelijk gewijd. Mijn huwelijk was ook 8 december. Dat is ook feest van Maria. En we zijn ook kerkelijk gehuwd op 26 juli. Dat is eigenlijk de feestdagen van Joachim en Anne.
0: Ah ja, ja,
1: de
0: ja.
1: Ouders van Maria.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, en als ik aan Maria bid, ik noem hem al als ma. Ja. Ma. Zoals ik eigenlijk mijn moeder ook aanspreek, spreek ik aan Maria altijd als ma. Ma, waar zijn we nu? Ma, help me met mijn gebeden. Als ik bijvoorbeeld een preek doe, vraag ik ook ma. Je weet Jezus meer dan ik en dan alle mensen. Help me eigenlijk hem te verkondigen. En over hem te spreken. Maar je weet waar ik sta. Je weet ook mijn relatie met jouw zoon. Help me. Dus Maria, altijd een belangrijke plaats in mijn hart. En eigenlijk kan ik zeggen, Maria heeft een belangrijke plaats in de hart van Filipijnse mensen. Want we zijn ook een volk die Maria eigenlijk heel bemint.
0: Diaco Marlito, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek, voor uw prachtige getuigenis. En natuurlijk altijd welkom bij.
1: Nee, jij bedankt.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van dit tweede deel van een lang gesprek met Diaco Marlito Borja. U kan deze en andere uitzendingen natuurlijk altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, Gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

We beginnen vandaag met een nieuw hoofdstuk. 1899, geestelijke aantekeningen. 15 januari 1899, tijdens de maandelijkse afzondering. De dood van mijn geliefde biechtvader Isaki en het aanstellen van de nieuwe biechtvader hebben, ook al is mijn leefwijze daardoor niet ingrijpend veranderd, toch enige kleine verandering teweeggebracht. De nieuwe biechtvader kent mij bijvoorbeeld niet zo goed als Isaki. Daarom ben ik nog niet op zulke vertrouwelijke voet met hem. Ik moet maar rustig afwachten en alles zal wel in orde komen. Wat betreft het opschrift stellen van al mijn aangelegenheden, zoals ik dit vanaf het vorige jaar tot aan de vorige maand gedaan heb, lijkt het wel alsof mijn nieuwe biechtvader dit niet zo op prijs stelt als de vorige. Ten slotte denkt de een zus en de andere zo. Dit verklaart het hiaat tussen de laatste datum en de dag van vandaag. Maar dit zij terloops opgemerkt. Laten wij nu liever overgaan tot het to autem, gij echter. De gedachte aan de dood, die door de recente rouw van het seminarie wegens de dood van biechtvader Isaki weer bij mij bovengekomen was en onlangs hernieuwd werd naar aanleiding van de dood van mijn geliefde rector, Don Giacinto Dentella, mogen God hem vrede schenken en zich over hem ontfermen. Tezamen met mijn betreurde pastoor en mijn biechtvader Isaki heeft mij zeer geschokt.

19 maart, tijdens de maandelijkse afzondering. Het is de feestdag van mijn heilige Jozef. Ik moet nu toch echt de gewoonte om een gedachte op schrift te zetten weer opvatten. Een gewoonte die ik sedert januari tot nu toe onderbroken had. Misschien door eigen, misschien door niemands schuld. Ik kan er niet buiten de heilige Jozef te noemen als in dit jaar, tussen haakjes, afgebroken gedachten in de tekst. 16 april, tijdens de maandelijkse afzondering. Iedere keer als ik deze paar bladzijden doorlees, schaam ik mij bij de gedachte hoe vreselijk slecht ik mij in deze 3 maanden aan mijn voornemen dat ik tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar 98 opvatte, gehouden heb. Namelijk om enige aantekeningen te maken over de toestand waarin mijn geweten zich bevindt. Zoals uit het voorgaande blijkt, luidde de bel voor het einde van de afzondering, toen ik ternauwernood begonnen was te schrijven, en brak ik mijn aantekening af en dacht er verder niet meer aan. Nu ik net teruggekeerd ben van de paasvakantie, wil ik op deze afzonderingsdag opnieuw met deze nuttige gewoonte beginnen die ik met Gods hulp nooit meer hoop te onderbreken. Juist vandaag heb ik mij wel enigszins kunnen concentreren. Maar wat praat ik toch over concentreren? Hier beginnen juist mijn tekortkomingen. Ik had tot mijzelf moeten inkeren, maar ik ben nog nooit in staat geweest dit te doen. Tenminste, niet echt goed. Ik ben wel in staat anderen te vertellen wat de manier is om alles goed te doen. Maar ik heb deze zelf nog nooit in praktijk gebracht. Derhalve is het nodig dat ik van nu af aan, speciaal waar het de inkeer betreft, nooit zal spreken over iets waarin ik anderen niet tot voorbeeld kan dienen, zoals het mijn plicht is. Ik zal bijzondere aandacht schenken aan het bidden van het officie van de Heilige Maagd en zeer bijzondere aandacht aan het rozenkransgebed, omdat ik hierin in de afgelopen dagen zeer tekortgeschoten ben. Iets anders waaraan ik behoefte heb en dat mij ten zeerste zou kunnen helpen, is het voortdurend bidden van schietgebeden. Door deze schietgebeden zal mijn ziel altijd bij God toeven en zichzelf derhalve altijd bewust zijn. En zo zal ik geen gevaar lopen, zoals reeds gebeurd is, onnodig over anderen te spreken wanneer ik niet over hen kan spreken zonder op hun fouten te wijzen en te redeneren zonder een bepaalde ingetogenheid. Dit zijn dus 3 dingen... waarop ik het oog richt als gevolg en resultaat van de retraite: rozenkransgebed, schietgebeden en ingetogenheid. Juiste houding bij het spreken, waarbij ik nooit onnodig kwaad over anderen moet zeggen. Wat betreft het feit dat ik wat onnozel lijk en lichtgelovig in zaken van geenerlei belang en zodoende aanleiding geef dat men achter de rug mij uitlacht, daarover kan ik mij slechts verheugen, daar ik zie dat mijn eigen liefde enigermate vernederd wordt en ik mij aan de goede Jezus, die voor een dwaas doorging, gelijkgesteld beschouw, ofschoon deze vergelijking helemaal niet opgaat. Er komen van wat wil. Wat tenslotte de moeilijkheden betreft van mijn familie, die speciaal in deze vakantiedagen weer op de voorgrond getreden zijn, deze heb ik geheel toevertrouwd aan het gezegend hart van Christus, mijn liefde. Hij weet dat ik voor mijn verwanten in het geheel geen rijkdom en genoegen verlang, maar alleen geduld en barmhartigheid. Hij weet dat indien ik verdriet heb, ik slechts verdriet heb over het ontbreken van deze deugden bij hen. Mogen hij mij de genade schenken hen eenmaal in het paradijs te aanschouwen en verder komen wat wil. Ik zal mij
terwille van de grotere glorie van God en het boeten voor mijn zonde bij alles neerleggen. O Jezus, mogen ik uit liefde voor u sterven.

Maandag 24 april. Deze week is het niet slecht gegaan, vooral waar het de aandacht bij de godsdienstoefeningen betreft. En ik dank de Heer hier ten zeerste voor. En ik moet tevens bedenken dat dit van mijn kant niet blijvend zal zijn, daar ik krachteloos en zwak ben. Het voornaamste dat ik moet zien te verkrijgen is een innerlijke vroomheid, waarvan de uiterlijke vroomheid slechts een omhulsel is. Vroomheid die gegrond is op werkelijke nederigheid, die ik zozeer nodig heb. Daarom zal ik er nauwkeuriger op toezien, mij vooral in de geest te vernederen, inniger met God verbonden te blijven door zeer veel schietgebeden, om mij zo beter te kunnen voorbereiden op de aanstaande meimaand. Amen. Zondag 7 mei. De Mariamaand is al lang begonnen en nog steeds ontbreekt mij de inkeer, speciaal bij de meditatie, het rozenkransgebed enzovoorts. In de vrome aangelegenheden ben ik misschien een beetje te dichterlijk. Wat de rest echter betreft, geloof ik niet dat het slecht gaat en ik ben er God en Maria dankbaar voor. Vorig jaar heb ik Maria in de meimaand om twee dingen gevraagd: nederigheid en liefde. Aan het einde van de maand werd mijn gebed verhoord, daar ik gelegenheid kreeg beide eigenschappen in praktijk te brengen. Dit jaar kom ik met dezelfde wensen en ik hoop dat de Heilige Maagd mij opnieuw zal verhoren. Zij is zo goed. Om de waarheid te zeggen, vind ik het moeilijk mij te vernederen, maar ik wens mijzelf toe dat het een inspanning zal zijn waarvoor ik beloond zal worden. Ik behoef mij er slechts vanaf het eerste ogenblik met groot enthousiasme op toe te leggen. Jezus en Maria, gij weet dat ik u wil behagen en beminnen. Pinkstermaandag, tijdens de afzondering, 22 mei. O Heer, vergeef mij die de grootste zondaar ben. Wat kan ik meer zeggen? Of ik wil of niet, ik moet het bekennen. Dit is de gedachte die al mijn kwalen kan genezen. Ook al ben ik in de afgelopen dagen, Godzijdank, niet tot een leven van verflauwde en verslapte aandacht vervallen, toch heeft mijn fantasie een te grote vlucht genomen, hetgeen ten koste ging van mijn verstand, dat, al heeft het zich niet geheel laten meeslepen door de fantasie, maar integendeel getracht heeft haar tegen te houden, toch enigszins haar invloed ondergaan heeft. Het feest voor mijn nieuwe pastoor, de paar versregels die ik bij deze gelegenheid heb geschreven, en dan de wijdingen en geheime aspiraties van mijn eigen liefde. O, welke voedingsbodem was dit alles niet voor mijn trots. Wee de fantasie. Godzijdank geloof ik dat mijn verstand hier weinig aandeel in had. Maar het zou ook voor mijn verstand niet kwaad zijn om ook eens vernederd te worden. Van tijd tot tijd vernedert iemand mij. En hoewel hij meent dat ik er niet boos over ben, treft het mij toch diep. Dit zijn ogenblikken om te zwijgen en te jubelen. Men zegt en gelooft dat ik een onnozele hals ben. Dat zal ook wel zo zijn. Maar mijn eigen liefde wil dat liever niet geloven. En daar gaat het nu juist om. Dit is een goede gelegenheid om mij in het geduld en in de vernedering te oefenen en om Maria, mijn allerreinste moeder, te behagen. Eigenlijk weet ik niet hoe ik mij moet uitdrukken. O Heilige Geest, o Eucharistische Jezus, o allerreinste moeder, gij kent mijn noden, mijn gebreken, mijn behoefte om op de voorgrond te treden en de noodzaak voor mij om de achtergrond te blijven, met te vernederen, veracht te worden en bij al deze gebreken mijn wens om te beminnen en een vroom mens te worden. Vernedert gij mij dus, sla mij gade, maak mij vroom, nederigheid en liefde. Zondag, 28 mei. Het gaat niet zo erg slecht,
Maar ik heb nog grotere inkeer nodig. In het bijzonder in deze laatste meidagen. Overigens moet ik branden van ijver. Het is de week van Sacramentsdag. Van Jezus in het sacrament.

Nieuw hoofdstuk. 1900. Indrukken en overdenkingen tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar onze Here 1900. Februari, seminarie te Bergamo. 1. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Ik beteken niets. Alles wat ik bezit, mijn wezen, leven, verstand, wil en herinnering, dit alles werd mij door God geschonken en daarom behoort alles hem toe. Ook 20 jaar geleden bestond alles wat mij nu omgeeft, zon, maan, sterren, bergen, zeeën, woestijnen, dieren, planten en mensen. In de wereld hadden alle dingen volgens regelmaat plaats onder het waakzaam oog van de goddelijke voorzienigheid. En ik? Ik bestond niet. Alles gebeurde zonder mij. Niemand dacht aan mij. Niemand maakte zich, zelfs niet in een droom, enige voorstelling van mij, omdat ik niet bestond. En gij, o mijn God, die van alle eeuwigheid zijt, schiep mij uit het niet door een onuitsprekelijke daad van liefde. En gij gaf mij het bestaan, het leven, de ziel, kortom alle vermogens van lichaam en geest. Gij hebt mij de ogen geopend voor het licht dat door mij heen zijn schittering verbreidt. Gij hebt mij geschapen. Derhalve zijt gij mijn Heer en ben ik uw schepsel. Zonder u ben ik niets en door u ben ik alles wat ik ben. Zonder u vermag ik niets. Als gij mij niet ieder ogenblik bijstaat, keer ik zelfs daarheen terug van waar ik kwam. Naar het niet. Dat is het, wat ik ben. En toch verhoovaardig ik mij, toch laat ik mij voor Gods aangezicht voorstaan op al het goede waarmee hij mij heeft overstelpt, als waar het mijn eigen bezit. Ik, dwaas, wat bezit gij dat gij niet gekregen hebt? En als gij het gekregen hebt, wat beroemt gij u er dan op, alsof gij het niet gekregen had? God heeft mij geschapen, toch had hij mij niet nodig. Toch zou de gang van het heelal, mijn omgeving, kortom alles even goed kunnen bestaan zonder mij. Waarom geloof ik dan dat ik zo nodig ben in deze wereld? Wat ben ik anders dan een mier, een korreltje zand? Waarom kom ik mijzelf zo belangrijk voor? Trots, hoogmoed, eigenliefde. Waartoe ben ik op deze wereld? Om God te dienen. Hij is mijn absolute meester, omdat hij mij geschapen heeft, omdat hij mijn wezen in stand houdt en dientengevolge ben ik zijn dienaar. Dus moet mijn leven hem geheel en al gewijd zijn om zijn wensen te vervullen. Geheel en al en voor altijd. Wanneer ik dus niet aan God denk en alleen maar bedacht ben op mijn gemak, eigenliefde en roem, schiet ik tekort in mijn hoogste plicht en word ik een ongehoorzame dienaar. En wat zal God dan met mij doen? O Heer, houd de toren van uw gerechtigheid ver van mij en ontsla mij niet uit uw dienst, zoals ik, helaas, zou verdienen. Slaaf van God, welk een eretitel en welk een prachtige taak houdt dit in. Hebt u niet gezegd, o Heer, dat uw juk zacht en uw last licht is? Staat er soms niet in de heilige boeken geschreven dat u dienen gelijk staat met heersen? Is het dan niet de hoogste eer voor een vroom mens wanneer men van hem zeggen kan dat hij een dienaar Gods is? En tooit uw hoge priester, uw stedenhouder op aarde zich soms niet met de naam dienaar der dienaren Gods? Welk een eer dus u te dienen, o mijn God!
En toch vergeet ik deze plicht zo makkelijk. O, welk een schande zulk een rechtvaardige, goede en heilige meester als gij zijt, niet te dienen. God dienen, en dan? De beloning, het vaderland, de hemel, het schone paradijs. Jazeker, het paradijs. Dat is mijn einddoel. Dat is mijn vrede, mijn vreugde. Het paradijs waar men mijn God ziet en aanschouwt, van aangezicht tot aangezicht, zoals hij is. Ik dank u, o Heer, voor de beloning die gij mij hebt bereid voor deze 4 dagen van dienst aan u. Voor de zeer hoge eer waarnaar gij mij de weg hebt gewezen. Ik ben een pelgrim op aarde. Ik kijk naar de hemel, mijn einddoel, mijn vaderland, mijn woning. O Heer, gij zijt schoon en gij staat voor mij open. In tegenspoed en droefheid en verslagenheid vind ik mijn troost in het opstellen van mijn hart voor de zalige hoop en in het opkijken naar en denken aan de hemel en het paradijs. Dit is wat de heiligen doen. De heilige Philippus Nerius, de heilige Franciscus van Sales, de eerbiedwaardige Cottolengo, die altijd uitriep, paradijs, paradijs. Dit zijn de waarheden die gij, o mijn God, mij hebt geleerd. Ik ken ze wel, maar helaas begrijp ik ze niet. Ik ben een nietswaardige en ik verbeeld mij een man van betekenis te zijn. Ik kom uit het niet en ik laat mij op de gaven die God toebehoren voorstaan. Ik moet mijn schepper dienen en in plaats daarvan vergeet ik hem zelfs, denk ik niet aan hem, dien ik alleen mijn ambities en mijn eigen liefde. Ik ben geroepen tot het paradijs en ik denk slechts aan de glorie van de wereld. Ach, welk een tegenstelling. O Heer, kon ik u maar begrijpen zoals Augustinus, die tot u bad, dat ik u mag kennen, dat ik mezelf mag kennen, omdat ik u zou beminnen, omdat ik mezelf zou verachten. O Heer, luister naar deze blinde, die u, terwijl gij voorbij gaat, aanroept en u bezweert hem te genezen. Gij, die het licht van mijn ogen zijt, geef mij het licht, omdat ik mag zien.

2. Ik heb een ziel. Wat is dat belangrijk? Ik ben geen steen, geen plant of een willekeurig dier. Ik ben een mens. En een mens door de ziel die mij in het leven roept. Mijn ziel is er oorzaak van dat een lichtstraal van het goddelijk gelaat op mij valt. En door mijn denkvermogen ben ik aan de Vader, door het verstand aan de Zoon, door de wil aan de Heilige Geest gelijk geworden. Maar dit niet alleen. De menselijke ziel is oneindig veel waard, omdat zij het bloed van God kost. Hierdoor komt het dat de ziel van een ongelovige kostbaarder is dan alle schatten van de wereld. Welke waarde heeft zij? Zij is bestemd om die vreugde te genieten waardoor God zelf gelukzalig is. Hoe zal ik dan de moed hebben deze ziel, die even schoon is als God zelf, te beledigen? Hoe kan ik dan toestaan dat zij, die de meesteres is van het lichaam, door de zonde gelijk aan een dier en de slavin van het lichaam wordt? En toch heb ik dit gedaan. Wat een schande voor mij. Door middel van de ziel openbaart zich de grootheid van de goddelijke volmaaktheid in de schepping en nog veel meer in de incarnatie fonkelde de wijsheid en de liefde Gods in een stralend licht van almacht. God onderwierp zich ter wille van de ziel aan alle kwellingen, zelfs aan de dood. En waarom zou ik mij niet vernederen, zou ik geen smart lijden om mede te werken aan het behoud van die ziel, die tenslotte niet van anderen, maar van mijzelf is? 3. Alle mensen die op aarde zijn, dragen Gods beeltenis in zich. Zij kosten hem onmetelijke smart. En toch hebben zoveel mensen God niet lief, dienen hem niet, treden hem in tegendeel met de voeten en zeer velen kennen hem helemaal niet. Dit is de gedachte die mij moet aanzetten tot medelijden met hun zielen en die in mijn hart het vurige verlangen moet ontsteken om ook hen te redden, voor hen te bidden, minstens. De gedachte wat het betekent dat Christus bloed voor hen tevergeefs is vergoten. Ja, dat het hen tot veroordeling en verdoeming zou kunnen strekken. Wanneer alle mensen God vertegenwoordigen, waarom zal ik ze dan niet alle beminnen? Waarom zal ik ze minachten? Waarom zal ik niet eerbiedig tegenover hen zijn? Dit is de gedachte die er mij van moet weerhouden, mijn broeder op enigerlei wijze te beledigen. En die mij eraan moet herinneren dat zij alle het evenbeeld van God zijn en dat wellicht hun ziel mooier is dan de mijne.

hier. Ik roem mijzelf en ik eis bijna van de Heer zijn genade. En als ik iets doe, vertoon ik mij aan hem als de

zich op de borst slaat en zegt: Heer, wees mij, zeer grote zondaar, genadig. En wanneer ik genade en vertroosting ontvang, moet ik deze gave beschouwen als een aalmoes die God mij toestaat, maar er mij niet op laten voorstaan door bekennen dat ik deze onwaardig ben. 5. Wat zullen al deze mooie gedachten over eer voor mijzelf, die ik mij door wetenschap heb verworven, mij helpen in het uur van mijn dood? Wanneer deze gedachten mij dus van geluk en trots vervullen, is er een harde, maar doeltreffende manier om deze te verdrijven. Denken aan het moment van mijn dood en aan mijn verlangens daaromtrent en mij dan afvragen: wat voor waarde heeft dit voor de eeuwigheid? 6. Al mijn ijdelheid, al mijn verstrooidheid bij de godsdienstoefeningen, bij de meditatie, bij het gewetensonderzoek, bij het bidden van het officie van de Heilige Maagd, bij het rozenkransgebed, al mijn woorden, mijn geestige opmerkingen, slechts uitgesproken ten gevolge van een geheime wens op te vallen, om direct of indirect te laten zien dat ik gestudeerd heb. Al mijn luchtkastelen, al mijn kaartenhuizen, mijn toekomstdromen, alle woorden uitgesproken in de voorgeschreven tijd van stilte, alle goede ingevingen die ik niet opvolg, dit alles komt voor het gericht. Mijn God, wat een schrik, wat een opeenhoping van zonde. Wat een schande voor mij die zo gevoelig ben, waar het achting en eigenliefde betreft. Dus moet ik er maar eens goed over nadenken. Of ik moet tot bezinning komen, of ik moet er mij in schikken deze vernedering met alles wat volgt te ondergaan. Ik moet nu maar eens diep over deze waarheid nadenken en goed de rekening opmaken, alvorens weer tot al deze tekortkomingen te vervallen, om later geen vergeefs berouw te krijgen. Als wij onszelf beoordelen, zouden we niet onder dit oordeel vallen.

7. De gedachte aan de hel verschrikt mij. Nee, ik kan deze gedachte niet verdragen. Het lijkt mij bijna onmogelijk en ik kan mij niet indenken dat mijn God zo vertorend jegens mij zou zijn dat hij mij, na mij zo goedgezind geweest te zijn, van zich zou verwijderen. En toch is dit een zeer grote waarheid. Wanneer ik mijn trots, mijn hoogmoed, mijn eigenliefde niet bestrijd, wacht mij de hel. O, ik ongelukkige. Zal het dus waar zijn, geliefde Jezus, dat ik u niet meer mag beminnen, uw gezicht niet meer mag zien, dat ik van u verjaagd zal worden? Laten wij hopen dat dit niet gebeuren zal. Maar het zou kunnen gebeuren. En daarom moet ik altijd in angst en vrees leven en zo mijn heil bewerkstelligen. Met vrees en beven moet gij werken aan uw zaligheid. En toch zal het niet verkeerd zijn mij steeds de hel in herinnering te brengen, of door het aanschouwen van bepaalde dingen, of door berouw. Zie ik vuur? Maar dit is, vergeleken bij het vuur van de hel, slechts geschilderd. Heb ik kiespijn, dorst, of beef ik van kou, of word ik door koorts gekweld? Laten wij boete doen. De hel is de plaats van alle martelingen. In de hel zal men branden, zal men gloeien als kolen in de oven. In de hel zal er huiver en geknars van tanden zijn. In de hel zal men geen vinger kunnen bewegen. En zou ik dan geen gebed, geen rozenkrans, geen vespers kunnen bidden zonder in de war gebracht te worden? In de hel raakt men verbijsterd door luide kreten. En waarom zou ik dan niet enig rumoer kunnen verdragen dat mij hindert? In de hel zal men een geweldige honger lijden. En waarom zou ik het dan niet kunnen stellen zonder een extra fijn gerecht? In de hel is men tezamen met veroordeelden en duivels. En waarom zou ik dan niet in vrede de tegenwoordigheid dulden van iemand die mij niet zo goed ligt? Heb ik soms niet herhaalde malen de hel verdiend? En zou ik hem niet opnieuw kunnen verdienen? O mijn zoete Jezus, aanhoor mijn gebeden. Stuur mij, smeek ik u, in dit leven alle mogelijke ziekte. Houd mij voor altijd aan het bed gekluisterd. Breng mij in de toestand van de lepraleider in het bos. Belast mijn lichaam hier op aarde met de allervreselijkste pijnen. En ik zal alles aanvaarden als boete voor mijn zonde. En ik zal er u zeer dankbaar voor zijn. Maar stuur mij, smeek ik u, niet naar de hel. Beroof mij niet voor eeuwig van uw liefde en uw aanblik. Ja, Jezus, ik zeg het u van ganser harte. Brand me hier, kerf me hier, spaar me hier niet, omdat u mij in de eeuwigheid zou kunnen sparen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 281, de laatste dag van onze tijdsperiode, de terugkeer. En vandaag lezen wij Nehemia hoofdstuk 13, Maleachi hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 25 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma kan u terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij aangekomen aan de laatste dag van de tijdsperiode terugkeer. Wat betekent dat wij het laatste hoofdstuk lezen uit Nehemia? Dat wij nog een laatste profeet lezen, de profeet Maleachi, die profeteert aan Juda na de ballingschap, dus terwijl zij al teruggekeerd zijn in Jeruzalem en Juda, en natuurlijk ook enkele versen uit Spreuken. Vanaf morgen is het dan tijd voor onze laatste tijdsperiode in het Oude Testament, de Maccabeese opstand. Daarover morgen meer. Vandaag is het nog de terugkeer. En zoals altijd, beste luisteraars, gaan wij eerst bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Nehemia hoofdstuk 13, over gemengde afstamming. In die tijd las men in het bijzijn van heel het volk voor uit het boek van Mozes, waarin geschreven staat dat nooit een Ammoniet of een Moabiet toegelaten mag worden tot de gemeente van God, omdat zij de Israëlieten niet van brood en water voorzagen, en Bileam inhuurden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vloek in zegen. Toen men deze bepaling vernam, zonderde men iedereen die tot een gemengde afstamming behoorde, van Israël af. Heiligheid van de tempel. Enige tijd daarvoor had Eliasib, de priester die over de voorraadkamers van het huis van onze God was aangesteld, en die verwant was aan Tobia, een groot vertrek voor hem ingericht, waarvan tevoren de spijsoffers, de wierook, het vaatwerk, de tienden van koren, most en olie, het rantsoen van levieten, zangers en poortwachters en de bijdragen voor de priesters opgeslagen werden. Ik was destijds niet in Jeruzalem, want in het 32e regeringsjaar van Artaxasta, de koning van Babel, was ik naar de koning gegaan. Na verloop van tijd nam ik afscheid van de koning en keerde naar Jeruzalem terug. Daar ontdekte ik het misdrijf waaraan Eliasib zich schuldig had gemaakt, door voor Tobia een vertrek in te richten in de voorhoven van het huis van God. Ik was hevig verontwaardigd en liet al de huisraad van Tobia uit het vertrek verwijderen. Op mijn bevel werd het vertrek gereinigd. En ik liet het weer het vaatwerk van het huis van God, de spijsoffers en de wierook in onderbrengen. Zorg voor de levieten. Ik vernam ook dat de rantsoenen voor de levieten niet afgedragen werden en dat de levieten en zangers die de eredienst moesten verzorgen terug naar hun dorp waren getrokken. Ik deed mijn beklag hierover bij de magistraten en zei: waarom wordt het huis van God zo verwaarloosd? Ik riep iedereen terug en liet ze hun plaatsen weer innemen. En heel Juda kwam weer bij de voorraadkamers zijn tienden van koren, most en olie afdragen. Vervolgens stelde ik Selemja, de priester, Sadok, de schriftgeleerde, en de leviet Pedaja over de voorraadkamers aan. En wees Ganan, de zoon van Zakur, de zoon van Matania, aan als hun helper. Zij stonden bekend als betrouwbare mannen. Het was hun taak om alles onder hun broeders te verdelen. Mijn God, gedenk mij en vlak de goede daden niet uit die ik verricht heb voor de tempel en de eredienst. Heiliging van de Sabbat. In die dagen merkte ik dat men in Juda op de Sabbat de wijnpers gebruikte, dat men op ezels vrachten graan aanvoerde, evenals wijn, druiven, vijgen en allerlei andere vrachten, en dat die op de Sabbat Jeruzalem binnenkwamen. Toen ze dat voedsel gingen verkopen, gaf ik hun een waarschuwing. De Tyriërs die in de stad woonden, voerden vis en allerlei koopwaar aan en verkochten dat op de Sabbat aan de Judeërs in Jeruzalem. Ik beklaagde mij hierover bij de notabelen van Juda en zei hun: beseft u het kwaad dat u doet door de Sabbat te ontwijden? Hebben uw vaders ook niet dergelijke dingen gedaan? En heeft onze God daarom niet al die rampen over ons en onze stad gebracht? En wilt u nu opnieuw woede over Israël afroepen door de Sabbat te schenden? Toen het duister viel over de poorten van Jeruzalem en de Sabbat aanbrak, beval ik de deuren te sluiten en ze niet te openen voordat de Sabbat voorbij zou zijn. Ik liet mijn dienaren op de poorten staan om te voorkomen dat er op de Sabbat koopwaar de stad zou binnenkomen. De kooplieden en handelaars in allerlei koopwaar brachten een paar keer de nacht buiten de muren van Jeruzalem door. Ik gaf ze een waarschuwing. Waarom brengt u de nacht door voor de muur? Als u dit weer doet,
laat ik u inrekenen. Sindsdien zijn ze op de Sabbat niet teruggekeerd. Ik gaf de Levieten opdracht zich voortaan te reinigen en de poorten te bewaken en zo te zorgen dat de Sabbat niet meer werd ontheiligd. Mijn God, reken mij ook dit ten goede aan en heb medelijden met mij in uw grote barmhartigheid. Gemengde huwelijken. In diezelfde tijd ontdekte ik Judeërs die vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab gehuwd hadden, en van wie de helft van de kinderen Asdoditisch of een andere taal sprak en niet in staat was Judees te spreken. Ik viel tegen hen uit en vervloekte ze. Sommigen van die mannen sloeg ik en ik trok ze de haren uit. En ik dwong ze bij God te zweren dat ze hun dochters niet zouden uithuwelijken aan de zonen van de omwonende volken en daaruit geen vrouwen zouden nemen voor hun eigen zonen of voor zichzelf. Ik zei tegen hen, heeft Salomo, de koning van Israël, zich immers ook niet hieraan schuldig gemaakt? Onder alle volken was er geen koning als hij. Hij werd bemind door God, en God heeft hem tot koning gemaakt over heel Israël. Maar zijn buitenlandse vrouwen hebben zelfs hem tot zonde verleid. Is het dan niet ongehoord dat u zich ook aan dit grote kwaad schuldig maakt, en dat u ontrouw wordt aan onze God door buitenlandse vrouwen te huwen? Een zoon van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, was de schoonzoon van Sanballat, de Goroniet. Ik heb hem verbannen. Vergeld het hun, mijn God, want zij hebben hun priesterlijke ambt en hun verplichtingen als priester en leviet onteerd. Ik zuiverde hen van alles wat ons vreemd is en vaardigde voor de priesters en de levieten dienstvoorschriften uit, voor ieder overeenkomstig zijn taak, evenals bepalingen voor de levering van hout op gezette tijden en voor het aanbieden van de eerstelingen. Mijn God, reken het mij ten goede aan. Maleachi hoofdstuk 1. Een uitspraak, een woord van de Heer, tot Israël gericht, bij monde van Maleachi. De liefde van de Heer voor Israël. Ik heb u lief, zegt de Heer. U vraagt, hoe hebt u uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob? God sprak van de Heer. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt, en zijn erfdeel heb ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen, wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt. Zo spreekt de Heer van de machten, laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land zal men van hen zeggen, en dat volk waarop de Heer voor eeuwig kwaad is. Met uw eigen ogen zult u het zien, en u zult zeggen, de Heer toont zich groot over het gebied van Israël. Aanklacht tegen de priesters. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En als ik de meester ben, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de machten tot u, priesters, die mijn naam minachten. En u vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk brood te brengen. En als u dan verder vraagt, hoe hebben wij u dan veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg, wanneer men een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg, wanneer men een kreupel en een ziek dier brengt?
Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Vraagt de Heer van de Machten. Welnu, probeer de gunst van God maar te winnen. Dan zal hij ons genadig zijn. Want als u handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de Machten. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de Machten. En het offer uit uw handen verheugt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer en een reine offergave gebracht. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de Machten. U echter ontheiligt die naam door te zeggen: de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl u zegt: wat een moeite, en er uw neus voor ophaalt, zegt de Heer van de Machten, brengt u geroofde, kreupele en zieke dieren om die te offeren, moet ik daarover verheugd zijn, zegt de Heer. Vervloek de bedrieger, die een mannelijk dier in zijn kudde heeft, en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minder waardig offer brengt, want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de Machten, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Hoofdstuk 2. Daarom geldt voor uw priesters dit besluit. Wanneer u niet luistert en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert, zegt de Heer van de Machten, dan laat ik de vloek over u komen. Dan vervloek ik de zegen die aan u gegeven is. Voorwaar, ik vervloek die, omdat u zich er toch niet om bekommert. Ik zal uw arm krachteloos maken, en ik zal u het afval van uw feestoffers in het gezicht gooien, en daarmee zult u worden weggebracht. Dan zult u weten dat ik dit besluit over u heb laten uitgaan. Op grond van mijn verbond met Levi, zegt de Heer van de Machten. Mijn verbond met hem betekende leven en vrede, en ik heb hem die gegeven, omdat hij mij zou vrezen en ontzag zou hebben voor mijn naam. De ware leer lag hem in de mond, en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid. In vrede en rechtschapenheid verbleef hij bij mij, en velen heeft hij van het kwade weerhouden. En inderdaad, de lippen van de priester moeten de kennis bewaren, en uit zijn mond verwacht men de leer. Omdat hij een bode is van de Heer van de Machten. U echter bent van de weg afgeweken, en ge hebt door uw lering velen laten struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heer van de Machten. Daarom zal ik zorgen dat u bij het hele volk verguist en versmaad wordt, omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien. Huwelijken. Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen? Juda heeft ontrouw gepleegd. In Israël en Jeruzalem is een gruwelijke daad bedreven. Want door de dochter van een vreemde god te huwen, heeft Juda datgene geschonden wat de Heer is toegeheiligd en wat hem zo dierbaar is. Dat de Heer ieder die voor deze man spreekt of getuigt of aan de Heer van de Machten een offer voor hem brengt, uit de tenten van Jacob mag laten verdwijnen. Er is ook nog iets anders dat u doet.
Onder gekerm en geklaag overstelpt u het altaar van de Heer met tranen, omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt u waarom? Omdat de Heer getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, de vrouw aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl ze uw gezellin is en de vrouw van uw verbond. Heeft hij haar niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven? En wat wil hij anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij geweld met zijn kleed, zegt de Heer van de machten. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. De dag van de Heer. U maakt de Heer moe met uw woorden. U zegt, hoe doen wij dat dan? Doordat u zegt, ieder die kwaad doet, staat bij de Heer in de gunst. Zulke mensen is hij goedgezind. Of, waar blijft de God van het recht? Hoofdstuk 3. Zie, ik zend mijn bode om voor mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden. De Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergaven brengen zoals het hoort. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik naar u toe om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de leugenaars, degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de machten. De tienden voor de tempel. Want ik, de Heer, ik ben niet veranderd, maar u, zonen van Jacob, u weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen bent u van mijn voorschriften afgeweken en hebt u ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. U vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, u besteelt mij. U vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. U bent door de vervloeking getroffen, en toch blijft u mij bestelen, heel het volk. Breng de tienden van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de machten. Of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, of ik geen zegen over u uitstort, meer dan u kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen, en de wingerd op het veld niet onvruchtbaar blijft voor u, zegt de Heer van de machten. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat u een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de machten. Triomf van de rechtvaardigen. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. U vraagt,
Wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? U hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee, dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de machten in boetekleren lopen? Het is immers zo, dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen. Degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind. En degenen die God op de proef stellen, brengen het er goed af. Toen spraken degenen die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld, aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de machten, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen. De dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand, zegt de Heer van de machten. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan. En u zult de boosdoeners vertrappen. Zij zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de machten. Over de toekomst. Denk dus aan de wet van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb voorschriften en bepalingen voor heel Israël heb gegeven. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt, de grote vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden. Spreuken hoofdstuk 21, versen 25 tot en met 28. De begeerte van de luiaard wordt zijn dood, omdat zijn handen weigeren te werken. Hij blijft maar begeren, de hele dag door, terwijl de rechtvaardige geeft en niet gierig is. Het offer van de zondaars is een gruwel, vooral wanneer het met slechte bedoelingen gebracht wordt. Een leugenachtige getuige komt ten val, maar de man die weet te luisteren zal altijd kunnen spreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 281 en wij hebben zo net Nehemia hoofdstuk 13, Maleachi hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 21 versen 25 tot en met 28 gelezen. En dan sluiten wij af met een citaat van de heilige Beda, de eerbiedwaardige. Toen het gelovige volk de wet hoorde over de twee vijandige volken die met de banvloek moesten worden getroffen, scheiden zij onmiddellijk alle vreemdelingen van zich af. Want wij moeten op zo'n wijze aandacht schenken aan het horen van de waarheid, dat wanneer wij door de goddelijke lezing voor één enkel kwaad worden gewaarschuwd, wij niet alleen dat specifieke kwaad waarover gesproken wordt onmiddellijk uitzuiveren, maar ook al het andere kwaad dat wij bij onszelf aantreffen, zowel in onze daden als in ons geweten. Zo, beste luisteraars, is dag 281 van ons leesjaar voorbij. Morgen, op dag 282, is het tijd voor nieuwe boeken. Dan lezen wij samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 1, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 21 versen 29 tot en met 31. Hartelijk bedankt om mee te lezen uit de Heilige Schrift, of te luisteren naar de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst, en tot morgen voor onze laatste tijdsperiode uit het Oude Testament, Maccabeese opstand. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Exodus, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 22. De Heer sprak tot Mozes en Aaron als volgt. Wijd alle eerstgeborenen aan mij. Alles wat bij de Israëlieten de moederschoot opent, mens of dier, behoort mij toe. Mozes sprak tot het volk. Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u vertrokken bent uit Egypte, het slavenhuis. Want met krachtige hand heeft de Heer u weggeleid. Gezuurd brood mag dan niet gegeten worden. Vandaag, op deze dag van de maand Abib, trekt u weg. Als de Heer u weggebracht heeft naar het land van de Kanaïten, Hethieten, Amorieten, Tjewieten en Jebusieten, een land dat overvloeit van melk en honing, het land dat hij u geven zal, zoals hij aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, dan moet u steeds in deze maand deze plechtigheid blijven vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten, en op de 7e dag is het feest voor de Heer. Ongezuurd brood moet u eten, 7 dagen lang. Iets dat gezuurd is, mag bij u niet gevonden worden, in heel uw gebied. Op die dag moet u uw kinderen deze uitleg geven. Dit feest dient om te gedenken wat de Heer voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte. Het moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, zodat de wet van de Heer altijd op uw lippen is. Want met sterke hand heeft hij u weggeleid uit Egypte. U moet dit voorschrift ieder jaar op de vastgestelde tijd onderhouden. Als de Heer u geleid heeft naar het land van de Kanaïten, dat hij u en uw vaderen onder ede beloofd heeft en u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat de moederschoot opent afstaan aan de Heer. Elke mannelijke eerstgeborene van het vee behoort toe aan de Heer. Elk eerstgeboren jong van een ezel moet u vrijkopen, met een lam. Wilt u het niet vrijkopen, dan moet u het de nek breken. Iedere mannelijke eerstgeborene van uw kinderen moet u vrijkopen. Als uw kind u later vraagt wat dit betekent, dan moet u antwoorden: met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Toen de farao hardnekkig weigerde ons te laten gaan, heeft de Heer alle eerstgeborenen van Egypte gedood, zowel de eerstgeborenen van de mensen als die van het vee. Daarom offer ik elk mannelijk dier dat de moederschoot opent aan de Heer, en koop ik elke eerstgeborene zoon vrij. Dit moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, want met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte. Toen de farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter was. Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen krijgen en teruggaan naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door de Rietzeewoestijn maken. Geheel uitgerust voor de strijd, trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers bezworen dat te doen, toen hij zei: als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee. De Israëlieten vertrokken uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, 's nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week overdag de wolkkolom en 's nachts de vuurzuil van de spits van het volk.

Exodus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. De Heer sprak tot Mozes. Zeg de Israëlieten dat zij omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hahiroth, tussen Migdol en de zee. Voor Baal-Zephon moet u aan de zee uw kamp opslaan. Dan zal de farao denken: de Israëlieten zijn de weg kwijtgeraakt en nu zijn ze door de woestijn ingesloten. En ik zal de farao weer halsstarrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben. De Israëlieten volgden dit bevel op. Toen aan de koning van Egypte gemeld werd dat het volk gevlucht was, veranderden de farao en zijn hovelingen van gedachten en riepen ze uit: hoe hebben wij de Israëlieten uit onze dienst laten gaan? Hij liet dus zijn strijdwagen inspannen en nam zijn manschappen met zich mee. 600 van de beste wagens en alle voertuigen van Egypte, elk met 3 man bezet. Want de Heer had de farao, de koning van Egypte, weer halsstarrig gemaakt, zodat hij de Israëlieten, die onder de machtige bescherming van de Heer vertrokken waren, ging achtervolgen. Met alle paarden en wagens van de farao, met zijn wagenmenners en zijn legermacht, zetten de Egyptenaren de achtervolging in. Zij haalden de Israëlieten in, terwijl zij gelegerd waren aan zee, bij Pi-Hahiroth, voor Baal-Zephon. Toen de farao naderde, zagen de Israëlieten ineens dat de Egyptenaren hen achterna gekomen waren. Hevige angst maakte zich van hen meester en zij riepen luid tot de Heer. En tegen Mozes zeiden ze: waren er in Egypte geen graven, dat u ons naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Wat hebt u ons aangedaan door ons weg te voeren uit Egypte? Hebben wij u in Egypte al niet gewaarschuwd? Bemoei u niet met ons. Laat ons maar in dienst blijven van de Egyptenaren. Het is beter om hen te dienen dan te sterven in de woestijn. Mozes antwoordde het volk: vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog. Daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes: wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger van de Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten in te staan. De wolk bleef donker, zodat het die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heer liet die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de ochtendwaken richtte de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren
en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagen scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: "Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen, tegen ons." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Strek uw hand uit over de zee. Dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners." Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. En omdat de Egyptenaren er tegenin vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water dat terugvloeide overspoelde de wagens en de wagenmenners. Heel de strijdmacht van de farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Er bleef niet één gespaard. De Israëlieten trokken over de droge bodem van de zee, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtig optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 27. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader. Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken, in al uw grootsheid. Het vuur van uw toorn liet u gaan. Het verslond hen als stro. Door het razen van uw toorn stegen de wateren. De stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen. Ik zal erin verzwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken. Mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen. De zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid. De volken vernamen het, zij beefden van angst. Filistea's bewoners sidderden. De vorsten van Edom waren ontsteld. De heersers van Moab, door huiver bevangen. Kanaan wankelde, al zijn bewoners. Ontzetting en schrik kwam op hen neer. Zij werden als steen, door de macht van uw arm, tot uw volk er doorheen was, o Heer, tot er doorheen was het volk dat u hebt geschapen. U hebt hen gebracht, u hebt hen geplant op de berg die uw domein is, waar u, o Heer, uw verblijf hebt gevestigd, het heiligdom, Heer, dat uw hand heeft gemaakt. De Heer is koning voor altijd en eeuwig. Toen de paarden van de farao met de wagens en de wagenmenners in de zee gekomen waren, liet de Heer de wateren van de zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten waren over de droge bedding gegaan, midden door de zee. En Mirjam, de profetes, een zuster van Aaron, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn. Mirjam zong het refrein. Zing voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in de zee. Toen liet Mozes de Israëlieten vanaf de Rietzee verder trekken naar de woestijn van Soer. 3 dagen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. Zij kwamen in Mara, maar het water van Mara was niet te drinken. Zo bitter was het.

Daarom heet die plaats Mara. Het volk begon te morren tegen Mozes en vroeg: wat moeten wij drinken? Mozes smeekte de Heer om hulp en de Heer wees hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water en het water werd zoet. Daar gaf hij het volk regels en recht. Daar stelde hij hen op de proef. Hij hield hun voor: als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de Heer, uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die ik over Egypte liet komen u treffen. Ik ben de Heer, uw geneesheer. Zij kwamen vervolgens in Elim, een plaats met 12 bronnen en 70 palmen, en ze legerden zich daar bij het water.

Exodus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 36. Vanuit Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinai. Het was de 15e dag van de 2e maand na hun vertrek uit Egypte. Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten zeiden tegen hen: "Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden. U had ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet. Maar op de 6e dag moeten ze eens zoveel verzamelen en bereiden als op de andere dagen." Mozes en Aaron zeiden tegen de Israëlieten: "Vanavond nog zult u weten dat het de Heer was die u uit Egypte heeft weggeleid. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Want de Heer heeft het gemor tegen hem gehoord. Wie zijn wij dat u zo mort tegen ons?" Mozes zei verder: "Vanavond zal de Heer u zelf vlees te eten geven en morgenochtend volop brood. Want de Heer heeft u gemor tegen hem gehoord. Wie zijn wij tenslotte? Uw gemor is niet tegen ons, maar tegen de Heer." En Mozes sprak tot Aaron: "Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten het volgende: kom naar de Heer, want hij heeft uw gemor gehoord." Terwijl Aaron sprak, keerde heel de gemeenschap van de Israëlieten zich naar de woestijn. En daar verscheen de heerlijkheid van de Heer in een wolk. De Heer sprak tot Mozes: "Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet u hun zeggen: tegen de avond kunt u vlees eten, en morgenochtend zult u volop brood hebben. Dan zult u weten dat ik de Heer, uw God, ben." Toen het avond was, kwamen er kwartels aangevlogen en vielen neer over heel het kamp. De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar: "Wat is dat?" Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: "Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. En de Heer heeft als volgt bepaald: ieder mag er zoveel van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft. 1 omer per persoon. Maar ieder mag alleen maar nemen voor diegenen die in zijn tent verblijven." De Israëlieten deden dat ook. De een verzamelde meer, de ander minder. Als ze het met de omer namaten, bleek een grote hoeveelheid nooit te groot en een kleine hoeveelheid nooit te klein. En hij die veel had verzameld, had nooit te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Iedereen had precies zoveel verzameld als hij nodig had. Mozes vermaande hen: "Er mag niets bewaard worden voor de volgende dag." Maar sommigen stoorden zich niet aan het bevel van Mozes en bewaarden toch iets tot de volgende dag. Toen zat het vol wormen en het stonk afschuwelijk. Mozes was woedend op hen. Iedere ochtend opnieuw verzamelden zij het, ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon warm begon te worden, smolt het weg. Op de 6e dag vonden zij een dubbele hoeveelheid brood, 2 omer per persoon. Alle leiders van de gemeenschap kwamen het Mozes zeggen. Deze legde hun uit: "Zo heeft de Heer het bepaald. Morgen is het Sabbatdag, de Sabbat die gewijd is aan de Heer.
Bak en kook wat u nodig hebt. Wat overblijft, moet u opzij leggen en bewaren voor morgen. Zij legden dus een gedeelte opzij voor de volgende ochtend, zoals Mozes bevolen had. Deze keer stonk het niet en zaten er geen wormen in. En Mozes zei, dit moet u vandaag gebruiken, want vandaag is het Sabbat voor de Heer. Vandaag zult u buiten niets vinden. 6 dagen kunt u verzamelen, maar op de 7e dag, op de Sabbat, is er niets. Sommige mensen gingen er de 7e dag toch op uit, maar ze vonden niets. Toen sprak de Heer tot Mozes. Hoe lang blijft u nog weigeren mijn voorschriften en bepalingen te onderhouden? Denk er wel aan. De Heer heeft u de Sabbat gegeven. Hij geeft u op de 6e dag dan ook brood voor 2 dagen. Iedereen moet blijven waar hij is. Niemand mag op de 7e dag zijn verblijfplaats verlaten. Zo hield het volk op de 7e dag rust. Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. En Mozes zei, dit heeft de Heer bevolen. Bewaar een volle omer voor uw nakomelingen. Dan kunnen zij zien welk brood ik u te eten heb gegeven in de woestijn toen ik u wegvoerde uit Egypte. Mozes gaf Aaron de opdracht. Neem een urn, doe er 1 volle omer manna in en zet die voor de Heer om voor het nageslacht te bewaren. Aaron deed wat de Heer aan Mozes bevolen had en plaatste de urn ter bewaring bij de verbondsakte. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoonde streken kwamen. Zij aten manna tot ze de grenzen van Kanaan bereikt hadden. 1 omer is het 10e deel van een eva.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin, om volgens de aanwijzingen van de Heer van kamp tot kamp verder te trekken. Toen ze hun kamp opsloegen in Rephidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: "Geef ons water te drinken." Mozes antwoordde: "Waarom maakt u mij verwijten? En waarom daagt u de Heer uit?" Maar de mensen leden daar hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte, als we toch met kinderen en vee van de dorst moeten sterven?" Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: "Wat moet ik toch doen met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen." De Heer antwoordde Mozes: "Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit. Neem de staf in uw hand, waarmee u de Nijl geslagen hebt, en ga op weg. Ik zal ginds voor uw ogen op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots, er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken." Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba. Vanwege de verwijten van de Israëlieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: "Is de Heer nu bij ons of niet?" Amalek rukte op om Israël in Rephidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Jozua: "Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan." Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aaron en Hoor de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes' armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aaron en Hoor ondersteunden zijn armen, elk aan één kant. Zo bleven zijn armen hoog gegeven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. Daarop gaf de Heer aan Mozes de opdracht: "Stel dit ter gedachtenis op schrift en prent het Jozua in. Ik ga de herinnering aan Amalek van de aarde wegvagen." Mozes bouwde een altaar en noemde het: "De Heer, mijn banier." Hij zei: "De handen omhoog naar de banier van de Heer. De Heer strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw."

Exodus, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 27. Jethro, de priester van Midjan, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God gedaan had voor Mozes en voor zijn volk Israël, dat de Heer Israël uit Egypte had geleid. Hierop ging Jethro, de schoonvader van Mozes, met Zippora, de vrouw van Mozes, die hij later teruggestuurd had, en haar beide zonen op weg. De ene zoon heette Gersom, want, zo had hij gezegd, ik verblijf in een vreemd land. De andere heette Eliezer, want de God van mijn vader kwam mij te hulp en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Jethro, de schoonvader van Mozes, ging dus met zijn dochter Zippora en haar zonen op weg naar Mozes, naar de woestijn waar hij gelegerd was, bij de berg van God. Hij liet weten, ik, je schoonvader Jethro, ben naar je op weg. Je vrouw en zonen zijn in mijn gezelschap. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog voor hem en kuste hem. Zij vroegen elkaar hoe ze het maakten en gingen toen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig wat de Heer gedaan had met de farao en Egypte, ten gunste van Israël. Ook vertelde hij van alle moeilijkheden waarbij ze onderweg gestuit waren en hoe de Heer hen daaruit had gered. Jethro was verheugd over de gunsten die de Heer bij de bevrijding uit Egypte aan Israël bewezen had. En Jethro sprak, gezegend is de Heer die jullie bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van de farao. Hij die het volk bevrijd heeft uit onderdrukking door Egypte. Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle andere goden. Jethro, de schoonvader van Mozes, bracht God brand en slachtoffers. En Aaron en al de oudsten van Israël kwamen met de schoonvader van Mozes voor God de offermaaltijd houden. De volgende dag hield Mozes rechtzitting. Van 's ochtends tot 's avonds stonden er mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoeveel werk het volk hem bezorgde, zei hij, is het nodig dat deze mensen je zo in beslag nemen? Waarom hou jij alleen zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader, de mensen komen naar mij toe om Gods uitspraak te vernemen. Als ze een geschil hebben, komen ze bij mij en ik moet uitspraak doen en hen op de hoogte stellen van Gods bepalingen en beslissingen. Zijn schoonvader zei, toch doe je zo niet verstandig. Het is te vermoeiend, zowel voor jezelf als voor de mensen die staan te wachten. Het is te zwaar voor je, dit kun je niet alleen aan. Luister naar me, ik zal je een goede raad geven en God zal je bijstaan. Je moet het volk vertegenwoordigen bij God en hem de zaken voorleggen. Je moet de mensen, de bepalingen en wetten inprenten en hun leren welke weg zij moeten gaan en hoe zij moeten leven. Maar kies daarnaast uit het volk een aantal mannen die bekwaam zijn, Godvrezend, betrouwbaar en onomkoopbaar. Stel die aan als leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij moeten steeds ter beschikking staan voor de rechtspraak. Iedere belangrijke zaak moeten ze aan jou voorleggen. In kleinere zaken kunnen ze zelf uitspraak doen. Het zal voor jou een verlichting betekenen als zij die last met je dragen. Als jij met Gods instemming zo te werk gaat, dan kun je het volhouden en gaan al die mensen tevreden naar huis. Mozes ging op de raad van zijn schoonvader in en regelde alles zoals deze had voorgesteld. Hij koos uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan het hoofd van het volk, leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij stonden steeds ter beschikking
voor de rechtspraak van het volk. De belangrijke zaken legden ze voor aan Mozes. In kleinere deden ze zelf uitspraak. Toen deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide en hij keerde terug naar zijn land.

Exodus, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 25. 3 maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af, bereikten de Israëlieten de Sinaïwoestijn. Ze waren vertrokken uit Rifidim en kwamen aan in de Sinaïwoestijn, waar ze dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei: "Dit moet u zeggen tegen het huis van Jacob en moet u de zonen van Israël laten weten. Met eigen ogen hebt u gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe ik u op Aarons vleugelen heb gedragen en hier bij mij gebracht heb. Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzonder eigendom zijn, want aan mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen." Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. Eenstemmig gaf het volk dit antwoord: "Alles wat de Heer zegt, zullen wij volbrengen." Mozes bracht het antwoord van het volk weer over aan de Heer. De Heer sprak nu tot Mozes: "Ik kom naar u toe, in een dichte wolk, zodat het volk mij met u hoort spreken en voor altijd vertrouwen in u zal krijgen." Mozes bracht het antwoord van het volk over aan de Heer. Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ga naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en hun kleren wassen. Zij moeten zich gereed maken voor overmorgen, want overmorgen zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Baken voor de mensen een terrein af en zeg hun: zorg ervoor dat u niet op de berg komt, of zelfs de voet ervan betreedt. Wie op de berg komt, wordt ter dood gebracht. Zelfs met geen vinger mag zo iemand worden aangeraakt. Hij moet gestenigd of met pijlen neergeschoten worden. Is het een mens of een dier, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn weer klinkt, mogen zij de berg bestijgen." Mozes kwam van de berg af en droeg er zorg voor dat de mensen zich heiligden en hun kleren wasten. Hij zei tegen het volk: "Maak u gereed voor overmorgen. Niemand mag gemeenschap hebben met een vrouw." Op de derde dag, vroeg in de ochtend, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg ging een dichte wolk. Machtig bazuingeschal weer klonk en alle mensen in het kamp beefden van angst. Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. De Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer in vuur was neergedaald. De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschalk weer klonk, luider en luider. Mozes sprak en de stem van God antwoordde hem, want de Heer was neergedaald op de Sinaï, op de top van de berg. En de Heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes ging naar boven. De Heer sprak tot Mozes: "Ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet de afscheiding doorbreken om de Heer te zien, want dan zouden er velen sterven. Ook de priesters die anders tot de Heer naderen, ook zij moeten op een afstand blijven, anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten." Mozes antwoordde de Heer: "Het volk kan de Sinaï niet bestijgen. U hebt ons zelf immers opdracht gegeven de berg af te zetten en tot heilig gebied te verklaren." De Heer sprak tot hem: "Ga naar beneden en kom dan weer boven met uw broer Aaron. Maar de priesters en het volk mogen niet naar boven, naar de Heer komen. Anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten." Mozes daalde de berg af naar het volk en sprak het toe.

Exodus, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 26. Toen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer, uw God, die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult geen andere goden hebben, ten koste van mij. U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want ik, de Heer, uw God, ik ben voor hen die mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, ben ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. U zult de naam van de Heer, uw God, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet voor u heilig zijn. 6 dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer, uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten. Uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. U zult niet doden, u zult geen echtbreuk plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen tegen uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Overweldigd door de donderslagen, de bliksemflitsen, het bazuingeschal en de rokende berg, beefde heel het volk van angst en bleef op een afstand staan. Ze vroegen aan Mozes: spreekt u toch met ons? Wij zullen luisteren, maar laat God niet tot ons spreken, want dan sterven wij. Mozes antwoordde: wees maar niet bang, want God is gekomen om u op de proef te stellen. Hij wil dat u zo'n ontzag voor hem krijgt dat u niet meer zondigt. Terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes de donkere wolk in waar God was. Toen sprak de Heer tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten het volgende. U hebt gezien hoe ik vanuit de hemel tot u gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken. Ook goden van goud mag u niet maken. U moet voor mij een altaar maken van aarde. Daarop kunt u brand- en meeloffers, schapen en runderen opdragen. Op elke heilige plaats waar ik mijn naam zal openbaren, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Als u voor mij een stenen altaar bouwt, maak het dan niet van behouwen steen. Door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijd u ze. Mijn altaar mag geen altaar zijn dat u langs treden beklimt, want daarbij zou men uw schaamte kunnen zien.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 37. Hier volgen de rechtsregels die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, dan moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar mag hij zonder betalen als vrij man weggaan. Was hij alleen gekomen, dan moet hij ook alleen vertrekken. Had hij een vrouw, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Heeft zijn meester hem een vrouw gegeven en heeft deze hem zonen of dochters geschonken, dan behoort de vrouw met haar kinderen toe aan de meester. De man moet dan alleen vertrekken. Als hij echter verzekert, ik ben gesteld op mijn meester, op mijn vrouw en kinderen, ik wil niet als vrij man weggaan, dan moet zijn meester hem naar de godheid brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en met een priem zijn oor doorboren. Dan zal die man voor altijd zijn slaaf blijven. Wanneer iemand zijn dochter verkoopt als slavin, komt deze niet vrij zoals de mannelijke slaven. Bevalt zij haar meester niet meer, die haar voor zichzelf bestemd had, dan moet hij haar terugkopen. Maar hij heeft niet het recht haar te verkopen aan buitenlanders, omdat hij zijn plicht tegenover haar niet is nagekomen. Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar de rechten van een dochter toekennen. Neemt hij er nog een vrouw bij, dan mag hij de eerste niet minder voedsel en kleding geven en ook de omgang met haar niet beperken. Doet hij haar in deze 3 dingen tekort, dan mag zij weggaan, zonder iets te vergoeden of te betalen. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet er doodgebracht worden. Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan. Wie echter zijn naaste moedwillig aanvalt en hem vermoordt met voorbedachte raden, die moet u zelfs van mijn altaar weghalen en ter dood brengen. Wie zijn vader of moeder mishandelt, moet er doodgebracht worden. Wie een mens rooft, moet er doodgebracht worden, zowel wanneer hij hem verkocht heeft als wanneer hij hem nog in zijn bezit heeft. Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet er doodgebracht worden. Wanneer mannen met elkaar vechten en iemand slaat zijn tegenstander zo met een steen of met de vuist, dat de man er niet aan sterft, maar toch het bed moet houden, dan geldt het volgende. Komt die man weer op de been en kan hij met een stok buiten lopen, dan gaat die geslagen heeft vrij uit. Wel moet hij de gedwongen werkloosheid vergoeden en opkomen voor de kosten van zijn genezing. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin zo met een stok slaat dat deze op slag sterft, dan moet hij zijn gerechte straf krijgen. Blijft die persoon nog 1 of 2 dagen in leven, dan behoeft er geen straf te volgen. Hij is immers zijn eigendom. Wanneer mannen in een gevecht verwikkeld zijn en daarbij een zwangere vrouw raken, zodat zij een miskraam krijgt, dan geldt het volgende. Blijft de vrouw in leven, dan moet de schuldige een geldboete worden opgelegd, vastgesteld door haar echtgenoot. Het gerecht moet toezien dat hij betaalt. Sterft zij echter, dan moet u een leven voor een leven eisen. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. Een brandplek voor een brandplek, een wond voor een wond, een striem voor een striem. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin zo in het oog raakt dat deze er niet meer mee kan zien, dan moet hij hem of haar vrijlaten, als schadeloosstelling voor dat oog. Als iemand zijn slaaf of slavin een tand uitslaat, dan moet gij hem of haar vrijlaten als schadeloosstelling voor die tand. Wanneer een stier, een man of een vrouw zulke stoten toebrengt dat de dood erop volgt, dan moet die stier gestenigd worden en mag het vlees niet worden gegeten. Maar als de stier die een man of vrouw doodt van tevoren al stotig was, terwijl de eigenaar dat wist en toch geen maatregelen nam, dan moet niet alleen de stier gestenigd worden, maar ook de eigenaar ter dood gebracht worden. Wordt hem een afkoopsom opgelegd, dan moet hij alles betalen wat van hem geëist wordt. Het is de losprijs voor zijn leven. Stoot de stier een jongen of een meisje, dan moet tegen de eigenaar volgens dezelfde regels worden opgetreden. Stoot de stier een slaaf of een slavin, dan moet de eigenaar aan de meester 30 zilveren sikkels betalen en moet de stier gestenigd worden. Wanneer iemand een put heeft opengelegd of een put gegraven en heeft verzuimd deze af te dekken en er valt een stier of een ezel in, dan moet de bezitter van de put de schade vergoeden en het geld aan de eigenaar van het dier uitkeren. Maar het dode dier is voor hem. Wanneer iemands stier

Exodus, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Wanneer een dief bij een inbraak betrapt wordt en doodgeslagen wordt, dan is er geen bloedschuld. Maar gebeurt het wanneer de zon al opgegaan is, dan is er wel bloedschuld. De dief moet alles teruggeven. Kan hij dat niet, dan moet hij zelf verkocht worden om het gestolene te vergoeden. Wordt het gestolene rund, ezel of schaap nog levend bij hem gevonden, dan moet hij tweemaal het gestolene teruggeven. Wanneer iemand zijn vee laat grazen op een stuk land of in een wijngaard en het zo laat lopen dat het ook op het land van iemand anders graast, dan moet hij de schade vergoeden met het beste van zijn eigen land en het beste van zijn eigen wijngaard. Wanneer een vuur om zich heen grijpt, overspringt op doornstruiken, op een hoop harven of op ongemaaid koren of een akker verbrandt, dan moet degene die het vuur heeft aangestoken de schade vergoeden. Wanneer iemand bij een ander geld of sieraden in bewaring geeft en het wordt uit het huis van die ander gestolen en de dief wordt gepakt, dan moet die het dubbele teruggeven. Wordt de dief niet gepakt, dan moet de heer des huizes voor God getuigen dat hij zijn hand niet heeft uitgestoken naar de eigendom van zijn naaste. Bij elk geval van verduistering van een rund, ezel of schaap, een kledingstuk of een gevonden voorwerp waarvan iemand zegt, dat is van mij, moet de zaak voor God gebracht worden. Wie door God in het ongelijk gesteld wordt, moet aan de ander het dubbele teruggeven. Wanneer iemand bij een ander een ezel, rund of schaap of enig ander dier in bewaring geeft en het dier gaat dood, het breekt iets of wordt geroofd zonder dat er getuigen zijn, dan moet een eed voor de Heer de

beslissing brengen. Heeft de bewaarder zich niet vergrepen aan de eigendom van de ander, dan neemt de eigenaar het zijne en hoeft de bewaarder niets te vergoeden. Werd het echter bij hem gestolen, dan moet hij de eigenaar schadeloos stellen. Werd het door een roofdier verscheurd, dan moet hij het dode dier als bewijs overleggen. Hij hoeft het dan niet te vergoeden. Wanneer iemand een dier leent en dit breekt iets, of het zakt in elkaar, terwijl de eigenaar er niet bij is, dan moet hij het volledig vergoeden. Is de eigenaar erbij, dan hoeft hij het niet te vergoeden. Is hij een loonarbeider, dan behoudt hij zijn loon. Wanneer iemand een nog niet verloofd meisje verleidt en omgang met haar heeft, dan moet hij haar huwen en de bruidsprijs betalen. Weigert de vader haar aan hem af te staan, dan moet hij toch een bedrag betalen, gelijk aan de bruidsprijs voor maagden. Een tovenares mag u niet in leven laten. Ieder die geslachtelijke omgang heeft met een dier, moet ter dood gebracht worden. Wie aan afgoden offert, moet aan de vernietiging gewijd worden. U mag een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen. Als u hun tekort doet en hun klagen tot mij opstijgt, dan zal ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal ik u doden. Uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als u aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. U mag geen rente van hem eisen. Als u iemands mantel in pand neemt, dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Het is de beschutting van zijn blote lichaam. Hij moet erin slapen. Roept hij mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want ik ben vol medelijden. U zult uw God niet lasteren en u zult de leider van uw volk niet verwensen. Wees niet traag, met de eerstelingen van uw dorsvloer en uw nieuwe wijn. Uw eerstgeboren zonen moet u aan mij afstaan. Dit geldt ook voor uw runderen en uw kleinvee. De eerstgeborene mag 7 dagen bij zijn moeder blijven. Op de 8e dag moet u hem aan mij afstaan. U moet mij toegeheiligd zijn. Eet daarom geen vlees van een verscheurd dier dat u ergens buiten aantreft. Laat dat maar liggen voor de honden.

Exodus, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 33. Laat u niet leiden door loze geruchten en kom geen schuldige te hulp door te getuigen ten gunste van onrecht. Al zijn degenen die kwaad willen talrijk, sluit u niet bij hen aan. Bij een rechtsgeding mag u uw verklaring niet laten beïnvloeden door de meerderheid en zo het recht verkrachten. Ook mag u bij een rechtsgeding een onaanzienlijke niet voortrekken. Wanneer u een weggelopen rund of ezel van uw vijand tegenkomt, moet u het dier bij hem terugbrengen. Ziet u de ezel van iemand met wie u in onmin leeft in elkaar zakken, dan mag u hem niet aan zijn lot overlaten. U moet hem de helpende hand bieden. Wanneer een arme in het geding is, mag u het recht niet verkrachten. Blijf ver van kwade zaken. Breng iemand die geen schuld heeft en in zijn recht staat niet ter dood. Wie zich aan zoiets schuldig maakt, laat ik niet vrij uitgaan. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken de zinden blind en de rechtvaardigen tot leugenaar. Vreemdelingen mag u niet slecht behandelen. U weet zelf hoe een vreemdeling zich voelt, omdat u ook als vreemdeling in Egypte gewoond hebt. 6 jaar kunt u uw land inzaaien en de opbrengst oogsten. Maar tijdens het 7e jaar moet u het niet bebouwen en het braak laten liggen. Dan kunnen de behoeftigen van uw volk ervan eten. Wat zij overlaten is voor de dieren die in het wild leven. Dat geldt ook voor uw wijngaard en uw olijftuin. 6 dagen kunt u werken, maar op de 7e dag moet u het werk laten liggen. Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten en kunnen de kinderen van uw slavin en de vreemdelingen op adem komen. Hoed u voor alles waarvoor ik u gewaarschuwd heb. De naam van vreemde goden mag u niet uitspreken. Zij mogen uit uw mond niet gehoord worden. 3 maal per jaar moet u ter ere van mij feest vieren. U moet het feest van de ongezuurde broden vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten, zoals ik u heb bevolen, en wel op de voorgeschreven dagen van de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte getrokken. En u moet niet met lege handen bij mij komen. Verder is er nog het feest van de oogst, wanneer de eerstelingen van alles wat u gezaaid hebt geoogst worden. Ten slotte het oogstfeest aan het einde van het jaar, wanneer u de opbrengst van uw werk van het land haalt. 3 maal per jaar moeten al uw mannen verschijnen bij God, de Heer. Offer het bloed van een offerdier niet samen met gezuurd brood. Van de feestoffers mag geen vet overblijven tot de volgende ochtend. Het beste van de eerste vruchten van uw land moet u naar het huis van de Heer brengen. Kook een geitje niet in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u naar de plaats te brengen die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou u uw verzet niet vergeven, want in hem is mijn naam aanwezig. Als u zijn woord gehoorzaamt en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de onderdrukker van uw onderdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan en u naar de Amorieten, de Hethieten, de Perzizieten, de Kanaïten, de Shiwieten en de Jebusieten brengen. Ik zal hen vernietigen. Buig niet voor hun goden en vereer hen niet. Doe niet mee met die volken. U moet ze uitroeien en hun wijstenen stuk slaan. De Heer uw God moet u vereren. Dan zal hij uw brood en water zegenen en ziekte ver van u vandaan houden. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het getal van uw dagen volmaken. Vrees voor mij zal ik voor u laten uitgaan. Alle volken die u aantreft zal ik in paniek brengen. Al uw vijanden laat ik voor u op de vlucht slaan. Ik zend verslagenheid voor u uit. Die zal de Tjiwieten, de Kanaïten en de Hethieten voor u verjagen.
Maar ik verjaag ze niet in één jaar. Anders zou het land een woestenij worden en de wilde dieren zouden te talrijk voor u worden. Ik verjaag ze geleidelijk, tot u zo talrijk geworden bent dat u het land kunt bezetten. Ik geef u een grondgebied, van de Rietzee tot aan de Filistijnenzee, van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de bewoners van het land aan uw macht onderwerpen en ze voor u verjagen. Met hen of met hun goden moet u geen verbond sluiten. Zij mogen niet in uw land blijven wonen. Zij zouden ertoe brengen tegen mij te zondigen. U zou hun goden verheren en dat zou uw ongeluk betekenen.

Exodus, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 18. De Heer sprak tot Mozes: Kom naar boven, naar de Heer, samen met Aaron, met Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël, en kniel op een afstand neer. Alleen Mozes mag de Heer naderen. De anderen mogen niet naderbij komen. Het volk mag niet eens met hem naar boven gaan. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende ochtend bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht om stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, besprenkelde dat over het volk en sprak: Dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. Mozes besteeg de berg samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten en dronken zij. De Heer sprak tot Mozes: Kom naar mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, de wetten en bepalingen die ik op schrift heb gesteld, om hen te onderrichten. Mozes ging op weg, samen met zijn dienaar Jozua, en hij besteeg de berg van God. Tegen de oudsten zei hij: Blijf hier op ons wachten, tot wij bij u terugkomen. Aaron en Thur blijven bij u. Wie een rechtszaak heeft, kan zich tot hen wenden. Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg. De heerlijkheid van de Heer rustte op de Sinai, en de wolk bedekte de berg 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit de wolk. De heerlijkheid van de Heer leek voor de Israëlieten op een verterend vuur bovenop de berg. Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg.

Exodus, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 40. Toen sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten dat zij een bijdrage aan mij moeten afstaan. Van iedereen die daartoe bereid is, moet u voor mij een bijdrage in ontvangst nemen. Het volgende kunt u van hen in ontvangst nemen: goud, zilver en brons, paarse, karmijnrode en scharlakenwol, linnen, kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout, olie voor de verlichting, heurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en wierook, kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas. Dan kan men voor mij een heiligdom bouwen en zal ik in hun midden wonen. Bij de verblijfplaats en de hele inventaris moeten zich zorgvuldig houden aan het model dat ik u tonen zal. U moet een ark maken van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Bekleed haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en bedek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. De draagstokken moeten in de ringen van de ark blijven. Zij mogen er niet uitgenomen worden. In de ark moet u de verbondsakte neerleggen die ik u zal geven. U moet ook een verzoendeksel maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak ook 2 kerubs, in goud gedreven, aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 kerub aan het ene uiteinde en 1 aan het andere in relief. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij het verzoendeksel bedekken. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op het verzoendeksel gericht zijn. Plaats het verzoendeksel bovenop de ark en leg in de ark de verbondsakte neer die ik u geven zal. Daar zal ik naar u toekomen, boven het verzoendeksel, vanaf de plaats tussen beide kerubs die op de ark met de verbondsakte staan, zal ik u alle opdrachten voor de Israëlieten meedelen. Maak een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Bedek die met zuiver goud en maak er een gouden lijst omheen. Leg er een gouden band om van een handbreed en zet die af met een gouden lijst. Maak 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 hoeken bij de poten. Deze ringen, bestemd voor de draagstokken waarmee de tafel gedragen wordt, moeten dicht bij de band zitten. Maak de draagstokken van acaciahout en bedek ze met hout. Daar moet u de tafel mee dragen. Maak ook de schotels, de schalen, de kannen en de kommen die nodig zijn voor de plengoffers van zuiver goud. Zet op de tafel het toonbrood, zodat ik het altijd kan zien. U moet ook een luchter maken, van zuiver goud. De luchter, met voetstuk en schacht, moet drijfwerk zijn waarin kelken met knoppen en bloemen zijn aangebracht. 6 armen moeten vanuit de schacht omhoog gaan, langs elke kant 3. In de eerste arm moeten 3 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven worden. Op dezelfde wijze moeten de 6 armen van de luchter worden bewerkt. In de luchter zelf moeten 4 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven worden. 1 knop onder het eerste paar armen, 1 onder het tweede en 1 onder het derde paar van de 6 armen van de luchter. De knoppen en armen vormen 1 geheel met de luchter, een stuk drijfwerk van zuiver goud. Maak er lampen voor en plaats die zo
dat het licht aan de voorkant valt. De snuiters en bakjes moeten eveneens van zuiver goud zijn. Voor de luchter met toebehoren moet u een talent zuiver goud gebruiken. Zorg dat u alles smaakt volgens het model dat u op de berg is getoond.